0: werkdag op TV West, het NOS-journaal in makkelijke taal. De belangrijkste onderwerpen uit het NOS-nieuws in duidelijke, rustige, begrijpelijke taal.
1: In de voorjaarsnota moeten de partijen in de regering het eens worden over extra geld. Bijvoorbeeld voor defensie. Nodig voor het versterken van het leger.
0: Het NOS-journaal in makkelijke taal. Maandag tot en met vrijdag om 9 uur op TV West.

0: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook een uur geleden.
0: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. In Polen komt een monument voor slachtoffers van massamoorden in de Tweede Wereldoorlog. Die werden gepleegd door ultranationalistische Oekraïners. In Oekraïne worden de daders juist gezien als vrijheidsstrijders. Dat is een pijnpunt tussen de buurlanden, nu zij intensief moeten samenwerken tegen Rusland. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treft Engeland de winnaar van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden, 28 in het midden van het land en 30 tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzijd Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11. Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voorzat Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Radio West zorgt elke werkdag tussen 2 en 4 voor een glimlach op je gezicht. Marjolein Visser presenteert Muziek aan Zee. Met blije berichten, de lekkerste muziek en natuurlijk kun je lekker meespringen op de meedansplaats van de dag. Muziek aan Zee. Elke werkdag tussen 2 en 4.
1: Op 89.3 Radio West.

Dank je, Begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleutel in het kleinste slot.

0: Ik ben de pier, jij bent het glas, ik ben het bier. Jij bent de koe, ik ben de stier.
1: Oh Herman.

0: vullen en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig.
1: Waarom niet?
0: Dat is duur.
2: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
2: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
2: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
3: Wij zijn het varken

Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.

0: Op 89.3 FM, DAB+ en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit zijn zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook een uur verleden.
0: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. Zwitserland eindigde de wedstrijd met 10 man op het veld nadat spits Mbolo een gele kaart kreeg voor een salbe, terwijl hij al geel op zak had. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dichterbij. 89.3 FM.

Wat denk je? Kom je droog thuis vandaag? Check het regionale weerbericht in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: zondag tussen 12 en 2 op Radio West. Enchanté met Tess Merlo.
1: Bonjour, ik ben Tess Merlo. Deze zomer presenteer ik elke zondag de mooiste chansonklassiekers.
2: La balade des gens heureux.
1: Maar ook nieuwe Franse zomerhits.
0: Enchanté met Tess Merlo. De hele zomer, elke zondagmiddag tussen 12 en 2.
3: Op 89.3 Radio West.
1: A bientôt.

0: Nederlandse kust vind ik niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten denk ik gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
1: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
2: De grootste collectie boksprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
3: Als er in uw omgeving een naaste komt te overlijden, moet er veel geregeld worden. Woningontruiming Regionaal kan u veel zorgen uit handen nemen. Van het verhuizen van de inboedel tot het leegruimen en opleveren van de woning. Woningontruiming Regionaal. De regio-specialist voor een zorgeloze woningontruiming of verhuizing. Kijk op woningontruiming-regionaal.nl.
4: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog 2 keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de 9e etappe van de Tour de France vandaag wordt ingekort vanwege de hitte. In het departement Corrèze geldt code rood van de Franse weerdienst. Het wordt zo'n 36 graden. De etappe zou 185 kilometer lang zijn, maar er gaat 30 kilometer vanaf, maakte de tourorganisatie bekend. Ergens in het begin van de etappe wordt een stuk afgesneden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Carina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: eBoekhouden.nl. Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
16: Als je Vodafone Mobiel
17: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
16: krijg je tot wel 20 euro korting.
17: Elke maand weer.
16: En hoe meer data en snelheid,
17: hoe groter die korting.
16: Dat is One van Vodafone
17: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
18: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij.
19: Tot 9 uur, klassiek op West.
18: Dit is Radio West.
20: Het Radio West Concert.
21: Van harte welkom, het Radio West Concert van december. De vaste bezoekers die weten dat wij de afgelopen concerten grote bezettingen hier hadden in de conservatoriumzaal van Amare. Vandaag wat kleiner, dat kunt u zien, het ziet er wat kleiner uit. Dat komt ook een beetje omdat we vandaag de muzici, de gitaristen van hun afdeling op het podium hebben. Dus het is een wat kleinere bezetting, maar dat wil niet zeggen dat we één gitarist hebben in die hele karakteristieke houding, een beetje gebogen naar beneden kijken in dat gat en dan heel mooi gaan spelen. Het is allemaal wat frivoler. We hebben weliswaar één keer één gitarist, maar we hebben ook duo's, waarvan één zelfs met een fluit. We hebben kwartetten en we eindigen zelfs met een grote finale waar we 9 gitaristen hebben. En die spelen niet apart, maar die spelen allemaal tegelijk. Nou, tijd voor muziek, zou ik zeggen. We beginnen met Leos Janáček. Dat is een Moravische, je zou tegenwoordig moeten zeggen, een Tsjechische componist. En hij schreef een cyclus met de mooie naam over een overgrown pad. En dat is eigenlijk een pad dat vol ligt. En dat is voor ons een beetje verbazend, maar in Tsjechië is dat eigenlijk een hele gewone traditie. Wat gebeurt er als je trouwt? Dan moet je over een pad lopen naar de plek waar dat huwelijk wordt gesloten. En alle aanwezigen bestrooien dat pad met klavertjes 4. Ik denk dat ze even bezig zijn om dat te verzamelen, maar dat ligt vol. En u snapt waar dat voor is. Dat brengt geluk. We gaan een deeltje horen.

Mariana en Nicolai. Over de uil die alles scherp in de gaten houdt... uit de cyclus Een overwoekerd pad van Leos Janáček. Tsjechisch componist. En dan neemt er zometeen een nieuw duo plaats hier achter de lessenaars. Gitaar en fluit. Het is door de eeuwen heen een heel geliefde combinatie. En u zult zometeen horen waarom. De componist is Tom Eastwood, een Engels componist. Ik moest zelf even naar hem zoeken. Wat blijkt is dat hij, behalve in muziek, ook geïnteresseerd is in de

natuur. Daar gaat trouwens het hele programma vandaag over. En hij reist heel vaak naar Zuid-Amerika en vooral de Amazone. En daar is natuurlijk heel veel natuur. Daar leeft opnieuw een vogel met de naam de Uraipuru. En dat is een bijzondere vogel, want het is voor de Indianen daar het symbool van de liefde. En er is nog een ander verhaal. Men zegt, als je hem hoort, dan brengt dat geluk. Nou, u hoeft er vandaag niet voor naar Brazilië, want de Uraipuru wordt vandaag gespeeld door een duo voor fluit en gitaar.

Anya Fernandez en Carlos Augusto met het portret dat de Engelse componist Philip Houghton maakte van de wondervogel Uirapuru. En die kunt u horen als u ooit nog in de buurt van de Amazone zult komen. We reizen even naar de andere kant van de wereld, Australië. Daar hebben wij de componist Philip Houghton. En hij maakte ook een portret van de natuur, waar het vandaag allemaal over gaat, van een van de kostbaarste mineralen die daar te vinden is. En er wordt jacht op gemaakt. Hij maakte een cyclus met de naam Opals, de opaal. En ik zeg al, daar wordt jacht op gemaakt vanwege zijn prachtige, schitterende kleuren. Ze zijn er in allerlei kleuren en worden in veel sieraden verwerkt. Deeltje 3 uit de cyclus heet de White Opal. En daarvoor neemt plaats een van de eerste kwartetten, want we hebben er 4 gitaren die witte opaal beschrijven.

De White Opal uit de driedelige cyclus Opals van de Australische componist Philip Holton. Door Monica, Alexandra, Nikos en Andreas. Dan krijgen we een volgend kwartet en dan denkt u, nou, dan blijven ze gewoon zitten. Nee, er zijn zoveel goede componisten en gitaristen in dit conservatorium dat we gewoon een heel nieuw kwartet krijgen. En we gaan ook met hun weer op reis. We gaan terug naar Zuid-Amerika. En dan komen we in Argentinië terecht, in Buenos Aires. Daar maakte de tango-grootheid Astor Piazzolla, in navolging van zijn grote voorbeeld Antonio Vivaldi, zijn vier jaargetijden. En hij schetst ze in de stad waar hij zelf opereert, waar hij zelf speelt en werkt met zijn eigen quintet. Dat is Buenos Aires. Winter in Buenos Aires, niet door het tango-quintet, maar door een volgend kwartet van vier gitaren. Winter in Buenos Aires.

En zo klonk dan de winter in Buenos Aires uit de vierjarige tijden van Astor Piazzolla. Door opnieuw een kwartet bestaande uit Pavel, Marco, Marius en Philip. En u hier in de zaal heeft gezien dat we nu een wat grotere bezetting krijgen. Dus we eindigen dit Radio West concert met, ik zal maar zeggen, vuurwerk, want dat mag nog net. Maar liefst 9 gitaristen tegelijk. En we hebben weer een soort weersomstandigheid. Het speelt zich af op Cuba. De titel is Regen op Cuba. En het werd gecomponeerd door Leo Brouwer. Als je zo'n naam hoort, dan denk je meteen, ach, dat is iemand uit Rotterdam of misschien Den Haag. Maar dat is niet waar. Hij is in 1939 geboren in Havana. En dat is op Cuba. Het is dus gewoon een Cubaan. Nou, we gaan luisteren naar een nonet. 9 gitaristen tegelijk. Met natuurlijk dank, zoals altijd, voor iedereen hier. De muzici in eerste instantie. Hun docenten, mensen van het conservatorium en Amare. Onze eigen techniek van Omroep West. Natuurlijk, want er luisteren heel veel mensen met ons mee thuis. We gaan luisteren naar Cuba in een mooie regen. Het is inmiddels daar, ook in Zuid-Amerika, inmiddels geen winter meer. Maar we moeten maar even ons voorstellen hoe dat gaat klinken. Ik wens u hier in de conservatoriumzaal van Amare voor zometeen wel thuis. Mooie feestdagen, want we zijn er pas daarna weer. En wij gaan het regenbuitje ondergaan.

En zo heeft u kunnen luisteren naar een herhaling van het Radio Westconcert van december 2025. Met de dank nogmaals aan de studenten van de gitaarklas van het Koninklijk Conservatorium. We hebben nog wat tijd te goed naar het nieuws van 8 uur. In de eerste helft van de 19e eeuw was de gitaar heel populair. En zo schrijft Franz Schubert een kwartet voor gitaar, fluit, altviool en cello. Naar het nieuws met 2 deeltjes hieruit. Na 8, zoals altijd, nog een heel uur klassiek. Dus heel graag tot zo dadelijk.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Scootmobiel Polanen is gevestigd aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of neem een kijkje op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
10: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. Al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
14: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
14: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
16: Wow, waarom heb je niks aan?
17: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
16: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
19: Tot 9 uur, klassiek op West. Dit is

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Dit was nog even namijmeren met de gitaar. Ook een beetje somber, want het nieuws stond de afgelopen weken bol van een natuurramp. De aardbeving in Venezuela. Een land dat toch al jaren geteisterd wordt door onrust. Dit was de Venezolaanse gitarist Eduardo Fernandez met twee van de Valses Venezolanos van Antonio Lauro. En wat doe je dan vervolgens op een zondag in de vakantie, terwijl alle podia stil zijn? Nou, je maakt gewoon een wandeling in de buurt. En dan blijkt het in de Haagse straten te wemelen van de componisten. We zijn op het Zwelingplein en wandelen daar rond en komen dan flink wat componisten tegen. Allereerst Zweling zelf, met misschien wel zijn bekendste, Esse Mars.

En zo begonnen we onze wandelingen op het Zwelingplein. Met S. Semachs van Jean-Pieterszoon Zwelink. In deze bewerking van een oud Frans liedje klinkt de vraag of het de god Mars die ik zag, of als het

de god Amor, oorlog of liefde, ja, hoe dicht liggen ze bij elkaar? U hoorde het Brisk blokfluitkwartet met ensemble Camerata Trajectina. En wanneer we dan bij het Zwelingplein de hoek omgaan, zijn we in de Schuitstraat. Cornelis Schuit, Leidse componist en organist. Nou, luister gewoon maar even naar zijn Dolore me compli dicere. Verdriet dwingt me te spreken.

Musica Amphion, met een veelgehoord lied over pijn en verdriet. Deze was van Cornelis Schuits, Leidscomponist en organist van de Pieterskerk. Hij leefde in de tweede helft van de 16e eeuw. Er is ook een heel bekende versie van Herman Hollanders, waarnaar rond het Zwelingplein ook weer een straat genoemd is. Maar wij wandelen verder naar de Van Blankenburgstraat. Quirinus van Blankenburg, geboren in 1654 in Gouda. Hij zal werken als organist en bijaardier in Gorinchem en later worden benoemd tot bijaardier in Den Haag en organist van de Waalse Kerk. Vervolgens komt hij bij de Hofkapel en later ook de Nieuwe Kerk aan het Spui. Ik heb hier een stukje uit zijn Apologie des Femmes, een kantate die een eerbetoon was aan de vrouw en diende als reactie op een zeer vrouwonvriendelijk stuk van zijn Franse collega André Campra. L'Apologie des Femmes, een pleidooi voor de vrouw.

Maarten Koningsberger met de Academie van het Bagijnhof. De Apologie de Femme van Quirinus van Blankenburg. Haags componist, vereeuwigd in een straatnaam dicht bij het Zwelingplein. En het is meer dan rustig op de podia. Maar ik vertelde al eens eerder dat dit het moment is dat juist in deze tijd alle organisten in hun koele kerken de registers opentrekken. En zo zie ik twee concerten. Allereerst vanmiddag, achter de toetsen van het orgel in de Abdijkerk in Loosduinen. Maarten Wilmink. En dan speelt Pieter Jelle de Boer de 15e, dat is woensdag, in de Kloosterkerk. Vanmiddag, daar in Loosduinen, een niet zo vaak gehoord orgelwerk van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik heb hem hier in een Fuga in S groot en een Allegro Giusto.

Een niet veel gehoord orgelwerk van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit was Liewe Tamminga, maar vanmiddag Maarten Wilmink in Loosduinen met dezelfde muziek. En de orgelliefhebbers zien we woensdag terug in de Haagse Kloosterkerk. Dan wil ik bijna zeggen gewoon Bach. Mozart was laatst prominent in het nieuws. Aanschuiven bij een talkshow om zijn ongezouten mening over de politiek te geven is er helaas niet meer bij. Maar men had in de Nationale Bibliotheek in Parijs wel een onbekend stuk van hem opgedoken. Een handschrift, gemaakt in 1778 met 7 korte stukken voor fluit en harp. Nou, luister even naar nummer 1.

Nieuw ontdekte muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. 7 stukken voor fluit en harp. Vermoedelijk een compositie waar hij wat mee oefende. Snel opgenomen door fluitiste Mathilde Calderini en harpist Nicolas Touyes. Normaal spelen zij in het orkest van Radio France. En zo komt Mozart gewoon steeds opnieuw tot leven. Dat gebeurt wel vaker met beroemde mensen van toen. Ik heb hier een geboortedatum. Vermoedelijk geboren op 12 juli van het jaar, jawel, 100 voor Christus. En zijn naam is Julius Caesar. Hij was keizer en geen componist. Maar er waren er nogal wat die composities aan hem opdroegen. Zoals zijn veldtocht naar Egypte. Händel maakte daar een hele opera over. De ouverture bij Giulio Cesare in Egitto.

De ouverture bij de opera van Julius Caesar. Julio Cesare op veldtocht naar Egypte, waar hij zijn rivaal Pompeius verslaat en vervolgens in een allesverzengende liefde met Cleopatra belandt. Muziek van Georg Friedrich Händel. Volgens de geschiedschrijving werd Caesar op 12 juli van het jaar 100 voor Christus geboren. En dan terug naar vandaag, want vanmiddag een concert in de tuin van Museum Rijswijk. Een mooie serie onder de naam Green Notes. Dit keer ruimte voor een duo, gitaar en cello.

Muriel Anderson, gitaar, en Julie Adams, cello, met Parisian Waltz. Duo voor gitaar en cello. Ik kreeg door vanmiddag ook in Rijswijk in de tuin van het museum. En we worden daar om 3 uur verwacht. Dan op het podium in het groen, à la Zirina en Joshua Herwig. En dan kwam ik een bijzondere viering tegen. We moeten daarvoor naar Amare, waar leerlingen van Jong Cassé, de vooropleiding van het conservatorium, een theatrale voorstelling hebben gemaakt van de Dias de los Muertos. Dat is het herdenken van de doden, met een combinatie van katholieke en heel oude pre-Colombiaanse tradities. Alles afkomstig uit Mexico. Ik heb hier een stukje met de naam Lutz de Luna, over het licht van de maan.

Lutz de Luna van Natalia Lafourcade door ensemble Los Macorinas. De School voor Jong Talent van het Conservatorium sluit met veel muziek de traditie van Dias de los Muertos op 15, 16 en 17 juli feestelijk het schooljaar af in Amare. Vorige week vertelde ik in het kader van Tour de France over het ongeluk dat Ernest Chausson overkwam toen hij op zijn nieuwe fiets een heuveltje afdenderde en tegen een muurtje tot stilstand kwam. Een ander, ik zou bijna willen zeggen zomers einde, was voorbestemd voor componist Guillaume Lequeu. Hij besloot op een warme dag een sorbet-ijsje te nemen. Helaas bleek het ijs besmet met een lelijke bacterie, waarmee Lequeu op 24-jarige leeftijd het leven liet. Maar we hebben wel een muzikale erfenis. Luister naar zijn Capriccio Poco Allegro uit het strijkkwartet in G groot.

Het kantoor Debussy speelde het derde deel Capriccio uit het strijkkwartet in D van Guillaume Lequeux, die jammerlijk overleed na het eten van een besmet ijsje op een mooie zomerse dag. Wees voorzichtig. En dan een jarige met een voor mij onbekende naam. Het is 12 juli 1675, wanneer in het Italiaanse Verona de cellist en componist Evaristo Felice Dalla Bacco geboren wordt. Hij zal al jong naar München vertrekken om kapelmeester daar te worden. En later is hij ook werkzaam in Bergen, dat is België, en het Franse Compiègne. We horen zijn muziek maar zelden. Dus luister vandaag naar het Largo en Allegro uit zijn concert in D-klein.

Largo en Allegro uit het concert in D-groot van de jarige Evaristo Felice Dall'Abaco. Dit was Ensemble Il Tempio Armonico. En daarmee zijn we bijna door onze klassieke tijd heen. Nog een toetje voor de liefhebbers van de vrolijke opera tot besluit. Shakespeare maakte een verhaal over The Merry Wives of Windsor. Over de berooide Lord Falstaff die arriveert op Windsor Castle en daar alles op alles zet om de welgestelde dames voor zich te winnen. Een vrolijk verhaal op muziek van de Duitse componist Otto Nicolai. Waarnaar zelfs een Haagse straat is vernoemd, jawel. Met de ouverture zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
7: Zijn we er al?
6: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
6: En weer door met de Ora autoverzekering.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van, in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past, altijd dichtbij.
12: In Leidschendam is het 22 graden en in Kaag 21. In de ochtend nog bewolkt en er staat een matige noordoostenwind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 9 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Bij een schietpartij in Wassenaar afgelopen nacht zijn 2 gewonden gevallen. Het gebeurde rond 4:15 aan de Van der Duin van Maasdamstraat. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en er waren politiehonden aanwezig. Waarom er geschoten werd, wordt nog onderzocht. De politie heeft een verdachte aangehouden. Bij een woning aan de Kwaklaan in Wateringen is vanmorgen brand uitgebroken. Er kwam veel rook vrij, waardoor omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het vuur was vrij snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt, wel heeft de woning veel schade opgelopen. En bezoekers van Werfpop in Leiden mogen vandaag 1 ongeopend flesje water meenemen op het festivalterrein. Vanwege de verwachte hitte zijn ook kleine verpakkingen zonnebrandcrème toegestaan. De organisatie roept festivalgangers op voldoende te drinken en op elkaar te letten. Op Werfpop worden vandaag tot 15.000 bezoekers verwacht. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
14: Na de reclame muziek van David Bowie. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
8: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
16: Wist u dat Scootmobiel Polanen ook een ruim assortiment aan andere hulpmiddelen heeft? Kom langs in onze showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
19: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
18: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
20: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
22: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
23: Tot 10 uur.

0: David Bowie, Let's Dance. En gedanst wordt er ook op de Grote Markt in Den Haag de komende dagen. Dat ga je straks allemaal horen. Ja, goedemorgen. Ik zei het vorige week al. Ik snap echt niet waarom er anno 2026 nog mensen zijn die in de zomermaanden het vliegtuig pakken naar Spanje of naar Italië. Want het mooiste zomerweer van Europa, dat hebben wij nu hier. Als het niet te heet is dan tenminste. De muziek op het Summertime Festival in Den Haag helpt daar nog een beetje. Doet er nog een schepje bovenop. Het zijn allemaal Latin-achtige klanken, Zuid-Amerikaanse klanken. Zometeen meer daarover. Ja, in de jaren 70, toen was het natuurlijk wel een beetje anders. Toen hadden we toch nog vrij vaak van die totaal verregende zomers. Maar ook toen kozen mensen ervoor om gewoon lekker thuis te blijven. Jasperina de Jong die zong daarover en scoorde er onbedoeld een hitje mee. Eens moet het trouwens ook alweer gaan regenen. Dat is goed voor de natuur. En straks horen we van Jordi Bloem wanneer dat gaat gebeuren. Het gaat wel gebeuren namelijk. Dat dan weer wel.
1: Uit.
0: Ja, misschien ken je dat gevoel wel. Je bent in de museum met portretten. Je loopt langs die schilderijen en je vraagt je toch af, wie zijn al die mensen? Er hangen dan vaak wel bordjes bij waar soms ook een naam op staat. Maar dan nog, wie het is en waarom die persoon ooit is vereeuwigd, dat weet je niet. En in het notarishuis in Voorburg te hangen ook veel portretten. Daar is nu een tentoonstelling waarop ze je precies uitleggen wie al die mensen zijn. Het heet dan ook heel treffend Allemaal Mensen. Conservator Tim Zeedijk legt eerst uit wat nu eigenlijk dat notarishuis is.
2: Notarishuis is één van de twee locaties van het Huygens Museum.
0: Ja.
2: We hebben het beroemde buitenhuis, buitenplaats van Constantijn en Christian Huygens aan de ene kant.
0: Ja.
2: En aan de andere kant het lokaal historisch museum waar je alles kan leren over Leidsche Rampvoerburg.
0: En daar hangen dus heel veel portretten. Wat voor portretten zijn dat zoal?
2: Nou ja, dat is eigenlijk zo bijzonder. Wij willen het ook wel eens weten wat we allemaal in die verzameling hebben. En in de afgelopen nu anderhalf jaar zijn we heel druk bezig om dat uit te zoeken. En we vonden het wel eens tijd om de eerste resultaten van het onderzoek zo te presenteren. Dus het is een soort ontdekkingstocht door onze eigen verzameling.
0: Hoe kom je daar dan achter? Zijn er dan ergens documenten waar meer informatie op staat?
2: Nou ja, je moet je voorstellen, het is een hele rijke verzameling die in de afgelopen ongeveer 75 jaar tot stand is gekomen. En daar is overal documentatie voor opgeslagen. En we hebben nu voor deze groep werken voor het eerst dat is bij elkaar gebracht. Dus uit hoekjes en gaatjes, in mapjes, bij de werken zelf. Soms heeft de kunstenaar het er gewoon opgeschreven. Dan is het makkelijk. En soms weet je helemaal niets. En dan moet je echt detective werk gaan doen natuurlijk.
0: Lijkt me ook wel heel erg leuk om te doen. Echt een soort speurtocht.
2: Ja, het is echt een soort speurtocht. Dat hebben we gedaan met een groep vrijwilligers. Het Huygens Museum wordt grotendeels gerund door vrijwilligers.
0: Ja.
2: We hebben een registratiewerkgroep. Dus een groep mensen die bezig is om dat uit te zoeken. En die zijn echt als detectives op pad gegaan door onze archieven. En aan het speuren geslagen om te ontdekken, ja, wie is er afgebeeld op die werken. En soms, ja, vind je heel veel, dan kan je een heel etiket over schrijven, misschien wel een hele scriptie. En soms vind je niks, dan blijft het ook zo. Dan is het een anoniem portret.
0: Heeft dat nog verrassende dingen opgeleverd waarvan je zelf ook even overeind schoot?
2: Nou, het was wat ik net al zei, soms weten we het gewoon niet. En we

0: zijn niet zo dat we dan. Ja, soms zie je toch dat het een heel mooi portret is, of een intiem portret. Dat hebben we dan toch laten zien. En we hebben een oproep gedaan aan mensen van ja, als jullie het wel weten, ons publiek, laat het ons weten. En het was echt onwaarschijnlijk leuk dat op de opening een gast zei, een dame die in het dorp woont, die zegt: ja, maar dit is mijn dochter, geportretteerd door Marian Gobius in, wat was het, 1978, 75, geloof ik.
1: Ja.
0: En ze zei, ik zeg, weet u het zeker? Ze zegt, nou, ik zal mijn eigen dochter toch wel herkennen. Zeg,
1: Ja.
0: nou, en dat, het was sluitend. Ze had een beeldhouwer een opdracht gegeven om haar kinderen te portretteren. En zoals beeldhouwers dat doen, die maken eerst schetsen en gaan het persoon echt bestuderen. En een van die tekeningen was in onze collectie terechtgekomen. Dus
1: Ja.
0: meteen een hit.
1: Ja. En uiteindelijk zijn het allemaal mensen die een stukje vertellen over de geschiedenis van Leidschendam en Voorburg, stel ik me zo voor.
0: Ja, we hebben niet zomaar gezegd, we hangen elk portret wat we in de verzameling hebben, dat hangen we op. We hebben geselecteerd op, ja, heel ruim wel, maar het organiserend principe is dat het iets te maken heeft met Leidschendam Voorburg. Dus ofwel de kunstenaar komt eruit, ofwel de geportretteerde. Maar het is altijd gelinkt, geworteld in de Leidschendam Voorburgse geschiedenis.
1: Deze tentoonstelling kun je nu zien in het Notarishuis in Voorburg en dat maakt deel uit van het Huygens Museum. Hier is Ed Sheeran, Sapphire.

0: De agenda.
1: Het Van Tijlpark in Zoetermeer is vandaag weer één groot zomerterras. En dat is vanwege het culinair festival dat daar is. 3 dagen lang, dus vandaag voor het laatst, staat alles in het teken van proeven, genieten en ontspannen. Je kunt struinen langs lokale restaurants en langs foodtrucks. Je ontdekt verrassende gerechten, zomerse smaken en culinaire hoogstandjes. En naast eten en drinken is er muziek en live entertainment. Dit festival duurt nog 1 dag, alleen vandaag nog. En het is in het Van Tijlpark in Zoetermeer dus. De zomervakantie in deze regio moet nog beginnen. Maar de zomervakantieactiviteiten in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, die zijn al gestart. Kinderen kunnen speuren naar een ontsnapt monster dat zwerft tussen vitrines en beelden. Dat verstopt zich achter mummiekisten en klimt zelfs op de tempel. En de jonge bezoekers van het museum krijgen de schone taak om dat probleem op te lossen. De speurtocht heet Het Monstermysterie en hij hoort bij de tentoonstelling Monsters en Mythische Wezens die jij nu kunt zien. Van een heel andere orde is de Fuchsia Show. Elk jaar bij tuinvereniging Marenstein. Dat is ook in Den Haag. Dat is een groep mensen uit de regio die allemaal dol zijn op de fuchsia. En die ze kweken, die stekjes aan elkaar schenken en alle kennis delen. Ze laten de fuchsia's die ze hebben gekweekt dus graag aan jou zien. 3 dagen lang doen ze dat. Aankomende vrijdag en dan volgende week zaterdag en zondag. En dat is aan de Madenweg 59C in Den Haag. Op de grens met Monster.
0: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

Barbara Streisand, Evergreen. We gaan van de ene dame met een stem als een klok naar de andere dame met een stem als een klok. Cabaret vandaag is namelijk weer eens een liedje. Een liedje uit de jaren 70 dat ook nog een bescheiden hitje is geweest zelfs. Maar bovenal is de tekst eigenlijk verrassend van deze tijd. Want in die tijd, de jaren 70, waren er een heleboel landen waar je als progressief persoon niet naartoe kon gaan. Weet je dat nog? Spanje bijvoorbeeld, want daar zat Franco, dat was een dictator, daar mocht je niet heen. En ook nu zijn er landen waar je eigenlijk liever niet naartoe zou moeten gaan. Het is vermoeiend, maar de beste oplossing is dan toch gewoon lekker niet gaan. Blijf gewoon thuis. Dan hoef je je voor niemand te verantwoorden en hoef je je nergens voor te schamen. Guus Vleugel en Joop Stokkermans schreven het liedje Dobbe, Dobbe, Dobbe voor Jasperina de Jong.

0: Paul Simon, You Can Call Me Al. Het is zomer en het blijft ook nog wel eventjes zomer in de komende week. Maar er gaat wel iets veranderen. Er zit verandering aan te komen. En hoe en wat, dat gaan we horen van Jordi Bloem, onze weerman van dienst van de Weerexperts. Jordi, goedemorgen. Ja, vandaag lekker zonnig. Echt heerlijk zomers weer, toch?
1: Ja, goedemorgen, Rogier. Ja, het is nog steeds dat heerlijke zomerweer. Niks te heet. Kijk, we hebben voorlopig nog geen 30 graden aangetikt. Maar steeds wel zomerse temperaturen. Nou, gisteren lukte dat net niet bij Hoek van Holland. Maar landinwaarts heb ik wel weer 27 graden gezien. En dat is ook de temperatuur die ik vanmiddag verwacht. 26, misschien 27 graden in de regio. En aan de kust misschien weer iets minder warm. Met een noordelijke stroming, noordelijke wind. Matig van kracht. Noordoost tot noord is de wind eigenlijk. En zolang die wind uit de noordhoek blijft komen, ja, zal de hele warme lucht ons niet bereiken. Ja, die blijft zitten broeien, zeg maar, in het zuiden. In Frankrijk, Portugal, Spanje. Ja, daar kan het op sommige plaatsen nog steeds boven de 40 graden worden. Nou, bij ons dus 27 graden vanmiddag, een volle bak aan zomerzon. Gewoon heerlijk. Nou, vanavond blijft het lang warm. Pas in de loop van de nacht koelt het toch wel weer merkbaar af. Op sommige plekken wordt het 15 graden in de regio. In de steden zal de temperatuur wat hoger blijven. De wind, de noordoostelijke wind, zwakt wat af. En morgen, ja, weinig verandering hoor. Het blijft overwegend zonnig. Misschien in de ochtend een heel klein beetje bewolking vanaf de Noordzee. Dat zou kunnen, maar dat lost weer op. En dan wordt het morgenmiddag ook 27 of 28 graden op de meeste plaatsen. Met overwegend matige noordoostelijke wind. Dinsdag, woensdag en donderdag, dat lijken dagen te worden waarbij de middagtemperatuur wel die tropische waarde van 30 graden gaat bereiken. Misschien wordt het wel rond 31 graden, vooral woensdag. We houden een en al zonneschijn, weinig of geen wolken. En dan is het ook 's avonds echt bijvoorbeeld nog dat ideale barbecue weer. Met minimumtemperaturen in de nacht uiteindelijk van 17 of 18 graden, in de steden steeds hoger. Nou, vrijdag misschien ook nog net 30 graden. Vanaf het weekend lijkt het voorzichtig minder warm te worden met wat wolkenvelden. Maar ook nog ruimte voor perioden met zon. En heel misschien een enkele regen- of onweersbui. Maar het erg droge weer lijkt ook dan te overheersen.
0: Dankjewel Jordi. We moeten er dus van genieten. Want voor je het weet is de zomer voorbij. Hier is Paul de Leeuw.

0: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook nu verleden.
0: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Supertramp, The Logical Song.
1: De agenda.
0: Musicon in Den Haag verandert aankomende zaterdag in het zwaarste podium van Nederland tijdens het langverwachte NK Grunten. En Grunten is een beetje schreeuwend zingen. Het komt oorspronkelijk uit de death metal scene, maar het is bijna een genre op zich geworden. Miljoenen fans komen bij elkaar in uitverkochte arena's om dit mee te maken. In Den Haag wordt gestreden om een nationale titel. Dat is zaterdag 18 juni in Musicon. Ik moet erbij zeggen, je moet ervan houden, het moet je ding zijn, maar als dat zo is, dan heb je misschien wel een topdag zaterdag. Museum Noordwijk heeft een tentoonstelling over doopjurken. Aan de hand van die doopjurken van 1880 tot 1960 ga je op reis door de geschiedenis van de doop en de ontwikkeling van de doopkleding. Het gaat ook over rituelen rondom de doop en de rol van de rijk versierde familiestukken. Die doopjurken zijn een traditie in zowel de katholieke als de protestantse kerk. Deze tentoonstelling zie je dus in Museum Noordwijk. En in Museum De Lakenhal in Leiden, daar vieren ze het feit dat schilder Jan Steen 400 jaar geleden in de sleutelstad werd geboren. Tot en met eind augustus kun je daarom naar de tentoonstelling Thuis bij Jan Steen, 400 jaar leven in de brouwerij. Je ziet stukken uit onder meer het Rijksmuseum met Mauritshuis Boijmans en uit de eigen collectie. En deze expositie is dus een levendige ontdekkingsreis door de wereld van Steen. Een wereld vol humor en levenslessen, nu in De Lakenhal.
1: Heb je ook een uittip? Mail hem naar uit@omroepwest.nl.

0: You too, I still haven't found what I'm looking for. De muziek van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied klinkt binnenkort 3 dagen lang op de Grote Markt in Den Haag. Het is de 20e editie van het Summertime Festival. En omdat het de 20e is, hebben ze ook een jubileum te vieren. Ben van den Dungen kan me er alles over vertellen. Ben, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ja. En op de zondag. Hey, ik had. Ja. Summertime bestaat eigenlijk al heel lang. Het begon eigenlijk als een muziekfestival waar klassieke muziek, jazz en van alles en nog wat plaatsvond. En dat is, ja, de laatste jaren is dat geëvolueerd naar echte Zuid-Amerikaanse muziek alleen. Omdat dat het meeste aanslaat.
0: Ja.
1: En eigenlijk ook in de zomer gewoon heel toepasselijk is. We zijn eigenlijk tijdens, dat is al 3 jaar geleden begonnen. Zijn we daar gratis danslessen aan het bieden. En dat is eigenlijk ontzettend geestig, omdat dat hele plein staat te dansen.
0: En dat is dan tango, merengue, dat soort dansen, gok ik zomaar.
1: Ja, alles. Dus alles wat er voorbij komt. Als je kijkt naar het programma, dan is alles wat in het Caribische gebied. Ook Surinaamse muziek, ook Antilliaanse muziek, maar ook reggae. Heel veel Cubaanse muziek natuurlijk. Band uit Puerto Rico is er deze keer. Tango muziek. 75 jaar lang de verjaardag van Ronald Snijders. Dat is een bekende...
0: Ja, de fluitist uit Delft, ja.
1: Uit Delft. En zo. En ook als klapstuk een... Allerlei Brazilianen die toevallig in Europa aan het zwerven zijn. En die zijn samengekomen in een, dat heet dan de Brazilian Samba Machine. Dat is een grote band, wat echt gewoon een samba speelt.
0: En jullie hebben een hele brede programmering. Hè? Je noemde al Ronald Snijders. Wat gaan we nog meer? Wie of wat gaan we nog meer zien en horen? Kun je een paar namen noemen?
1: Nou, wat ik heel leuk vind, dat hebben we verleden jaar ook gedaan. Hebben we een Mambo Big Band hebben we samengesteld. Dat is op de vrijdag. Je kent natuurlijk wel die film Mambo Kings. Dat is dan in het Spaanse Reyes del Mambo. En dat is eigenlijk een analogie van een hele beroemde club. Het Palladium in New York. Daar werden in de 40 jaren werd die hele Mambo-stijl daar zeg maar ontwikkeld. En hebben we al die oude arrangementen van Mongo Santa Maria en zo. Die hebben we, Tito Puente. Die hebben we ingestudeerd met allemaal jonge cats. Uit de conservatoria van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag. Dat is een groot orkest van 20 man. En die spelen dan die mambo muziek uit New York. Ook uit die film en uit die tijd. Dus dat is een hele speciaal ding. Ja, dan hebben we overdag, zaterdag is er een kinderprogramma. Een Antilliaans muzikaal programma. En tango muziek natuurlijk. Tango Extremo, dat is een band uit Den Haag. Van Tanja Schaap, een violist. Ja, zo is er van alles eigenlijk.
0: Vanaf donderdag 3 dagen lang. We kunnen op internet natuurlijk de hele programmering zien. En er mag gedanst worden. Sterker nog, dat is eigenlijk ook een beetje de bedoeling. Het Summertime Festival op de Grote Markt in Den Haag. Dankjewel, Ben. Geniet ervan.
1: Ja, graag gedaan, Rogier. Ja, en ik hoop dat je komt.

En straks hier op Radio West Rob Langeveld met muziek van alle tijden. Daarna Tess Merlo met Enchanté. En daarna nog Kevin Brouwer met Als de dag van toen. Blijf lekker bij de radio. Volgend weekend en het weekend daarna zit Marjolein Visser op deze plek. Dus wat mij betreft tot ergens begin augustus.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
2: Vers aan tafel, vers aan tafel.
3: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
2: Vers aan tafel.
4: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
2: Vers
3: aan tafel.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: In Absvoude 23 graden en in Vlis 22. De bewolking trekt weg en er staat een matige noordoostenwind.
13: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
14: Goedemorgen, het is 10:00, ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Bij een schietpartij in Wassenaar afgelopen nacht zijn 2 gewonden gevallen. Het gebeurde rond 4:15 aan de Van der Duin van Maasdamstraat. En er werd een traumahelikopter opgeroepen en er waren politiehonden aanwezig. Waarom er is geschoten wordt nog onderzocht. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Bij een woning aan de Kwaklaan in Wateringen is vanmorgen brand uitgebroken. Er kwam veel rook vrij, waardoor omwonenden werd geadviseerd om ramen en deuren dicht te houden. Het vuur was vrij snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt, wel heeft de woning veel schade opgelopen. En een meerderheid van de gemeenteraad van Teylingen wil onderzoeken of supermarkten ook buiten de dorpscentra mogen komen. Nu mag dat nog niet, maar voorstander Pro vindt die regel niet meer passen bij de groei van de gemeente. Gezondheid zijn bang dat winkels in de dorpscentra klanten gaan verliezen en dat er dan leegstand ontstaat. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn 2 mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden 2 schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de paniek en probeerde weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
14: En er is verkeersinformatie van de ANWB met Erwin de Hart.
9: Er rijden geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag.

0: Mariahoeve, dat komt door een seinstoring.
1: En na de reclame muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
5: geeft ruimte.
10: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Tot 12 uur, muziek.

Goedendag, zondag 12 juli 2026. Welkom bij Muziek van alle tijden. Vandaag aflevering 333, oftewel 333. Ik ben Rob Langeveld. De komende twee uur ben ik uw gastheer bij dit verzoekplatenprogramma met de grootst denkbare muzikale diversiteit. Zo hebben we vandaag drie verschillende Bonnies bijvoorbeeld. En we hoppen muzikaal tussen de Platters, Creedence, Polleke en de Dutch Swing College Band. Maar we beginnen met Eros Ramazzotti en technicus Kees Huurbier. Die start hem in.

Eros Ramazzotti hoorde u met Musica E op verzoek van Willy Peters. En ze had er een bestemming bij deze plaat. Ik wil namelijk deze plaat aanvragen voor tandartsenpraktijk De Leijens in Zoetermeer. Bijvoorbeeld dank. Nou, graag gedaan, Willy Peters. En dank voor je aanvraag. Ik zei het al zojuist, we hebben in de komende 2 uur 3 keer een Bonnie. 3 keer een verschillende. De eerste die kennen we allemaal, hè? Bonnie Groen. Die wil graag een nummer horen in deze aflevering van Muziek van Alle Tijden. Ze mailt naar André, maar André die heeft even rustpauze. Maakt niet uit, we draaien natuurlijk met net zoveel liefde Ryan Paris met Dolce Vita.

Muziek uit 1983 in Muziek van alle tijden. Het verzoekplatenprogramma van Radio West. 2 uur lang van alles en nog wat van alle tijden door elkaar. Bonnie Groen vroeg deze plaat aan. Ryan Paris hoorde u met Dolce Vita. En José Ridder uit Hillegom die sprak de voicemail in. En ze kijkt alvast vooruit. Ze kijkt vooruit naar de Vierdaagse. En dan wel heel specifiek naar de deelnemers uit Hillegom die de Vierdaagse gaan lopen. José die ging ervan uit dat dat dit weekend al is. Maar volgens mij is de Vierdaagse in Nijmegen in het weekend van 21 tot 24 juli. Dus ze kunnen nog even letterlijk warm lopen. Welke muziek wil José Ridder horen voor die Vierdaagse deelnemers uit Hillegom? Nou, de Vierdaagse Mars. In dit geval de uitvoering van de Belgian

0: Nou, dan ga je toch vanzelf een stukje harder van wandelen, hè? U hoorde de band van de Belgische luchtmacht. En het nummer heet de Vierdaagse Mars. José Ridder uit Hillegom, die vroeg hem aan voor alle lopers uit Hillegom. En dan voegen wij aan toe, ja, en ook voor al die andere regiogenoten die van 21 tot 24 juli gaan wandelen in Nijmegen.
1: Naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld. Dit is Radio
0: West. En het volgende verzoek dat komt helemaal uit Eindhoven, is bestemd voor Jawana en aangevraagd door Nikai. Die komt ook uit Eindhoven dus. Allebei komen ze uit Eindhoven en wat Nikai graag wil laten horen is een nummer van Polleke. En waarom? Omdat deze plaat precies voor haar is gemaakt, voor haar. En dat is dus Jawana. En het nummer dat hij graag wil horen heet De Nacht Zingt Jouw Naam.

0: Bjarke was dat. Hij maakte dit nummer in 1978. De nacht zingt jouw naam. Aangevraagd door Nikai uit Eindhoven. Bestemd voor Javana, ook uit Eindhoven. Dichterbij is Zoetermeer, José Rapati. Die vroeg een nummer aan uit 1957. Buddy Holly and the Crickets, It's Too Late.
1: It's

Buddy Holly met Bril en met The Crickets, It's Too Late. Muziek 1957 en ja, natuurlijk, het had ook gewoon zomaar gepast in de rubriek De Oude Joekel. Die doen we straks in het tweede uur, want er komt nog veel meer ouds voorbij in dit programma. Wat te denken van het Charlie Barnett Orkest op verzoek van Rob de Jong. Die wil graag horen, uit 1944 zelfs, het nummer Skyliner.

0: En weer zo eentje die past in de categorie oude joekels. De Skyliner van het orkest van Charlie Barnett hoorde u op verzoek van Rob de Jong voor alle luisteraars van West en met name voor Leen Huisman.
1: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
2: De Molukse Wijk in Alphen aan de Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
3: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
2: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: En u luistert naar Muziek van Alle Tijden op Radio West. Jan Konings uit Pijnakker wist ons weer te vinden. Hij wil een plaat aanvragen, namelijk Andy Tielman met de Harbor Lights. En heeft een opmerking bij Andy, de pionier van de Indo-rock en ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij heeft fantastische muziek gemaakt, onder andere met zijn broers, jawel, de Tielman Brothers. Hij had een unieke stem, op 11 november helaas te vroeg overleden. Andy werd 75 jaar, maar hij laat bijvoorbeeld wel dit na.

Heerlijk, toch? Op zondag Indo-rock in optima forma. U hoorde Andy Tillman met Harbor Lights op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. En dan sprak Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid weer onze voicemail in. Heel verhaal, maar komt er in het kort op neer dat hij graag een nummer wil horen van Frans Bauer. Bij ieder afscheid valt een traan.

Mustafa Tunk vroeg hem aan, omdat er soms in het leven ook moeilijke tijden zijn, zoals Mustafa beschrijft. En Frans Bauer die brengt dan hopelijk wat troost. Rinus Jeneson, of moet je zeggen Jeneson, die liet dubbel van zich horen. Hij sprak twee keer de voicemail in, daarna ook nog een mail. Ja, Rinus, we weten het, je bent vandaag, zondag, jarig, je wordt 78 jaar. En dat is natuurlijk alle reden om een plaat voor jou te draaien. Een plaat van de Platters. En dan zeggen we er eerst nog even bij voor degene die zich afvragen. Rinus, waar ken ik die ook alweer van? Jawel, hij was jarenlang de terreinmeester van voetbalvereniging Scheveningen. Only you.

0: De Platters met Only You, een nummer uit 1955. Op verzoek van de jarige Rinus Jennison uit Scheveningen. En natuurlijk van harte gefeliciteerd, ook namens ons, Rinus.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schravenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: U hoort ze wel, hè, die zeegeluiden. Ja, ja. Die hoorde je ook in Soldaat van Oranje. En ik kan nu eindelijk zeggen, die hoorde je ook. Want na ruim 15 jaar, jawel, het was steeds nog maar zoveel maanden, nog maar zoveel weken. En iedere keer ging het toch weer door. U weet het, die voorstelling, de musical Soldaat van Oranje in Katwijk, Valkenburg zou je kunnen zeggen. Eindelijk, na al die jaren, komt er een eind aan. En wel vandaag. Afgelopen week had ik het genoegen om nog bij een van de allerlaatste voorstellingen te mogen zijn. Gisteren was de laatste met publiek en vandaag nog één keer voor iedereen die daar nauwe banden mee heeft en daarbij betrokken is. Dus alle reden, zou ik zo zeggen, om stil te staan bij die 15 jaar die achter ons liggen met Soldaat van Oranje. Een bekend nummer uit die musical is Morgen is Vandaag.

En nog nooit was die tekst eigenlijk zo kloppend. Niet morgen, maar vandaag. Vandaag voor het allerlaatst. Na 3.967 voorstellingen, 4 miljoen bezoekers en 29 castwisselingen is een einde gekomen aan de musical Soldaat van Oranje. Vandaar dat we dit nummer draaiden. Ella Fitzgerald, en dan weet u het, de aanvraag die komt van Marie-José Wagener van der Kamp. Ja, ik heb nog steeds zin in een plaat van Ella Fitzgerald. Gelukkig weet ze ook steeds weer een mooi nieuw nummer te vinden. Graag van haar voor mij en voor alle luisteraars. Sing me a swing song.

Sing Me a Swing Song. Ella Fitzgerald was dat. Muziek van alle tijden. Met in dit geval muziek van 1936. De volgende aanvraag die komt van Marijke Schoenmaker uit Den Haag. Zij vraagt dit nummer aan voor Ruud Schoenmaker, natuurlijk ook uit Den Haag. De herinnering aan Ruud, die op 15 juli 2006 van ons heen ging, is nu dus 20 jaar geleden en we missen hem nog dagelijks vreselijk. Namens Bianca, Fred en Marijke en iedereen die hem heeft gekend, The Darts met Come Back My Love. Wow.

Ter herinnering aan Ruud Schoenmaker. 20 jaar geleden, maar nog zeker bij heel veel mensen in gedachten. Het volgende verzoekje, dat is een mail van Luz, L-U-Z. Goedemorgen, ik zou het geweldig vinden als je het nummer America van de Spaanse zanger en poëet José Luis Perales zou draaien. Het lied is een eerbetoon aan het Latijns-Amerikaanse continent, zijn geuren, zijn muziek, zijn rijkdom, de natuur, de diversiteit. Uitgebracht in 1991, een poëtisch nummer, geschreven door Perales zelf. Je zult het prachtig vinden en de luisteraars ook.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
2: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Daniel Ciobanu betovert met Grieg's Pianoconcert. Ook hoor je Tchaikovsky's Romeo en Julia, een ode aan de liefde. Op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
9: In Delft 25 graden en in Lisse 23. Er staat geen tot weinig bewolking en er staat een noordoostenwindkracht 3.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
11: Goedemorgen, het is 11 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Bij een schietpartij in Wassenaar afgelopen nacht zijn 2 gewonden gevallen. Het gebeurde rond 4:15 aan de Van der Duin van Maasdamstraat. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en er waren ook politiehonden aanwezig. Waarom er geschoten is, dat wordt nog onderzocht. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Een meerderheid van de gemeenteraad van Teylingen wil onderzoeken of supermarkten ook buiten de dorpscentra mogen komen. Nu mag dat nog niet, maar voorstander Pro vindt die regel niet meer passen bij de groei van de gemeente. Tegenstanders zijn bang dat winkels in de dorpscentra klanten gaan verliezen en dat er dan leegstand ontstaat. En na 16 jaar valt het doek voor de musical Soldaat van Oranje in de theaterhangar in Katwijk. Gisteravond werd al een feestelijke afscheidsvoorstelling gespeeld met familieleden, oud-medewerkers en bekende gasten. Ook de neef van de echte Erik Hazelhoff Hoelsema, de man op wie de musical is gebaseerd, was daarbij aanwezig. Vandaag is er nog een besloten voorstelling en feest voor oud-medewerkers. En tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
12: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
11: En er is verkeersinformatie van de ANWB met Erwin de Hart.
0: Rijden geen treinen tussen Leiden Centraal en Den Haag Mariahoeve door een seinstoring.
11: Na de reclame, muziek van alle tijden. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk nou op omroepwest.nl.
13: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
15: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
16: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
18: Vis aan tafel, vis aan tafel.
19: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
18: Vers
19: aan tafel.
20: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
21: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
18: Vers
19: aan tafel.
20: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
22: Tot 12 uur.

En zomers welkom in het tweede uur van Muziek van alle tijden. Muziek uit 1990, toen maakte Bonnie St. Clair dit nummer. De titel officieel luidt Lange Hete Zomer. En in 1990...

Rina van der Vliet uit Pijnakker. Rina is op 11 juli 79 jaar geworden. En de plaat die ik haar heb gegeven toen zij 18 jaar werd... die wil ze graag nog een keer horen. Nostalgie dus. Voor Anneke, voor Rina, Nini Rosso met Il Silenzio.

Il Silenzio, oftewel de stilte. Nou, die zat duidelijk alleen aan het eind van dit nummer van de Italiaanse trompetist Nini Rosso. Aangevraagd door Anneke Bastiaan voor Rina van der Vliet uit Pijnakker. En dan, jawel, dat gebeurt nog steeds, een brief. Lieve mensen, ik ben Margriet Kleiweg uit Den Hoorn. Ik wil een plaat aanvragen voor Beb van Winden uit Schipluiden. Zij wordt op 13 juli, dat is morgen, 80 jaar. Wat een mijlpaal. Ze is een vriendin van mij. Ze heeft 3 leuke dochters met aanhang en 2 kleinkinderen. Haar man is 25 jaar geleden overleden. Dat is niet leuk. Ze doet het prima. Ze heeft een mooie tuin en ze kan goed luisteren. Dat was het. Nou, de plaat die Margriet Kleiweg uit Den Hoorn aanvraagt, die moet er natuurlijk nog wel even bij vermeld worden. Dat staat hier. Graag Jan Smit, Vrienden voor het Leven.

Jan Smit in Muziek van alle tijden. Vrienden voor het leven. En dat geldt zeker voor Margriet Kleiweg uit Den Hoorn. En haar vriendin Beb van Winden uit Schipluiden. Beb wordt morgen 80 jaar. En als we dan zeggen 80 jaar, ja, dat is toch wel een beetje een dingetje. Want bijna elke week krijgen we wel het verzoek om 80 jaar van Rinus Koevoets te draaien. Zo ook vorige week, zelfs precies toen ik aankondigde dat we proberen om dat nummer natuurlijk regelmatig te draaien, maar iets meer nog of vaker dan één keer per maand, dat is misschien toch net iets te. Dus de felicitaties die we vorige week uiten, die gold eigenlijk voor iedereen die in deze maand 80 wordt. Maar precies op dat moment sprak Ton Adam uit, weet ik niet, staat er niet bij, maar Ton Adam, ik denk uit Den Haag, die sprak de voicemail in en die zei, ja, luister nou even, ik word zelf 80 jaar, dus ik wil graag Rinus Koevoets horen. Nou, een compromis dan, stel ik voor. Want als je heel goed zoekt op internet, dan kom je nog een nummer tegen over 80 jaar. Niet helemaal à la Rinus Koevoets, maar het komt er misschien toch wel in de buurt. Het is Franstalig. Het is van Marie-Paul Bell. En de titel is Les Bleus de 80.

0: Ja, dan mag u zelf oordelen of ze kan tippen aan Rinus Koevoets. Ton Adam, van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. Hopelijk voldeed dit nummer in plaats van Rinus Koevoets. En afgesproken hoor, volgende maand dan laten we Rinus ook weer horen voor alle 80-jarigen.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden. Met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En die 80-jarigen, daar hadden we het zojuist over. Maar we hebben natuurlijk ook 60-jarigen en nog jongere luisteraars. Tilly Fortuyn uit Lisse, die vraagt een nummer aan voor Leo van Loon uit Lisse. Want Leo, die wordt morgen 13 juli 60 jaar. En dus dit nummer om afscheid te nemen van de 5 voor zijn leeftijd. Ja, wrijf het er maar in. Vanaf maandag staat er dus een 6 voor. Welkom bij de Club van 60 Plus, meldt Tilly Fortuyn uit Lisse voor Leo van Loon. Leo is een groot fan van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Zoek zelf maar een mooi nummer uit. Nou, wat dacht u van Midnight Special?

voor Leo van Loon, die morgen 60 jaar wordt. Gekke naam trouwens, hè, dat Creedence Clearwater Revival. Ik heb het even opgezocht. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Het is een combinatie van drie merkwaardige elementen die symbool staan voor de oorsprong van de band. Nou, daar gaan we. Creedence, afgeleid van de naam Creedence Newbowl. Dat is een goede vriend van de gitarist Tom Fogerty. En dan Clearwater, dat komt uit een tv-reclame voor puntje, bier, waarin de nadruk werd gelegd op helder water. En dan tot slot Revival, dat verwijst naar de heroprichting van de band. Ze gingen in 1967 verder, nadat ze dus onder een nieuwe naam, nadat ze eerder hadden gespeeld onder de naam de Gollywogs. Nou, weet u ook weer, kunt u bijschrijven. We blijven in de stijl van die tijd, de jaren 60, 70. En dat doen we bijvoorbeeld door stil te staan bij de geboortedag van niemand minder dan Christine McVie. En als we die naam noemen, dan weet u het, hè? Fleetwood Mac. Op dit nummer zingt ze. Ze zou vandaag 83 jaar geworden zijn. In 2022 is ze overleden. Maar Everywhere, dat staat natuurlijk in ieders geheugen gegrift.

0: Met zang van Christine McVie. Fleetwood Mac uiteraard. Christine die is geboren op 12 juli 1943. Helaas niet meer onder ons.
1: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
2: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook een uur geleden.
1: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
0: U bent het gewend, hè? Halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden, dat is dus nu, dan draaien we een oude joekel uit het archief van Leen Huisman. En Nanny Plug uit Noordwijk, die helpt ons daarbij, want ze sprak de voicemail in en vertelde onder meer, het is nu 5 jaar geleden dat mijn broer is overleden en we willen hem graag herdenken. Hij was een groot fan van de Dutch Swing College Band en Kees, jullie stille kracht achter de knoppen, ja Kees, jij, jij mag een nummer uitzoeken van de Dutch Swing College Band. Draaien we ook voor schoonzus Ria, de dochter, de kleinkinderen en, zegt Nanny, een klein beetje voor mezelf. En welke woord het, Kees?
4: High Society.
0: High Society.

De Dutch Swing College Band. Een van de oude joekels van vandaag. Op verzoek van Nanny Plug. Ter nagedachtenis aan haar broer die 5 jaar geleden overleed. U hoorde High Society. De Dutch Swing College Band die nam dit nummer op in 1960. En de oorspronkelijke film High Society die komt uit 1956. Het is vandaag de dag van veel dingen voor het laatst. We hadden het al over Soldaat van Oranje. De allerlaatste voorstelling vandaag. Hoewel, je weet maar nooit, maar ik denk het wel. En wie ook voor het allerlaatst optreedt, dat is onze eigen Haagse Harry Jekkers. Hij staat voor het allerlaatst in de Koninklijke Schouwburg. En hij heeft aangekondigd dat dit ook echt voor de allerlaatste keer is. Nou, niet dat ik het mooi vind dat hij de laatste keer op de planken staat. Maar dit nummer, dat is wel zo mooi.

En dan is het ineens zomaar de allerlaatste keer. Harry Jekkers zong hier de allereerste. Maar vandaag dus de allerlaatste keer dat hij op de planken staat. En vandaar dat we ervoor kozen om Harry Jekkers te bedanken voor al het moois dat hij ons op muzikaal en ander terrein gebracht heeft. Onze Hagenees, Harry Jekkers, zo mooi hoort u. En dan was er afgelopen week het plotselinge schokkende nieuws. En daar komt die naam weer voor de derde keer, Bonnie. Maar in dit geval Bonnie Tyler is overleden. En daar is al de nodige aandacht aan besteed natuurlijk in de afgelopen dagen. Onder andere ook hier bij Radio West. Eén nummer, dat zou ik er toch wel graag uit willen pikken. Het nummer van Bonnie Tyler samen met Shaking Stevens. Het nummer heet A Rocking Good Way.

0: Total Eclipse of the Heart kennen we natuurlijk ook van Bonnie Tyler. Maar in 1983 maakten ze dus dit nummer samen met Shaking Stevens. En afgelopen week overleed Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
2: Dit is Radio West.
0: En u weet het, hè, op zondag van 12 tot 2 uur bij Radio West. Het Franstalige muziekprogramma, het heet Enchanté. Dat gaat u dus straks beluisteren van Tess Merlo. En om alvast een beetje in de stemming te komen, hier ook een Franstalig nummer. Michel Fugain, en hij gaat naar Paris.

Ja, of u denkt aan de Tour de France, Paris, Michel Fugain. En u denkt natuurlijk ook aan Tess Merlo Enchanté, zo heet haar mooie Franstalige programma. Elke zondag deze zomer bij Radio West te horen van 12 tot 2 uur. En dan is het vandaag ook nog eens de verjaardag van Stef Bos. 65 wordt hij om precies te zijn. We brengen een eerbetoon aan hem, want hij brengt een eerbetoon aan ons.

En vanwege de 65ste verjaardag van Stef Bos draaien we op de radio zijn nummer. Er is nog tijd voor de Beach Boys. En hartstikke zomers natuurlijk vandaag. Dus niks mooiers dan fun, fun, fun.

The Beach Boys met muziek uit 1964. Fun, fun, fun hoorde u bij Muziek van alle Tijden. Dat brengt ons bij het eind van het tweede uur van Muziek van alle Tijden. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Dankjewel Kees Vuurbier voor de techniek. Muziek van alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12 uur. En in de herhaling 's middags van 5 tot 7 uur. Straks na het nieuws van 12 uur, dan hoort u dus 2 uur lang Tess Merlot met Enchanté. Bonjourné.

0: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
1: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Fishlovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
2: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
7: In Oegstgeest is het 26 graden en in Rijnsburg 24. Er staat een noordoostenwindkracht 3 en er is geen tot weinig bewolking.
8: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 12 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Op de A13 bij Delft is vanmorgen een auto tegen een touringcar gebotst. Het gebeurde ter hoogte van het Kruishuisplein en de N470 richting Den Haag. De ambulancedienst heeft een aantal mensen gecontroleerd. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. In verband met een brand vanmorgen vroeg in het dak van een woning aan de Kwaklaan in Wateringen zijn meerdere huizen uit voorzorg ontruimd. Door de brand en de bluswerkzaamheden liepen een paar woningen schade op. Sommige bewoners zijn gecontroleerd vanwege mogelijke rookinhalatie. Niemand hoefde naar het ziekenhuis. Rond 6:30 was de brand onder controle. En een café aan de Erasmusweg in Den Haag is gisteravond ontruimd. De eigenaar zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld om de situatie veilig te stellen. Met een hoogwerker is de tak verwijderd en de Erasmusweg was daarom ook een tijdje afgesloten. Tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
10: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Na de reclame Enchanté met Tess Merlot. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
11: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
12: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
16: Enchanté met Tess Merlot.

Hier op Radio West, het is 8:08. Welkom bij Enchanté. Goedemiddag. Ja, ik ben er weer. De tweede uitzending van Enchanté deze zomer. Ik mag hier elke zondag in juli en augustus Franse plaatjes draaien. Op de plaats van Adres Onbekend. Die zijn eventjes met Vacancione. En ja, je hoort dus alleen maar Franstalige muziek. Klassieke chansons, nieuwe muziek, alles door elkaar heen. En natuurlijk sta ik ook open voor jullie favorieten en tips. Want ik ken natuurlijk lang niet alles. Dus heb je iets moois, heb je iets leuks, wil je graag iets horen? Dat kun je aan verzoeken door te mailen naar tess@omroepwest.nl. TESS@omroepwest.nl. Je kan ook bellen naar 070-390-5454. Dan kom je zelfs in de uitzending hier. Wat vind je daarvan? Of je kan ook veilig WhatsAppen naar 070-307-8080. 070-307-8080. Nou, na al deze cijfers denk ik dat het wel weer tijd is voor een nummer. Iets nieuws dus, ook dit keer. Net hoorde je een stukje Marie Laforette. Nu hoor je Pierre de Maar. Man van de Belgische komaf met een fantastisch nieuwe plaat. Je pense à vous. Dit is Pierre Lemaire.

de maag. En je pense à vous. Hier op Radio West bij Enchanté. Ja, en er zijn al ongelooflijk veel mensen die liedjes insturen, die het een en ander willen horen. Er werd zelfs al gebeld net. Ik werd helemaal overladen. Samen met geluidsman Maurice. We wisten niet wat ons overkwam. Ik kreeg onder andere ook een bericht van Harry van der Maat uit Zoetermeer. Dat is een vaste luisteraar. Die is net weer terug uit Frankrijk. Daar mocht hij weer op zijn kleinkind Anna passen. Zijn zoon en schoondochter die wonen in Frankrijk. Hij vertelde allerlei verhalen over dat hij vrijwilliger was geweest bij een circusfestival in de Bourgogne. En dat hij een fietstocht heeft gemaakt. Nou, van dat soort verhalen, daar krijg ik nu echt een vakantiegevoel van. Harry is ook een groot liefhebber van Franstalige muziek. Nou, dat komt uit als je naar Enchanté luistert. En hij zegt, eerder heb ik al Zao de Saragan en La Rue Quétanou aangevraagd, maar nu een actueel onderwerp, helaas, van Angèle uit België. En zij heeft een nummer dat heet Balance ton quoi. Dat komt alweer uit 2019. Het is een feministisch protestlied tegen alledaags seksisme. En de titel is een woordspeling op de Franse hashtag MeToo-beweging. En dat was niet hashtag MeToo, maar dat heette hashtag Balance ton porc. Nou, ik kan je alleen maar een indicatie geven waar het over gaat. Mannen, hou hem gewoon binnen. Het nummer klaagt dus stereotyperende rolpatronen aan, grensoverschrijdend gedrag, seksistische opmerkingen. Het was ook in 2019 een nummer dat ik ongelooflijk veel heb geluisterd. Nu spreek ik voor mezelf, misschien ook wel voor Harry. Maar hier dus voor Harry van der Maat uit Zoetermeer, Angèle met Balance ton quoi.

0: Jean Ferrat. Aimé à perdre la raison en daarvoor Angèle met Balance ton quoi.
1: Het is tijd voor Chanson Volée.
0: Chanson Volée, oftewel gestolen liedjes. Dan gaan we luisteren naar een nummer dat je wellicht ook wel uit het Engels kent, of uit het Italiaans, of uit het Spaans, of een andere taal. We hebben vorig jaar zelfs Nederlands gehad. Liedjes die dus oorspronkelijk in een andere taal geschreven en gezongen zijn, maar vervolgens overgebracht zijn naar het Frans. En in een nieuwe bewerking soms een enorme hit werden. Ja, ik heb er weer eentje gevonden. En dat is een nummer uit 1975. Het kwam van een Zuid-Afrikaanse zanger van een psychedelische rockband. En die heette John Congo's. Die bracht een liedje uit dat heette Ride the Lightning. En dat klonk ongeveer zo. We are going.

Nou, dat werd opgemerkt door tekstschrijver Pierre Delanoë. Die man die horen we ongeveer iedere week wel een keer hier voorbij komen. Een hele bekende tekstschrijver. En die schreef onder andere ook voor Sylvie Vartan. Hij adopteerde dat nummer, maar hij paste het een beetje meer aan naar de vrouw die Sylvie was. En die, of wilde zijn, misschien een onafhankelijke vrouw die alles op haar eigen manier deed. Dus ze vraagt zich in de Franse titel en in het refrein af: wat laat blondines huilen? En ook, wat doet de wereld draaien wanneer ze aanvult met... Nou, jij in ieder geval niet. Het zal niet aan jou liggen, want het interesseert me totaal niet wat jij doet. Ja, het is eigenlijk een hele dikke middelvinger naar iemand door wie ze zich niet meer in de maling laat nemen, laten we het zo zeggen. Ze kan het in ieder geval prima af zonder deze persoon. Het werd ook de titel van haar album en het werd het openingsnummer van dat album. Dus als je even helemaal klaar bent met iemand, dan is dit Chanson Volée het nummer om te beluisteren. Dit is Sylvie Vartan met Qu'est-ce qui fait pleurer les blondes.

Mon épaule, van Clou en daarvoor Sylvie Vartan. Ik kreeg een kort berichtje van Risette van Barneveld uit Den Haag. En zij stuurt: hallo Tess, wat fijn dat je programma weer te beluisteren is met vele heerlijke Franse chansons. Zou heel graag iets willen horen van Michel Delpech. En dan met name het nummer Je pense à toi. Want ik heb daaraan herinneringen aan mijn eerste keer Parijs. Dus hier is voor Risette van Barneveld uit Den Haag Michel Delpech en Je pense à toi.

0: Julien Clerc natuurlijk, met Dismelodie. En die was speciaal voor Roel Adema, want die belde net. Helemaal vanuit locatie Ermelo, zei hij. En hij zei, wil jij graag iets van Julien Clerc draaien? Je mag zelf kiezen welke dat is. Nou, het werd dus Dismelodie. En wat hij er nog even bij zei is, ik wil graag dat je even de groeten doet aan al je mede-collega's van Radio West. En alle luisteraars hier. En dat is toch natuurlijk een ontzettend leuk berichtje dat ik door wil geven vanuit Gelderland. Binnen het, zoals hij zelf, het 0031 gebied. Nou, dankjewel Roel. Leuk dat je even belde. Iedere week dan spreek ik natuurlijk verschillende gasten hier in de uitzending. Dat kunnen luisteraars zijn, dat kunnen artiesten zijn, dat kunnen mensen zijn die op wat voor manier dan ook te maken hebben met Frankrijk of met het chanson, oftewel stiekem gewoon bijna iedereen. En nu kreeg ik ongeveer 2 weken geleden een heel erg leuk berichtje in mijn inbox. Gewoon iemand die ik helemaal niet kende, die stuurde, hey, mijn naam is Iris, ik ben singer-songwriter en net als jij een groot liefhebber van het Franse chanson. Nou, ik dacht, die moet ik hebben. Ze heeft een nieuw liedje uit. Dat gaan we straks beluisteren. Maar we gaan er eerst ook even spreken. En dus heb ik er nu aan de telefoon. Goedemiddag, Iris.
1: Goedemiddag.
0: Wat leuk dat jij mij zomaar een mailtje stuurde. En dat we nu opeens met elkaar aan de telefoon hangen hier op Radio West.
1: Ja, superleuk. Ik dacht, ik probeer het in ieder geval en we zien wat eruit komt.
0: Zo is het. Ik ben heel even benieuwd, want jij zegt, je hebt van je 10e tot je 16e in Frankrijk gewoond. Hoe zit dat precies? Jij bent daar, jouw ouders bijvoorbeeld. Zijn die Nederlands of zijn het Frans of hoe gaat dat?
1: Mijn ouders zijn altijd Nederlands en toen ik 10 was hadden zij behoefte aan een avontuur. En dat was in de vorm van Frankrijk. Dus toen heeft mijn vader een job gevonden daar zo. En toen zijn we met z'n allen, met mijn kleine zusjes ook, daarheen verhuisd. En helemaal de volle Franse experience. Dus ja, het Franse schoolsysteem, alles.
0: Wauw. Hoe was dat voor jou? Je was 10 jaar. Ik kan me voorstellen, ook best lastig misschien, om daar dan plotseling naartoe te verhuizen.
1: Ik was best wel, ik was eigenlijk best wel oké met alles. Ik dacht, ik laat het op me afkomen. En ik was 10, dus wel fijn dat ik nog niet echt een tiener puber was. En dat was net het randje van, ga je de taal nu helemaal goed kunnen leren praten of niet? Maar het is allemaal goed gegaan. En ik ben heel blij dat ik nu tweetalig ben. En dat ik die ervaring heb gehad.
0: En was jij al vroeg met muziek bezig?
1: Ik was altijd aan het zingen. En dat zeggen mijn ouders. En ik wist op mijn 7e al wel dat muziek heel bijzonder was voor mij. Dankzij de musical, dankzij musical Door een Roosje. Maar ik begon pas later echt actie te ondernemen om muziek te maken. 3 jaar geleden eigenlijk.
0: Echt waar? En mag ik vragen, hoe oud ben je nu?
1: Ik word over een paar weken 30, dus ik ben 29.
0: Oké. Okay. Jeetje, maar dat is dan een soort laatbloeier ben je dan, dat zou je kunnen zeggen.
1: Ja, dat hoor ik vaker, ja.
0: En hoe kwam je dan, want je bent, we gaan straks luisteren naar je. Het is deels in het Engels, maar voor het voornaamste deel eigenlijk Frans. Wat was daarin jouw grootste invloed?
1: Ik luisterde op dat moment best wel veel naar François Hardy. Het herstel heel mooi, zo alleen gitaar en zang, zodat je dat zo, dat noem ik dan een beetje, dat je dat zo puur houdt, heel simpel. En ik probeer goede tekst te hebben, want ik vind schrijven heel leuk en dichten. En ik hou ook van Chiara Bruni, dus ik denk vooral die twee, dat ik probeer een beetje dat in mijn hoofd te houden. Ja.
0: En hoe schrijf je? Schrijf je samen met andere muzikanten? Schrijf je alleen? Hoe gaat dat precies?
1: Ik schreef eerst vooral alleen en af en toe met iemand anders. Dat ben ik nu een beetje aan het ontwikkelen, kijken hoe dat gaat. En ik dacht eigenlijk dat ik mijn eigen zone altijd nodig had om een liedje te schrijven. Maar nu merk ik ook dat ik kan best wel met iemand anders, kan me juist stimuleren om juist anders te schrijven. Of juist iets sneller af te maken eigenlijk ook.
0: Ja, het is toch een stok achter de deur.
1: Ja, denk ik.
0: Ja, en het zijn ook wel weer nieuwe invloeden natuurlijk. Soms dan komt iemand met iets waar je zelf niet aan gedacht had.
1: Ja, dus ook vooral dat er dan een deadline is. Dat we dan elkaar zo 1 dag geven om een liedje te schrijven. En dan met z'n 2 is dat veel makkelijker dan dan in mijn eentje, want ik heb heel veel halve liedjes bijvoorbeeld.
0: En hoe is dat dan gegaan met het liedje waar we nu naar gaan luisteren, Letting You Go?
1: Dat is een van de liedjes die ik eigenlijk super snel heb geschreven. Dat het enige liedje dat ik in één avond heb geschreven. Ja, ik ging op mijn bed zitten, pingelen op mijn gitaar. En ik zat er helemaal doorheen met het thema van het liedje, liefdesverdriet. En toen kwam het liedje er zomaar uit.
0: En toen was het er. Een beetje het recept voor de meeste grote hits. Dat horen wij namelijk vaak. We zijn heel vaak natuurlijk, we draaien heel veel muziek. En ik merk heel vaak dat de liedjes die zich het best in je geheugen nestelen, dat zijn de liedjes die binnen een paar uur klaar waren. Of binnen het uur. Dus ja. Hopelijk is dat een goede voorbode voor jouw lied. Mochten wij meer van jou willen weten of meer over jou willen horen of jou willen zien live, waar kunnen we dan naartoe? Waar kunnen we meer informatie over jou vinden?
1: Ik heb mijn Spotify-account, La Iris. Daar zet ik ook de concerts die ik geef. Die staan er ook op. En anders mijn Instagram. Dat is Lyrics bij Iris. Ja.
0: En even, het is even voor de mensen thuis. Het is La en dan Iris in het Nederlands. Maar La Iris, zo spreek je het uit. Als in de Iris. De enige echte.
1: Ja. Ja, het was ook een beetje omdat Iris was al gebruikt op Spotify. Dus ik moest er een andere oplossing vinden. Maar toen heb ik dat Franse deel erbij gezet.
0: Ja, nou heb je van jezelf de enige echte gemaakt. Die zet die ander gewoon in de schaduw.
1: Precies.
0: Te gek. Dankjewel dat we je even mochten spreken. Ik wens je heel erg veel succes met alles wat komt. En het schrijven van nieuwe liedjes. En ik hoop meer van je te horen.
1: Dankjewel.
0: Tot de volgende
1: keer. Superleuk dat ik er mocht zijn.
0: Graag gedaan. Dit is La Iris met Letting You Go.

0: Gilbert Bécaud en Quand il est mort, le poète. Die kreeg ik in een mail afgelopen week van Alex Roosendaal. Die stuurde: toen ik in 1966 met vakantie was in Zuid-Frankrijk, werd op de camping 's avonds een kampvuur gemaakt. En alle campinggasten zaten daaromheen. En toen kwam er iemand met een gitaar. Die speelde dit nummer, Quand il est mort, le poète. En het indrukwekkende was dat iedereen het refrein meezong. Kippenvel. Nou, Alex, dank je wel voor dit nummer in ieder geval, dat aanvragen. En toen kwam er nog een Alex. Toen werden wij net gebeld door toch wel een beetje een vriend van de show inmiddels. Want Alex luistert ieder jaar volgens mij trouw mee. Alex, maar nog heb ik aan de telefoon. Goedemiddag.
1: Dag, Tess. Goedemiddag.
0: Wat fijn dat je weer luistert.
1: Ja, ik... Maar het was me eigenlijk om iets anders te doen.
0: Oh, wat dan?
1: Maar, ja, ik zal dan gelijk met de deur in huis vallen.
0: Oké.
1: Okay. Ik wilde eigenlijk nog steeds een lied zingen met jou.
0: Oh, ja, dat is ook zo. Dat heb ik je vorig jaar eigenlijk min of meer beloofd natuurlijk.
1: Ik weet niet of je het wil doen, maar ik wil het proberen.
0: Nou, dan gaan we dat een keer doen. Daar moeten we. En eigenlijk moet Wes daar dan ook wel bij zijn, natuurlijk. Als vaste luisteraar moeten we daar dan wel even iets van gaan maken, natuurlijk. Jij weet me wel.
1: Als dat zou kunnen.
0: Ja. Nou, we gaan het proberen. We houden gewoon even contact. Na de uitzending, dan bellen we even.
1: Goed hoor,
0: nou, jij weet me wel voor het blok te zetten. Potverdorie, je zegt gewoon tegen mij net, nou, ik wil graag een liedje aanvragen. Jo Dassin, kom je mee en dan kom je hier mee. Nou, jij weet... Poeh!
1: Ik zal je niet teleurstellen.
0: Oh, kijk. Nou, dat vind ik fijn om te horen. Nou, dan krijgen de luisteraars, die hebben nog wat goed van ons dan, van jou en mij. Leuk, ik kijk er naar uit.
1: Maar Jo Dassin is een van mijn favorieten.
0: Ach.
1: En le petit pain au chocolat, dat is eigenlijk een... uit de Engelse vers van Hermans. Dan moet je maar eens opzoeken. Ik ben even nou... De titel in het Engels is maar even ontschoten. Maar
0: er is dus ook een chanson volée. Dus ook een liedje gejat uit het Engels.
1: Ja, precies.
0: Leuk.
1: Precies.
0: Nou,
1: ik vond de Franse versie... Vond ik eigenlijk mooier. Wel origineel.
0: Ja.
1: Het gaat over iemand die in een bakkerij alle broodjes koopt. Maar eigenlijk meer om de dame te doen was die broodjes verkocht.
0: Eigenlijk een beetje zoals jij een lied aanvraagt bij West, maar eigenlijk gewoon een liedje met mij wil zingen.
1: Ja. Ja, dat geef ik eerlijk toe.
0: Wat leuk. Nou, ik ben heel benieuwd naar het nummer, want ik ken hem eigenlijk niet. Dus...
1: Nou, wil je het horen?
0: Ja, ik wil hem horen. Wil jij hem dan...
1: De titel is...
0: Ja? De titel is?
1: Het is een duet.
0: Ja? Oh.
1: En het is van Alain Barrière en Noël Cordier.
0: Ah, het nummer dat wij gaan zingen. Ja, ik snap hem al. Ja, oké. Okay,
1: ik denk dat je het wel weet.
0: Nou, dat wordt leuk. Wordt spannend.
1: Denk je dat je het wil proberen?
0: Ik wil het... Dat gaan we zeker doen. We gaan het doen, Alex.
1: Oké. Okay.
0: Heel leuk. Hey, wil jij dan Jo Dassin aankondigen? Dat vind ik wel leuk. Als jij dat dan doet, dan...
1: Oké, gaan we doen.
0: Ja.
1: Beste luisteraars, hier komt uit de jaren 70 Jo Dassin met een leuk liedje, Le Petit Pain au Chocolat.
0: Dankjewel, Alex. En
1: alsjeblieft.
0: Tot snel.
1: Dag, Tess.

Le Petit Pain au Chocolat aangevraagd door Alex. Die dus blijkbaar binnenkort een keer met mij een liedje komt zingen. Ik heb er ontzettend veel zin in. Straks in het tweede uur van Enchanté hoor je onder andere Chalas naar voren, Johnny Hallyday en een geliefd tourliedje. Ik kreeg ook nog allemaal appjes binnen en allemaal mailtjes ook nog. Dus ik ga daar meteen even naar kijken. Ik kreeg ook een verzoeknummer binnen van Peter Meevoud uit Den Haag. Ja, die zei trouwens ook nog van je kan me bellen voor mijn zoetgevoiste stem. Potverdrie, het is nu al 54, dus dat gaat misschien niet helemaal lukken. Maar ik ga wel zijn verzoeknummer draaien. Dat is Danse in Maintenant van onze eigenste Dave. Hij zegt ja, als directeur van het Van Venduhuis hier aan de Nobelstraat in Den Haag zong ik in de directiekamer vrijwel dagelijks en echt tot vervelens toe het refrein van dit liedje. En ik vraag dit chanson dan ook aan voor mijn toenmalige rechterhand Marlies Bender, die mijn kattengejank jarenlang heldhaftig heeft getrotseerd. Ik krijg altijd een vakantiegevoel bij dit chanson. Met vriendelijke groet ja, van Peter Meevoud. Nou Peter, dit nummer dit is dus voor jou, maar eigenlijk voornamelijk voor je rechterhand van destijds, Marlies Bender. Dit is Danse Maintenant van Dave.

0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
1: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
2: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: In Den Deil is het 25 graden en Goland 26. Het is vrijwel onbewolkt en er staat een noordoostenwind kracht 2 tot 3.
9: 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Goedemiddag, het is 1 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Een café aan de Erasmusweg in Den Haag is gisteravond ontruimd vanwege een loshangende tak boven de zaak. De eigenaar zag dat een grote tak van een treurwilg was gescheurd en besloot de bezoekers naar buiten te sturen. Daarna werd de brandweer ingeschakeld die met een hoogwerker de tak verwijderde. Inwoners van Lisse kunnen vanaf nu een buurtgroenbudget aanvragen om samen met buren de omgeving groener te maken. Op die manier wil de gemeente bijdragen aan een prettige leefomgeving, betere opvang van regenwater en meer ruimte voor insecten en vogels. Het groen blijft wel eigendom van de gemeente. En het is strandweer en daarom staan de parkeerplaatsen bij de stranden bomvol. Hier en daar staan auto's te wachten tot er een plek vrijkomt. De gemeente Noordwijk roept bezoekers op om buiten het dorp te parkeren en verder te reizen met de Beach Shuttle. Ook Den Haag adviseert om de auto aan de rand van de stad te parkeren en verder te gaan met het openbaar vervoer. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. In de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
10: En na de reclame muziek van Johnny Hallyday. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: Van bruisende steden tot zwoele stranden. Reis mee door het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Krullermüller Museum.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
12: Volg je reislust. Bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls in het Krullermüller Museum. En je maakt kans op een culturele citytrip.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
15: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
16: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
17: alleen de prijs is anders.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
19: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
20: Enchanté met Tess Merlot.

Johnny Hallyday en Pour moi la vie va commencer. Welkom in het tweede uur van Enchanté hier op Radio West. Het is zondag 12 juli, 7 over 1, op dit moment 8 over 1. Haha. En wij luisteren hier op dit moment naar alleen maar Franstalige muziek. Dus is dat nou niet echt jouw taal? Zoals bij mijn technicus Maurice, die nu denkt... oh jee, ik heb nou een uur naar deze herrie moeten luisteren. Wedden dat hij na dit uur helemaal verknocht is aan het chanson. En ik hoop dat dat voor meerdere mensen zo geldt. Het geldt in ieder geval voor Kees Zwets. Die stuurde een berichtje vanuit Boskoop. En die zei, ja, ik wil heel graag Pour moi la vie va commencer horen van Johnny Hallyday. Je zal het wel een ouderwets nummer vinden, maar die opgewekte tekst... Die spreekt van de spanning om alles achter je te laten, opnieuw te beginnen. Het is een heerlijk energiek liedje voor in de auto. En gelukkig heb ik geen connectie gehad met de tekst... maar voor wat betreft de Franse taal zou het goed zijn om het verleden achter me te laten... en me de taal echt eigen te gaan maken via een goede taalkursus, zegt Kees. Want Kees die had blijkbaar een ontzettende hekel, bijna een aversie tegen Franse taal. Nou, die is helemaal bekeerd. Volgens mij dankzij Enchanté, dankzij mijn chansontips bij Menno in de middag op woensdag. Heel fijn, Kees. Ja, en dat is natuurlijk een beetje het geval hier bij Enchanté. Je mag liedjes aanvragen, zoveel je wil. Ik heb een inbox vol inmiddels. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken, ook nog dit uur. Hier is in ieder geval een verzoeknummer die ik kreeg van Willy Maartens. Die zegt, hoi Tess, wat geniet ik van je programma. Enige tijd terug, toen liet een goede kennis van me op Omroep Delft... onze collega's, me een lied horen van ene Mouloudji. Au long des jours. En ik vond het een typisch Frans chanson, dus wil jij het ook laten horen? Nou, natuurlijk wil ik dat. En Mouloudji is één van mijn favoriete zangers. Hij heeft ongelooflijk veel prachtige liedjes geschreven... waaronder dus dit Au long des jours, Mouloudji.

0: De nieuwe van Emma Peters, Le Temps Passe. En daarvoor hoorde je Mulu G met Au Long des Jours.
1: Comment tu t'appelles? Dit is de naam plat van deze week.
0: Elke week zetten we hier een lied centraal waarin een naam, een mannen- of vrouwennaam, een rol speelt. En dit keer komt het lied uit 1991. Alain Bochon die was een van de grootste rockartiesten die Frankrijk ooit gekend heeft. Naast natuurlijk Johnny Hallyday, die we net ook al hoorden. Hij werd gezien als iemand die in de voetsporen trad van Serge Gainsbourg. Nou, deze man, Alain, die is

helaas veel te vroeg gestorven in 2009. Maar zijn muziek is nog altijd ongelooflijk vaak in Frankrijk te horen. Wat hij onder andere dus achterliet, is een lied voor alle vrouwen die Josephine heten. Hij liet zich daarmee inspireren door zijn eigen tante Josephine. Dat was een ongelooflijk vrijgevochten, eigen gereid, een heel onafhankelijke, stoere, moedige vrouw. En volgens hem was zij het toonbeeld van de emancipatie. En dit lied werd ook nog eens aangevraagd door Richard Vrolijk. Dus we slaan hiermee twee vliegen in één klap. De naamplaat van deze week en dit nummer speciaal voor Richard. En natuurlijk voor alle Josephines. Dit is Alain Bashung en Osé Josephine.

Voor alle Josephines. Van Alain Bachung was dat OC Josephine. Ik kreeg een bijzonder bericht van Els Goede uit Zoetermeer. Zij heeft afgelopen maandag samen met haar man Jaap hun 53 jaren getrouwd zijn gevierd. Maar, zegt ze, dit moeten wij al bijna 23 jaar doen zonder onze oudste dochter. Zij kwam om bij een brand in 2002. En als het lukt, zou je dan misschien She van Charles Navour willen draaien. Nou, natuurlijk Els, ook al spelen we eigenlijk alleen maar Franstalige muziek bij Enchanté. Maar het is natuurlijk als Navour. Er bestaat een Franstalige versie van She. Maar toch hoop ik dat jullie op een hele fijne manier stil hebben kunnen staan bij jullie trouwdag. Ondanks het grote gemis. En is hier gewoon de Engelstalige versie van She van Charles Navour.

0: tour, tour à tour.
1: Het blijft echt een tourliedje, dit nummer. Berry en Le Passagier, en daarvoor hoorde je Charles Navour en She. Er wordt muziek uitgevraagd uit werkelijk elke periode die je kan bedenken. Aan het begin van het programma hoorde je al Angèle met Balance ton quoi. En nu een nog nieuwere artiest, ook uit België overigens. Marie Rijksen, die stuurde me na de uitzending van afgelopen zondag. Vanmiddag met veel plezier naar je programma geluisterd. Ik heb een verzoeknummer. Volgens mij is hij in Nederland nog niet zo heel erg bekend. Zijn naam is Noé Presso. En hij is, dat is een Belgische zanger, geboren in Brussel 1994. Hij heeft al heel wat chansons op de markt gebracht. En een van de allermooiste vind ik Aux Enfants de Demain. Zijn stem is prachtig, de tekst is zeer actueel. En als je in zijn speellijst kijkt, dan kun je kennis maken met nog veel meer mooie chansons. Ze zegt heel veel succes en plezier met je programma. Vriendelijke groet, Marie Rijksen. Nou, Marie, natuurlijk meteen Noé even opgezocht. We hebben hem vorig jaar ook al gedraaid. Hij had een heerlijk zomerlied een paar jaar geleden. Maar dit nummer, ja, daar moeten we toch even voor gaan zitten. En voor de mensen die het Frans niet helemaal rijk zijn, pak het woordenboek erbij of Google Translate of hoe je het dan wil doen. En luister goed naar de tekst. Het is een prachtige tekst. Het is inderdaad een teleurstellende tekst als we het hebben over vandaag de dag en wat er allemaal gebeurt. Dit is Aux Enfants de Demain van Noé Presso.

0: Qu'oserons-nous répondre? Qu'oserons-nous répondre?
1: Noé Presso aux enfants de demain door Marie Rijks aangevraagd. Ron? Ron?
2: Ja?
1: Hallo,
2: ja.
1: Ron van de Ogenband heb ik aan de telefoon. Oftewel Ronnie Sober. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Sta je in de bloemenkiosk?
2: Ik sta in de bloemenkiosk.
1: Is het een beetje uit te houden?
2: Ik sta onder twee hele grote dikke bomen, dus het is aardig koel.
1: Oh, dat is lekker.
2: En het is het laatste weekje dat we daar nog in kunnen staan, want dan is die weg.
1: Goh, ja, ik heb het gelezen. Want waar, ja. Eventjes om ons geheugen op te frissen, waar sta jij ook alweer? Waar ben jij gevestigd?
2: Ik sta in het Noorderhout, op het thema Bouwmeesterlaan bij het Binnenbrouwjaardsplein.
1: Ja.
2: En mijn kiosk, ik sta er nu 33 jaar in en het ding zelf staat er al 40 jaar. Dus hij is wel aan vervanging toe, laten we maar zeggen.
1: Ja.
2: Dus we gaan straks 4 weken dicht en dan komt er een mooie nieuwe kiosk te staan.
1: Jeetje. Dus, nou ja, goed. En wij moeten nu natuurlijk even tussen de klanten door even bellen. Maar wij zouden dus de komende 4 weken... kan je gewoon rustig even opnemen eigenlijk.
2: Ja, dan wel.
1: Nee, ik moet eerlijk zeggen.
2: Oké, het staat.
1: Ik vind het leuk. Ja, dat kan ook. We doen het gewoon wekelijks even. Nou, ik ben al lang blij dat jij mij verzoekjes doorstuurt. Want dat heb je weer gedaan hier op Radio West natuurlijk.
2: Maar altijd dezelfde natuurlijk, hè?
1: Nou, daar wilde ik je even over bevragen. Want jij hebt nu voor de 3e keer, vraag jij hetzelfde nummer aan, maar niet helemaal hetzelfde. Jij staat nu onder de Haagse hemel. Jij vraagt aan Sous le ciel de Paris. En hebt al eerder aangevraagd van Zaz. En van Yves Montand. En nu gaan we nog meer terug. Nou, wil je die van wie horen?
2: Edith Piaf.
1: Ach.
2: Misschien wel de mooiste. Nou, misschien. Ja, nee. Het nummer is zo mooi. En er zijn zoveel mooie uitvoeringen. En het is ooit eens. En ik ben verliefd op dat nummer. Omdat het een jaar of 10 geleden werd. Dus ooit is door een Haagse ontwerper. Peter D'Angelina Tap heet die. Werd hij aan mij gevraagd: wil je dat op een van mijn shows zingen? Ik kende het liedje niet. Want mijn Franse chansongeheugen ging niet verder dan Edith Piaf, Charles Aznavour. En dat soort dingen. Heel algemeen. En ik hoorde dat liedje voor de allereerste keer en ik kreeg het gevoel, en dat is dus het vreemde, dat heb ik geloof ik al eens een keer gezegd, ik kreeg het gevoel, ik kreeg heimwee.
1: Ach.
2: Ik wilde terug naar Parijs. Alleen, ik was er nog nooit geweest.
1: Kijk, ik geloof dat heel veel mensen dat zich kunnen voorstellen. Ook heimwee misschien, ja, jij zegt naar een plek, naar een tijd waarin je niet geleefd hebt misschien. Ik vraag me af of daar een woord voor is. Weet jij dat?
2: Nee, weet ik eigenlijk niet.
1: De Duitsers zullen er wel een woord voor
2: nostalgisch
1: hebben.
2: Ja, die hebben overal een woord voor.
1: Heel nostalgisch gevoel.
2: Ja, het is, maar het is ook zo mooi. En ik vind ook die uitvoering van Zas, die heeft het. Ik ben gek op walsjes. En die heeft het walsje eigenlijk eruit gehaald.
1: Ja.
2: En toch blijft het nummer nog heel en toch blijft het nog hartstikke mooi, weet je wel.
1: Ja.
2: Ik heb hem zelf gezongen op de show van hem. En de allereerste keer dat ik hem zong, had ik geen idee. Ik heb natuurlijk die vertaling wel opgezocht.
1: Ja.
2: Maar het déjà vu hoor ik van een klant die het zegt. Die had geluisterd. Dat is het woord, zei hij. Déjà vu. Dus ik had het liedje gezongen een beetje fonetisch opgeschreven. En de lol was eigenlijk dat het klonk wel Frans, maar het was het niet. en ondertussen heb ik hem zo vaak gezongen dat mensen zeggen van zo, jij zingt ook goed Frans. Dus eigenlijk is de lol daar weer een beetje vanaf.
1: Ja.
2: Maar het blijft prachtig om te zingen ook. Het is echt. En hebben wij zulke Nederlandse liedjes? Ja, eentje aan de Amsterdamse gracht. Dat geeft mij hetzelfde gevoel.
1: Ja, dat herken
2: ik
1: ook.
2: Ik ben geen Amsterdammer.
1: Nee, zeker niet. Ik ook niet. Verre van. Nee, inderdaad. Nee. Dan wil je onderdeel daarvan zijn.
2: Ja,
1: toch?
2: En in het Haagse hebben we een heel klein beetje Connie van der Bos in Den Haag, daar is een laan.
1: Die is prachtig.
2: Die tikt er ook een beetje tegenaan, moet ik zeggen. Maar er is geen mooier dan Sous le ciel de Paris.
1: Nou, ik ben ontzettend bedankt dat je deze hebt aangevraagd, want ik vind hem prachtig. En we gaan er naar luisteren. Ik ben ook heel benieuwd welke versie je volgend jaar gaat aanvragen, maar daar gaan we dan wel weer naar kijken.
2: Je kan nog 50 jaar lang dit programma doen in de zomer.
1: Oh, nou, dat zou ik ook wel echt heerlijk vinden, Ron.
2: Ja, ik kom ieder jaar terug bij je.
1: Goed zo, heel fijn. Hey, succes nog eventjes die laatste dagen daar.
2: Dankjewel.
1: En dan hoop ik dat je ook een beetje van de zomer kan gaan genieten. We spreken elkaar snel.
2: Gaan we zeker doen.
1: Hier is voor jou, dit keer van Edith Piaf, Sous le ciel de Paris. Tot ziens, Ron.

Ademo met vous permettez, monsieur. Ja, en ik kreeg deze van Hans Erren uit Rijswijk. Die zei, wil je mijn... ja, dat is mijn vroegste herinnering van muziek op de radio. Is vous permettez, monsieur, van Ademo uit 1964. En of ik die wilde draaien. Nou, Hans, bij deze. Het is toch, ik ga het toch maar even zeggen. Ik krijg zoveel verzoekjes binnen. Over de app, over de mail. Er werd weer gebeld. Het gaat me niet helemaal lukken om alles te honoreren vandaag. Dus gelukkig hebben we nog weken hierna. In juli en augustus kun je mij hier nog horen op de zondag. En je Franstalige favorieten aanvragen. Geen zorgen, ze komen allemaal langs. Dat beloof ik bij deze. Met mijn hand op het hart. Maar we gaan in ieder geval nu eerst luisteren naar Chocola van Eva de Roveren.

0: Eva de Roveren met Chocola. Ja, die kan je natuurlijk kennen van... ze had een hitje, fantastisch toch, met volgens mij Dicky Dex. Dat nummer dat kwam ook hier in Nederland aan. Maar zij heeft dus ook in het Frans gezongen Chocola. Een heerlijk nummer. Ik vind het ook ongelooflijk zomers. Ik merk dat mensen zelfs helemaal zin krijgen in Frans schrijven en spreken. Ik krijg een mailtje van Joke. Die zegt, ik vind dat altijd toch spannend. Ik spreek gewoon Frans en ik doe hier een Franstalig liedjesprogramma. En toch vind ik het altijd spannend om Frans te spreken. Joke, die stuurt mij, bonjour Tess. Je n'ai jamais fait, mais je voudrais demander une chanson. Si est possible, une de Michel Sardou. La défensive, un de mes favorites. Merci d'avance, sincèrement, Joke. PS, en français, parce que nous aimons la langue et la musique beaucoup. Nou, voilà, Joke. Natuurlijk gaan we dan iets draaien van Sardou. Die ken je natuurlijk van onder andere Le Lac du Connemara of Je vais t'aimer. Ongelooflijk veel grote hits op zijn naam staan. Heeft de afgelopen jaren denk ik al ongeveer 5 keer een afscheidstour aangekondigd. En komt toch elke keer weer terug. Dit nummer is iets minder bekend. Dit is Michel Sardou met La Défensive.
1: Je t'aime, tu m'aimes, tout va très bien. Plus de 20 ans, main dans la main. Mais derrière ce bonheur qui tient, je vais te dire ce qui nous arrive. On s'habitue et ça m'ennuie.

0: over joeken of joken. Michel Sardou met La Défensive. Ja, het is natuurlijk altijd vervelend om te moeten zeggen, maar dit is alweer een beetje het einde van deze tweede uitzending van Enchanté deze zomer. Er komen er nog ongelooflijk veel. Een van de dingen waar ik dan altijd heel erg blij mee ben, dat als ik dan mijn biezen pak, zo aan het einde van de uitzending, is dat ik dan altijd weer even in aanraking kom met Kevin. Hey Kev.
1: Hey Tess.
0: Wat fijn dat je er weer bent.
1: Nou ja, wat fijn dat jij er weer bent. Nou, ik vind het ook fijn om met jou te knuffelen op de zondag.
0: Ja, het is altijd gewoon gezellig. En ik moet ook zeggen, waar ik ook altijd heel blij van word, dat is jouw enthousiasme als er weer een plaat voorbij komt die jij heel leuk vindt. Want dan spring jij 6 meter omhoog.
1: Ja, en dan schreeuw ik. Ja, ja. Dat is een paar keer gebeurd vandaag.
0: Heerlijk. Oh ja, want jij houdt ook van het chanson, gelukkig.
1: Ja, ik weet niet wat dat is. Ik denk soms wel eens dat ik in mijn vorig leven in Frankrijk heb gewoond of zo. Fransman ben geweest. Want ik heb er iets mee. Ik weet niet wat het is, maar ik vind het zo leuk.
0: Ja, heel goed. Fijn. Ik hoorde net, we hadden even Ron van Hoogband aan de telefoon van de Bloemenkiosk. En die zei dat hij bij bepaalde nummers, dan in dit geval Sous le ciel de Paris, krijgt hij een soort heimwee naar een plek waar die eigenlijk dan of nooit geweest is, of die eigenlijk niet kent of zo. En
1: dat, toch is het er.
0: Dat toch is het er. Misschien heeft het toch daar iets mee te maken of zo. Dat roept dat chanson op.
1: Ja, hè? Maar sowieso, die liedjes die roepen natuurlijk heel veel emotie op. En ik spreek geen Frans. Ja, hier en daar een woordje. Dus ik kan niet alles verstaan. Maar toch komt het binnen of zo.
0: Ja, dat heeft het echt. Ik moet ook zeggen, afgelopen week, wij waren op vakantie. En toen reden we terug vanuit Denemarken. Toen luisterden we naar Italiaanse muziek. Kreeg ik dat ook een beetje
1: van. Snap ik. Het is misschien met dat soort talen denk je al snel van, oh.
0: Ja, het is ook een beetje, het is die taal die zingt. En het is misschien ook de passie die zo in die, ik weet niet wat.
1: Ja. En als het over treurnis gaat en over ellende, dan hoor je het ook, zeg maar.
0: Ja, inderdaad.
1: Dan snap je het.
0: Wordt het zo voluit op tafel gelegd. Ja. Echt, helemaal de naakte waarheid.
1: Ja.
0: Hey, wij gaan straks lekker een paar uur met jou vertoeven.
1: Ja, 2 Franse liedjes hebben we natuurlijk. Maar dat is verderop in het programma om 16:30.
0: Goed zo.
1: En verder gaan we natuurlijk gewoon lekker terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar dat is ook leuk.
0: Wel, en is er één nummer, of nou nee, een artiest of zo, waar jij dan heel erg naar uitkijkt? Want hier spring jij op als je iets hoort. Maar is er iets waarvan jij denkt nu, daar gaan we iets van draaien?
1: Toevallig, ja, kijk, ik hoorde jou Julien Clerc draaien met This Melody. Ja. En ik heb dan Julien Clerc in het Franse tweeluik met Si Enchanté. En dat is wel één van mijn favorieten. Dus dan denk ik wel van, die komt eraan, lekker.
0: Ja, is dat een beetje een guilty pleasure? Vraag ik me wel eens af. Voor mij is dat namelijk wel eens zo. Weet je, het is niet super. Ja, het is wel heel mainstream, maar het is een beetje minder credible of zo, Julien Clerc. Ik hoor van heel veel mensen, ja, ik hou eigenlijk heel erg van Julien Clerc.
1: Oh ja, dat heb ik ook wel hoor.
0: Ja,
1: en tegenwoordig wordt natuurlijk ook heel veel dingen guilty pleasure genoemd. Of een foute plaat, weet je al. Terwijl vroeger was het gewoon leuke muziek.
0: Precies.
1: En nu is het ineens een foute plaat.
0: Ja.
1: Of een guilty pleasure. Maar ik snap wat je zegt, hoor.
0: Maar misschien moeten we gewoon dat hele woord bannen.
1: We moeten gewoon bannen.
0: Guilty pleasure. Het is gewoon een pleasure.
1: Ja, gaan we dat?
0: Ja. Helemaal, hoef je helemaal niet er graag naar. Over
1: punt.
0: Te voelen. Ja, precies. Heel goed. Nou, dan gaan we straks lekker naar jou. Wij gaan nu Enchanté afsluiten. Wij gaan elkaar de komende weken hopelijk nog wel zien. Hè?
1: Jazeker.
0: Oh, gezellig. Ik heb er nu al zin in. Lekker knuffelen.
1: Ja, lekker knuffelen, ja.
0: Heel goed. Ja, ik ga er dus uit voor vandaag in ieder geval. Straks mogen jullie lekker verder met Kevin. En we gaan nu luisteren naar een hele fijne nieuwe versie. Bon Entendeur met Le Temps est Bon van oorspronkelijk Isabelle Aubray. Tot volgende week. Enchanté, hier op Radio West. Doei! Au revoir, à bientôt.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
1: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
2: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-Amerika Line Cruise. Kijk op hollandamerika.com.
3: e-boekhouden.nl.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
4: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
7: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
7: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
9: 26 graden en in Zuidbuurt ook. Het is licht bewolkt en er staat een noordoostenwind kracht 2 tot 3.
10: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
9: Goedemiddag, het is 2 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Aan de Laan van Hoornwijk in de Haagse wijk Ippenburg is gistermiddag een fietser gewond geraakt bij een ruzie. Hij werd geschopt en geslagen door 4 mannen. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. In het Wilhelmina-park in Rijswijk geldt voorlopig een barbecue-verbod. Door de droogte, hoge temperaturen en het verhoogde risico op natuurbrand is ook ander open vuur, zoals bijvoorbeeld kampvuur, niet toegestaan. Wie het verbod negeert, kan een boete van €340 krijgen. En het is strandweer en daarom staan de parkeerplaatsen bij de stranden bomvol. Hier en daar staan auto's te wachten tot er een plekje vrijkomt. De gemeente Noordwijk roept bezoekers op om buiten het dorp te parkeren en verder te reizen met de beach shuttle. Ook Den Haag adviseert om de auto aan de rand van de stad te parkeren en verder te gaan met het openbaar vervoer. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
9: Verkeersinformatie van de ANWB.
3: Er staan een paar korte files in de regio. Op de A4 Amsterdam-Den Haag bij Roelevaansveen is de vertraging 10 minuten. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Terbrechtseplein ook 10 minuten oponthoud.
9: En na de reclame muziek van de 3 Degrees. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
12: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aankan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
13: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
14: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
15: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
20: Bij Plus vind je alles voor de barbecue. Zoals ons uitgebreide vlees, vis en vega assortiment in de Kies & Mix. 3 plus 1 gratis. En Coca-Cola, Fanta, Aquarius en Powerade 50 centiliter. 1 plus 1 gratis. Vanavond lekker buiten eten. We doen met je mee. Plus.
21: Tot 5 uur, als de dag van toen.

0: Wat is dat toch, hè? Dat je dan ineens heel erg zin krijgt in een broodje paling als je deze muziek hoort. Maar dat kan ook wel kloppen. De Paling Sound uit Volendam met The Cats en Why. En daarmee gingen we terug naar 1969 en daarvoor nog met The Three Degrees naar 1973.
1: Als de dag van toen

0: van dit radioprogramma, waardoor je ook precies weer weet waar je naar luistert. En dat is prettig, want dan kun je je weer opmaken voor 3 uurtjes muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Maar ja, de opwarmer, nou ja, zo kan je het eigenlijk niet noemen, maar de opwarmer Tess Berlo, ja, dat kan natuurlijk gewoon al niet anders. En dat het heel fijn beginnen is voor mij. Ik bedoel, dan zit ik er helemaal in het fijne sfeertje wat hier zojuist is neergezet op Radio West. We zetten het voort, want als ik ga mijn best daar zeker voor doen met de vaste onderdelen in dit radioprogramma. We hebben ook een Frans tweeluik, dat doen we om 16:30. Verder hebben we vandaag natuurlijk ook weer een 90s flashback. We gaan weer terug naar de jaren 90. En wat ook wel leuk is, is dat we vandaag weer een rubriek hebben die terug is van weg geweest. Namelijk de instrumentale plaat van de week. Die hebben we er heel eventjes uitgehaald voor een tijdje. Want op een gegeven moment ben je wel een beetje door de instrumentale platen heen. Maar het is alweer een tijdje geleden. Was toch een ontzettend leuk onderdeel van het programma. Dus die gaan we ook weer terughalen. En vandaag is het echt een pareltje. Ja, dat kan ik echt zeggen. Een pareltje van een instrumentale plaat die je zeker niet mag missen. En je kan natuurlijk ook weer meedoen voor een draadloze koptelefoon en een powerbank. Die kun je vandaag ook weer winnen door mee te doen met het muzikale rad. Zometeen gaan we weer draaien en mag je weer meespelen en suggesties gaan door mailen, appen of bellen. Ik ga het zometeen allemaal uitleggen en dat komt het helemaal goed.
1: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
0: Met nu Toto.

0: Zondagmiddag, 3:10. Als de dag van toen is begonnen met deze van Toto en Pamela. En waar we ook mee gaan beginnen is natuurlijk ons spelletje op de zondag.
1: Kevin's muzikale rad.
0: Hoog tijd om zometeen weer even een hele fijne zwieper aan het rad te gaan geven. En dat is dan ook meteen het start zijn voor het spelletje. Mocht je nou nog nooit hebben geluisterd, dan is het misschien goed om het even uit te leggen. Nou, in de notendop, zometeen geef ik hier aan het rad in de studio even een flinke draai. Dan komt daar een letter uit en daar mogen we dan mee gaan puzzelen. Liedjes, artiesten, bands met die desbetreffende letter. Waarbij natuurlijk bij de artiesten voor- en de achternaam helemaal goed wordt gekeurd. En aan jou dus om een beetje te puzzelen. Je kan natuurlijk een beetje zoeken in je eigen cd-kast, als je die nog hebt. Of in je archieven die je wellicht hebt liggen qua vinyl. Of misschien kijk je stiekem op Spotify. Dat mag natuurlijk ook. Als je maar gezellig meespeelt, dat is natuurlijk de boodschap. Laten we lekker gaan spelen. Natuurlijk hebben we vandaag een hele mooie prijs. En dat is een draadloze koptelefoon en een powerbank. Dus die gaat eruit even voor 5 uur. Goed, nou, daar gaan we hoor. 1, 2, 3. Goed, even kijken welke letter er vandaag uit gaat komen. Dat is even belangrijk om te weten. En het is, de letter F van Ferdinand. Nou, daar kunnen we heel veel mee puzzelen. Ik denk al meteen aan 2 artiesten. Misschien jij ook, laat het even weten. 070-390-5454, dat is de telefoon. 070-307-8080, dat is WhatsApp. Maar dat mag uiteraard ook via de mail, als je dat makkelijk vindt. Kevin, apenstaartje, omroepwest.nl. Liedjes, artiesten, bands met die letter F van Ferdinand. Dus daar kunnen we mee gaan puzzelen. Heel veel succes. En even voor 5 uur dan haal ik een winnaar uit de hooghoed. Lural, hier is See You When I Get There.
2: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Boy, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, let me see what's happening at the address for

0: Eerst hoorde je het zoetgevoiceerde stemgeluid van Lou Rawls en See You When I Get There. En daarna deze wat pittigere van Tin Soldier en Small Faces.
1: In Als de Dag van Toen gaan we terug naar de jaren 60, 70 en 80. Maar we maken één uitzondering. Dit is de jaren 90 flashback van deze week.
0: In de 90s flashback gaan we terug, dit keer naar 1991... voor een bijzondere samenwerking tussen twee artiesten die allebei al een indrukwekkende carrière achter de rug hadden. Rod Stewart en Ronald Isley. Nou, Rod Stewart begon natuurlijk zijn loopbaan al in de jaren 60 en brak wereldwijd door als zanger van de Jeff Beck Group en later Faces. Vanaf de jaren 70 bouwde hij een succesvolle solo-carrière op met natuurlijk grote hits als Maggie May, You Wear It Well, Sailing, Do You Think I'm Sexy, Young Turks. Nou, zo kan ik nog wel even doorgaan. Met zijn karakteristieke en rauwe stemgeluid wist hij rock, pop en soul moeiteloos met elkaar te verbinden. Nou, en dan Ronald Isley, die was al vanaf de jaren 50 de markante liedzanger van de Isley Brothers. En die groep begon met gospel en rhythm and blues, maar groeide uit tot een van de meest invloedrijke soul- en funkbands ooit. Ze scoorden klassiekers als Shout, Twist and Shout, Dead Lady en Harvest for the World. Ronald Isley stond bekend om zijn warme, soulvolle stem die generaties artiesten heeft geïnspireerd. Nou, en dan kom ik dus aan bij 1991, want toen kwamen deze grote muziekhelden samen voor This Old Heart of Mine. Een nieuwe uitvoering van de gelijknamige hit van de Isley Brothers, die al in 1966 hiermee natuurlijk een hitje hadden. Door de combinatie van Rod Stewart's herkenbare rasp en de fluwelen soulstem van Ronald Isley kreeg het nummer een heel nieuw leven. De single werd opnieuw een internationaal succes en bereikte in verschillende landen de hitlijst. Het is een prachtig voorbeeld van hoe twee iconische stemmen uit verschillende muzikale werelden elkaar perfect aanvullen. En zo is dat. Mooi om te zien en nog mooier om naar te luisteren. Rod Stewart en Ronald Isley en This Old Heart of Mine.
1: Als de dag van toen, 90s flashback.

0: Als één ding echt waarheid is, dan is dat deze. Ik maak dit radioprogramma recht uit mijn hart. Iedere week met veel plezier. Als ik er niet ben, natuurlijk niet, want dat doet Ronald het. Maar als ik er sta en als ik er ben, dan is het recht uit het hart. Prachtig liedje trouwens. Uit 1987 was dit van Splitsing.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Ondertussen komen de goede suggesties voor het muzikale rad binnen. En dat is altijd een feestje, moet ik zeggen. Het gaat soms heel snel en ik probeer het dan met man en macht hier in de studio bij te houden. En dat gaat altijd nog net goed, gelukkig. Dus hopelijk blijft dat zo in de toekomst. Yvonne, kom met deze, want we hebben namelijk de letter F gedraaid. Misschien even goed om dat nog te zeggen. De F van Ferdinand. Ja, of in dit geval dus de F van Fernando, van ABBA. Can you hear?

Je zou bijna kunnen zeggen dat geen als de dag van toen is compleet zonder ABBA. Overigens, niet alleen Yvonne kwam met deze, maar ook Manon belde deze door. Dus die gaat er dus nu twee keer in de hooghoed. José, die kwam met deze van Fats Domino, Blueberry Hill.

Altijd fijne muziek van Fats Domino. En vandaag past die hartstikke goed, want de letter F gedraaid. Dus Fats Domino is helemaal goed. Maar ook deze van Foreigner, I Wanna Know What Love Is. Een suggestie van Ans.

Ja, ja, een romantische tranentrekker zou je kunnen zeggen. En op de valreep zojuist komt Mustafa ook nog met een suggestie, namelijk Frank Boeien, 1 miljoen sterren.

een goede suggestie hebben met de letter F, dan nodig ik je uit om het door te geven. 070-390-5454. Je mag het ook appen, 070-307-8080. Of mailen naar kevin@omroepwest.nl. Liedjes en artiesten met de letter F. Deze is niet goed, maar die gaan we wel draaien. Nights on Broadway van de Bee Gees.

Simon & Garfunkel en de Boxer. Het is een autobiografisch verhaal trouwens over doorzettingsvermogen. Paul Simon die schreef het nummer toen hij zich zwaar gecritiseerd voelde en worstelde met de harde muziekwereld in New York. En de titel is een metafoor. Het vertelt over een jonge, arme jongen die zich door het leven en de eenzaamheid moet knokken. Ja, dat hoor je ook wel terug. Je luisterde als de dag van toen bij Radio West. We gaan zometeen natuurlijk onverminderd verder. Zometeen tussen 3 en 4. En daarna nog tussen 4 en 5. Dus voorlopig nog heel veel muziek uit de jaren 60, 70 en 80. We hebben natuurlijk Herman de Bruin. We kijken even naar wat er allemaal gebeurde in het verleden op 12 juli. En natuurlijk onze blijmaker vandaag ook Maarten Huisman is van de partij. En qua muziek Olivier Newton-John, Daniel Gerard, Stevie Wonder, Cock Robin. Dus kortom een heel keur aan artiesten komt er nog aan. En dit laat je nu even los met Jennifer Rush.

0: Dankzij Radio West zit jij misschien binnenkort in de draaikolk, de kopermijn of de Formule X. Vanaf aanstaande maandag maak je kans op kaarten voor Familiepark Drievliet in Den Haag. Deze zomer is er de nieuwe parkshow Chip en Charlie op Stoom. Win 4 kaarten voor Drievliet. Vanaf maandag natuurlijk op Radio West.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
7: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
8: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
9: Dus het maken van staal wordt schoner.
10: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
11: Maar moet dat dan in Nederland?
12: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
7: En wat levert dat dan op?
10: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
7: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
13: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
14: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
16: In Langeraar is het 27 graden en in Hoogmade ook. Het is licht bewolkt en er staat een noordoostenwind kracht 2 tot 3.
17: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
16: Goedemiddag, het is 3:00. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Aan de Laan van Hoornwijk in de Haagse wijk Ypenburg is gistermiddag een fietser gewond geraakt bij een ruzie. Hij werd geschopt en geslagen door 4 mannen. De fietser is met hoofdwonden opgenomen in het ziekenhuis. De politie zoekt getuigen en camerabeelden. In verband met een brand vanmorgen vroeg in het dak van een woning aan de Kwaklaan in Wateringen zijn meerdere huizen uit voorzorg ontruimd. Door de brand en de bluswerkzaamheden liepen een paar woningen flinke schade op. Rond 6:30 was de brand onder controle. Een meerderheid van de gemeenteraad van Teylingen wil onderzoeken of supermarkten ook buiten de dorpscentra mogen komen. Nu mag dat nog niet, maar voorstander Pro vindt die regel niet meer passen bij de groei van de gemeente. Tegenstanders zijn bang dat winkels in dorpscentra klanten gaan verliezen en dat er dan leegstand ontstaat. Tot zover de hoofdpunten uit de regio, nu het overige nieuws.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Verkeersinformatie van de ANWB.
19: Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag staat bij Roelevarensveen 3 kilometer file. De vertraging is 10 minuten.
16: En na de reclame muziek van Olivia Newton-John. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
20: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
21: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
22: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
23: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
24: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
22: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
25: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
26: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
27: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
28: Hans, alleen de prijs is anders.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
29: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
30: Tot 5 uur, als de dag van...

0: Je luistert naar Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer.
1: Dit is Radio West.
2: Tu me dis, loin de

En hij kwam zomaar even langsgevlogen op de zondagmiddag. De Butterfly van Daniel Gerard. En daarvoor nog Olivia Newton-John en Physical. Een hele goede middag. Welkom terug bij Als de Dag van Toen. Althans, je luistert gewoon naar Als de Dag van Toen. Maar ik heb altijd het idee dat ik heel lang ben weg geweest. Als het nieuws en het verkeersinformatie is geweest. Dan ga ik altijd lekker een kopje koffie halen. Weet je, je kent het wel. Goed, misschien heb je hetzelfde gedaan. Misschien heb je ook een lekker kopje koffie gehaald. Of misschien wat sterkers ingeschonken op deze zondagmiddag. Dat kan ook allemaal. Lekker chardonnaytje of zo. Ja, waarom ook niet. Ik krijg nog heel veel goede suggesties binnen. Het is een stortvloed, maar er komen zulke leuke dingen binnen. Ik heb nog geen één niet leuk liedje gehoord. Dus dat gaat hartstikke goed. Tilly komt met deze van Demis Roussos. En hoor ik je denken, ja, maar dat is toch niet met de letter F? Want dat is de letter vandaag. De F van Ferdinand. Nee, maar wel dat ontzettende fijne plaatje. Forever and ever.

Ik weet niet of je het ermee eens bent, maar het is echt zo'n liedje wat vandaag een beetje past bij het weer. Hè? Gewoon een beetje dat warme weer en dan die zwoele stem van Demis Roussos erbij. Dan is het sfeertje wel compleet. Manuela die komt met een hele mooie, moet ik zeggen, van Freddie Mercury en I Was Born to Love You. Yeah.

En ook deze suggestie is helemaal goed. Gaat er dus de hoge hoed in. Is ook weer een compleet ander liedje dan Demis Roussos. En zo zijn ze echt allemaal anders, dat valt me op. Ook Han Bouwhuis komt met weer een heel ander plaatje. Namelijk Catherine Ferry en

0: vrolijk plaatje. Het is bijna jammer om hem af te breken, maar het is maar even een kort fragmentje om even aan te geven wat er allemaal die hoge hoed ingaat. Goed om te weten. Mocht je nog suggesties hebben, laat het even weten. Je mag bellen 070-390-5454. Liedjes en artiesten met de F.
1: Dit is Als de Dag van Toen met Kevin Brouwer. Dit is Radio West.
0: Ja, en appen mag ook nog, hè. 070-307-8080. Zometeen Coq Robin, The Promise You Made. En dit is A Place in the Sun van Stevie Wonder.

0: opgevoed dat beloften moet je nakomen. Als je iets belooft, moet je het nakomen. Nou, zo simpel is dat. The Cock Robin and the Promise You Made was dat.
1: Wat gebeurde er op deze dag in de geschiedenis? Dit zijn de historische feiten met Herman de Bruin.
0: Herman, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Kevin. Ja, ik heb beloofd dat ik de feiten doe, hè, dus dat zal ik dan ook maar doen.
0: Ja, heerlijk, fijn.
2: Ja, want belofte maakt schuld.
0: Ja, zo is dat. Ja. Goed opgelet.
2: Ja, ja. 12 juli is het vandaag, de 193e dag van het jaar in de Gregoriaanse kalender. Hierna nog 172 dagen tot het einde van het jaar. En heb jij ook wel eens dat je juni en juli door elkaar haalt, omdat je niet precies verstaat of er nou juni of juli wordt gezegd?
0: Ja, dat gebeurt wel eens. En soms ook als je het tegen iemand zegt, dan wordt het ook wel eens verkeerd verstaan. Dus dat is altijd een lastig.
2: Ja. Ik heb heel veel mensen tegenwoordig die zeggen juno en juli.
0: Ja, dat is makkelijker te verstaan, hè?
2: Ja, en dan weet je zeker dat je de goede maand te pakken hebt.
0: Ja, ik vind dat een hele slim foefje.
2: Ja, ja. Ik ga naar Maastricht, want de eerste Romeinse brug daar, die stort in tijdens een processie met heel veel slachtoffers. In 1275 gebeurde dat. Ze hebben daarna een nieuwe brug gebouwd, want de Maastrichtenaren zijn heel trots op hun Romeinse brug. Maar officieel is dit natuurlijk niet echt de Romeinse brug die door de Romeinen gebouwd is.
0: Nee.
2: Ze hebben hem weer hersteld.
0: Oké, dat was in 1275, zo dan.
2: Ja, lang geleden, ja. Die Romeinen die hebben die brug gebouwd. Dat was Maastricht een hele oude stad wat dat betreft. 57 moet ik zeggen. Dr. Leroy Burney legt voor het eerst verband tussen roken en longkanker. Moet je nagaan, in 1957 dus. En nu zijn we erachter dat we minder of helemaal niet moeten roken.
0: Nee, ja, precies. En dan gaan ze de vapes en zo weer in het leven roepen. En dan gaan mensen dat weer doen.
2: En dan wordt het nog slechter van.
0: Dan wordt het niet beter van in ieder geval. Dat weet ik wel.
2: Maar het heeft heel veel jaren geduurd voor iedereen er overtuigd was dat roken eigenlijk niet zo goed is.
0: Nee. Dat was dus in 1957. En dan is er ook nog iemand jarig vandaag.
2: Ja, Stef Bos, van 1961. Een Nederlandse zanger, nou ja, wie kent hem niet. Vandaag 65 jaar geworden.
0: Ja.
2: Dus gefeliciteerd.
0: Gefeliciteerd inderdaad. En ja, ik moet zeggen, zijn mooiste liedje, dat is persoonlijk hoor, is deze.

0: Ik krijg altijd kippenvel bij dit liedje. En ik moet wel even iets rechtzetten, want ik zeg nou wel dat dit zijn beste liedje is. Maar deze man heeft zoveel mooie liedjes gemaakt. Maar ja, dit is wel eentje die eruit springt, laat ik het dan zo zeggen.
1: Dat is zeker en heel herkenbaar, want ik denk dat veel mensen hun eigen vader daarin kunnen herkennen.
0: Precies, dat. En daarom ook de kippenvel, denk ik. Ja.
1: Dat denk ik, ja. 1970 dan. De RA2 van de Noorse antropoloog Thor Heyerdahl bereikt het West-Indische eiland Barbados na 57 dagen in de afstand van 6200 kilometer tussen Afrika en Midden-Amerika te hebben afgelegd. Dan moet je even weten dat de RA2 een vlot was, wat ze gebouwd hebben, à la de Indianen en de Eskimo's. Want wat wil die bewijzen? Dat expeditiereizen al heel vroeg begonnen zijn, want hij ging ervan uit dat de oude culturen, dus Eskimo's en Indianen, met elkaar in contact zijn gekomen doordat ze de zeeën bevoeren met hele primitieve vlotjes.
0: Ja.
1: Als je in Oslo komt, dan kun je dat vlot nog bewonderen, want dat ligt in een museum.
0: Jeetje, dat zijn de mooie feitjes dit.
1: Ja, dat is zo. Dus als je daar een keer komt, ik zou in ieder geval dat vlot even gaan bekijken en verwonderd zijn over het feit dat ze daar 6500 kilometer mee afgelegd hebben.
0: Ik zal het vlot doen.
1: Ja, dat is goed. 1995, minder feit wat leuk is. Nou, helemaal niet leuk eigenlijk. Begin van de genocide in Srebrenica, die toen onder de bescherming van de Nederlandse Unie-Profor militairen stond. Dat zijn de blauwhelmen geweest. En de val van Srebrenica is daarmee gemaakt. Maar wij hebben nog steeds, ik denk, een open zenuw van dat verhaal in Srebrenica, omdat we die mensen daar niet konden beschermen.
0: Nee.
1: Als Nederlandse leger.
0: Maar wel een feitje dus vandaag op 12 juli. Het laatste feitje is een voetbalfeitje, uiteraard.
1: Ja, 1998, op 12 juli, is het gastland Frankrijk dat wint. Voor de eerste keer in de geschiedenis de wereldtitel door Brazilië met 3-0 te verslaan in de finale van het WK voetbal. Ze moeten het nu nog maar een keer waarmaken. Ik weet niet hoe ver ze inmiddels zijn, maar het zou kunnen. Ze zitten geloof ik nog in de race, hè?
0: Ik moet echt nu iets eerlijk bekennen. En dat ga ik gewoon ook doen, want dat is wie ik ben. Ik heb nog geen 1 seconde van het WK bekeken.
1: Nou, dan kan ik je de hand schudden, want dat heb ik ook nog niet gedaan.
0: Ik hoop niet dat ik nu...
1: Je hoort af en toe wel eens wat langskomen en zo, maar ik weet even niet. Ik heb ook niet nagekeken. Maar volgens mij zit Frankrijk er nog
0: in. Ik weet het echt oprecht niet. Maar ik hoop nu niet dat ik... Luisteraars zijn nu onthutst, denk ik. Ik denk, Kevin houdt niet van voetbal. Oh, wat erg. Nou goed, ik zit hier op zondagmiddag lekker muziek te draaien uit de jaren 60, 70 en 80. Daar hou ik het gewoon bij.
1: En ook dat. Eerlijk duurt het langs.
0: Ja, dat is
1: gewoon eerlijk daarover. Het is helemaal zo.
0: Ik ben blij dat ik je niet vergeten ben, Herman. Fijne zondag, hè?
1: Dat is niet de bedoeling. Maar het is allemaal weer goed gekomen. En nog veel plezier met de rest.
2: Mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed? Meesterlijk en aardig.

0: Ik voel me geroepen om deze heel af te kondigen zoals het hoort. Summertime. Ja, dat was Billy Stewart, bijzonder liedje. En daarvoor nog Joost Nuizel. En ik ben blij dat je niet vergeten ben. Ik word hier trouwens door Yvonne geappt. Ze zegt, nou Kevin, wij hebben ook niets van het voetballen gezien. Gelukkig ben ik niet de enige. Ja, het was wel een confessie hoor. Ik moet je er wel bij zeggen. Ik kijk het voetbal, WK voetbal wel. Als Nederland verder komt en richting die kwartfinale of halve finale. En dan ga ik meestal haak ik in en dan ga ik kijken. Maar goed, dat is nu niet het geval. Dus ik ben niet ingehaakt en niet afgehaakt, zeg maar. Even wat anders. Moet je luisteren. We spelen een nieuwe opgave. Gisteren is bij Sjaak de opgave geraden. Dat betekent een nieuwe stem. Een prijzenpot die in ieder geval wel met een Pluto Sport cadeaubon is gevuld. Sportartikelen, een voucher ter waarde van €50 kun je winnen. Alleen even raden dus wie die stem is. Een nieuwe stem. Wie is dit?
1: Moet je luisteren.
2: Oh, je hebt geen keus.
1: Moet je luisteren.
0: Ja, heel kort. Nog één keer dan.
1: Moet je luisteren.
2: Oh, je hebt geen keus.
1: Moet je luisteren.
0: Nou ja, je hebt wel een keus. Je mag namelijk bellen als je het weet. En je hoeft niet te bellen als je het niet weet. Zo simpel is het ook weer. 070-390-5454 voor die cadeaubon. 070-390-5454.

0: Blondie en Call Me hier bij Radio West. En ondertussen krijg ik ook nog een berichtje van Annemarie. Die zegt hallo. En ik bedenk dat ik met een kwartier voetbal kijken weinig heb gekeken. Mij interesseert het ook niet. Groetjes uit Vlaardingen van Annemarie. Annemarie, dankjewel. Fijn dat ik nog even iemand hoor die ook geen voetbal kijkt. Dat sterkt mij toch wel een beetje. Gerda, kijk jij voetbal?
1: Nee, joh.
0: Ook niet?
1: Nee.
0: Nou ja, dan zet ik er nog een vinkje bij. Dan zijn er alweer drie. Is het met een reden of boeit het je niet? Of?
1: Nee, ik ben niet zo'n voetbalfanaat. Nee, hoor.
0: Nee, oké. Okay. Nou goed, ik ben denken dat heel Nederland zit te kijken. Maar dat valt dus alles mee. Ja, Gerda, jij denkt het te weten, de stem. Want dat spelen we natuurlijk. Moet je luisteren?
1: Ja.
0: Nou ja, doe even een gooi. Wie dacht jij zojuist te horen?
1: Ik dacht Martijn Krabbe.
0: Martijn Krabbe. Ik ga de jury aankijken. Was of is de stem Martijn Krabbe?
2: Fout.
1: Jammer.
0: Ja, dat is inderdaad jammer, ja. Dat is jammer. Nou, goed, het is niet anders.
1: Volgende keer beter.
0: Gerda, fijne zondag, hè.
1: Dankjewel.
0: Doeg. Nou, ga ik nog één iemand de kans geven. Peter, goedemiddag. Peter? Ben je er? Nou, ik had Peter aan de telefoon. En de lijn staat groen, zoals dat hier op het scherm is. Maar ik hoorde Peter even helemaal niet. Nou, Peter, we proberen het zo meteen anders nog eventjes. Maar het antwoord wat je gaf, ik ben even kwijt wat je nou had gezegd buiten de uitzending. Maar het was in ieder geval niet goed. Dat weet ik wel. Dus we hebben twee foute antwoorden voor het spelletje. Maar misschien, Peter, kan je nog eventjes bellen, want dat is natuurlijk wel zo gezellig. Ja, dus dan blijft de prijzenpot sowieso ook staan. En dat betekent dat je gewoon lekker kan luisteren naar Radio West. En dan weer kan meespelen. Even kijken, ik ga toch even proberen of ik het nog voor elkaar krijg om Peter toch eventjes in de uitzending te hebben. Want je belde wel op lijntje nummer 2. Even kijken hoor. Ja, Peter, ben je daar?
3: Ja, leg op mijn toestelscherm, want ik zie, hij staat gewoon in de wacht en ik hoor niks meer.
0: Nee, precies. Of ik doe iets fout, denk ik dan. Ik neem de fout wel op, Peter. En je had buiten de uitzending een naam genoemd en die was ik ook helemaal kwijt.
3: Jury Mulder.
0: Ah, oké. Okay. Ja, ik had wel schuin oog naar de jury gekeken, maar die gaf al aan. Nee, dat is hem dus niet. Dus Jury Mulder moeten we ook eventjes afschrijven bij deze.
3: Oké, bedankt dat ik er weer.
0: Helemaal goed. Fijne dag nog, hè?
3: Jij ook. Doei.
0: Doei. Goed. Jury Mulder is het niet. Martijn Krabbe is het niet. Oké, dan moeten we even opschrijven. En dan is de administratie weer compleet.

0: Ik ga op vakantie en ik neem mee een tandenborstel natuurlijk. Even kijken. Schone sokken. Wat toiletpapier. Zonnebrand, ook handig. Hop. Ben je er ook al? Goed zo, volhouden.
1: West wordt wakker luidt de zomer in op vrijdag 17 juli. Niet vanuit een ver oord, maar gewoon vanuit Leidschendam.
0: Even denken, wat ben ik nou vergeten? Wat zeg je, Bob?
2: Muziek.
0: Oh ja, inderdaad, Bob. Liedjes voor mijn platenkoffer.
1: Welke muziek uit onze regio wil jij graag horen? Stuur een mailtje naar westwordwakker@omroepwest.nl of een appje naar 070 307 8080. En win een unieke Radio West rolkoffer.
0: Ga jij weer terug, Bob, de koffer in?
2: Hoe moet dat? Oké.
0: Op naar Leidschendam.

0: In 1968 brachten ze deze iconische hit uit, de Beach Boys en Do It Again.
1: Het is weer tijd voor de Blijmaker. Maarten Huisman deelt waar Nederland deze week blij van werd.
0: De zomer is misschien wel het mooiste seizoen om erop uit te gaan. Overal zie je bloemen, vlinders en bijen. En onze eigen blijmaker Maarten Huisman die ziet daarin een mooie reminder met wat vaker stilstaan bij al dat moois in de natuur wat groeit en bloeit. En daar worden we dan weer blij van. Maarten, goedemiddag.
2: Hey Kevin, een hele goede middag. Ja, deze zomerbuurjurk is ook weer van de partij hoor, vandaag.
0: Maar het is wel in dat wat je zegt, want daarmee slaan we de spijker op onze kop. We moeten weer leren genieten van de kleine dingetjes in de natuur, hè?
2: Ja, zeker. En als je nu toch echt om je heen kijkt, dan zie je het overal. Nederland staat in bloei. De tuinen, de parken, de bermen zorgen dat de lavendel, de rozen, de zonnebloemen, nou noem het allemaal maar op, die zorgen weer voor een beetje kleur. Ja, en ik heb het natuurlijk al vaker gezegd, hè, en jij zei het net al, dat we er vaker bij stil moeten staan. Maar bloemen en planten dragen echt bij aan ons geluksgevoel. Ze maken een omgeving niet alleen maar mooier, maar zorgen er ook nog eens een keer voor dat we ons prettig en ontspannen voelen. En misschien komt het wel doordat bloemen ons dwingen eventjes te kijken. Echt te kijken naar de kleuren, de vormen, misschien wel wat mooier. Naar de bijen, de hommels, de vlindertjes, die er allemaal dankbaar gebruik van maken. En in een wereld waar we steeds vaker van agendapunt naar agendapunt rennen, is zo'n moment van kleine verwondering altijd best heel erg waardevol. En weet je, als je er iets anders naar gaat kijken, naar hoe mooi bloemen tot stand komen, ja, dan zijn het gewoon ware kunstwerken. Nou ja, daarover gesproken, wie volgend weekend wil genieten van mooie bloemen en planten, heb ik een hele leuke tip. Er is nog wel een heel grappig liedje van, een stekkie van de fuchsia. Ook echt zo'n liedje uit de dag van toen. Ja, maar want namelijk volgend weekend, 17, 18 en 19 juli, vindt bij de tuinvereniging Maandestein in Den Haag de 36e fuchsiade plaats. Er zijn honderden soorten fuchsia's te bewonderen, van kleine sierlijke bloemen tot uitbundige exemplaren die bijna op vrolijke danseressen zijn lijken. Het zijn net jurkjes, zo bijzonder. Nou, de planten die worden beoordeeld door een jury en verschillende tuinplanten die er te zien en te koop zijn, kunnen tuinliefhebbers volop inspiratie doen. Nou, de tentoonstelling is 3 dagen geopend en is gewoon ook nog een keer gratis te bekijken. Nou ja, als je nou ook niet naar de fuchsiade gaat, dan heb ik toch een leuke uitdaging. Zorg goed voor de natuur en maak van je balkon, tuin of terras een fijne plek voor bijen en vlinders. Want daar maak uiteindelijk wordt mens en dier daar natuurlijk gewoon weer heel erg blij van. Nou ja, dan heb ik ook nog een mooie tip. Denk aan lavendels, verbena's of zonnehoeden, ook wel echinacea. Dat zijn echt de lokkers voor insecten.
0: Ja, en dat is natuurlijk ook heel belangrijk voor het ecosysteem. En zelfs als je in het centrum van Den Haag woont, dan gaat deze tip eigenlijk op, hè?
2: Ja hoor, je kan overal een klein tuintje creëren. Dat kan natuurlijk ook zo'n geveltuintje zijn of gewoon iets met een plantenbak. Ik zou zeggen, allemaal lekker aan de slag. En ga genieten.
0: Fijn voor deze inspiratie weer, Maarten. Dankjewel, hè.
2: Ja, graag gedaan. Fijne middag.

Deze van Katrina and the Waves is altijd één grote dosis zonneschijn. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Je hoorde hem hier in Als de Dag van Toen bij Radio West. Ik heb nog plek voor één plaatje zo voor 4 uur. En ik heb een heel lief plaatje uitgezocht. Ja, een Elvisje, een Elvisje. We moeten hem toch eventjes weer horen vandaag. Hij hoort er gewoon bij. Ik heb straks trouwens ook nog een ontzettende... Ik heb heel veel leuke muziek nog klaarstaan. Hoor. Laat ik dat even voorop stellen. Onder andere Kiki D heb ik nog klaarstaan en Petula Clark. Maar ook deze. You know. Blijf luisteren, want die hoor je straks even na 4 uur voorbij komen. En dus heel veel meer. En dit is het liedje van Elvis wat ik bedoelde. Hier is Wooden Heart. Can't you see?

0: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor het vaak. Dat riep ik ook nu geleden.
0: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel 20 euro korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One. Van Vodafone.
4: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Vers aan tafel, vers aan tafel.
10: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
9: Vers
10: aan tafel.
11: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
12: Oh, nu al zin in zaterdag.
11: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
13: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers.
10: Aan tafel.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
14: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
15: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
16: Hoe lekker slaapt u eigenlijk? Met een matras van Royal Health Foam kiest u voor een gezonde nachtrust. Volledig vrij van schadelijke stoffen. Met comfort dat u elke nacht weer voelt. Wilt u ook echt lekker slapen? Kijk dan op healthfoam.com. Of bezoek onze showroom in Scheveningen. Royal Health Foam. Voor echt lekker slapen.
17: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
18: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
19: In Scheveningen 26 graden en in Voorhout ook. Er staat een noordoostenwindkracht 3 en het is licht bewolkt.
20: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
21: Goedemiddag, het is 4 uur. Ik ben Jolanda Baaiens met het belangrijkste regionieuws. Bij een schietpartij in Wassenaar afgelopen nacht zijn 2 gewonden gevallen. Het gebeurde rond 4:15 aan de Van der Duin van Maasdamstraat. Er werd een traumahelikopter opgeroepen en er waren politiehonden aanwezig. Waarom er is geschoten, dat wordt nog onderzocht. De politie heeft 1 verdachte aangehouden. Het gaat om een 42-jarige man uit Wassenaar. Bij een woning aan de Kwaklaan in Wateringen is vanmorgen brand uitgebroken. Er kwam veel rook vrij, daarom kregen omwonenden het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het vuur was wel vrij snel onder controle. Er is niemand gewond geraakt, wel heeft de woning veel schade opgelopen. En de bedragen die Haagse jongeren uitgeven aan een verjaardagscadeau liggen tussen de 10 en 50 euro. Dat blijkt uit onderzoek van Omroep West. Hoeveel iemand uitgeeft hangt vooral af van de band met de jarige. De meeste jongeren vinden dat uiteindelijk vooral het gebaar telt. En tot zover de hoofdpunten uit de regio. Nu het overige nieuws.
22: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel Doreen. Na de reclame muziek van Kiki D. Meer nieuws? Blijf luisteren, gebruik de app of kijk op omroepwest.nl.
0: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: Ziet u slecht en helpt uw bril niet meer? Er zijn nu speciale brillen waarmee u weer kunt lezen, tv kijken en veilig over straat kunt gaan. Bel 070 311 4070 of kijk op ikwilbeterzien.nl. Ik wil beter zien.
6: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proef liggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
23: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
24: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
23: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
28: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
29: Hans. Alleen de prijs is anders.
30: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de werelden van Star Wars, Inception, Harry Potter, Lord of the Rings en meer. Een zomer vol filmmuziekconcerten. Bekijk de agenda op concertgebouw.nl/filmmuziek en bestel je kaart.
31: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
30: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
31: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
32: Tot 5 uur, als de dag van toen. Dit is Radio 5.

als de dag van toen. Has the music in his of her of iets. Ja, zoiets. I've got the music in me. Wij hebben natuurlijk ook zeker de muziek met ons mee. Want daar draait het om in dit radioprogramma. Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Wel te verstaan natuurlijk. Het is 11 minuten over 4. Van harte welkom bij het laatste uurtje van Als de Dag van Toen. Dat dan weer wel. We hebben dit uur natuurlijk nog de ontknoping van het muzikale rad. En ik moet toch ook vandaag weer zeggen, wat een leuke suggesties komen binnen. Ik heb besloten om er nog even een aantal door te nemen. Henny Siebers, vaste luisteraar van dit radioprogramma, heeft als enige deze man ingestuurd. En dat vind ik toch bijzonder, want de letter F is gedraaid. De F van Ferdinand. Maar natuurlijk ook de F van Frank Sinatra. En hij is de enige geweest die iets van Frank Sinatra heeft doorgegeven. En wel dit prachtige liedje.

am certain. Zou zeker mooi zijn om deze straks terug te horen natuurlijk als de hoge hoed er weer wordt bijgepakt. Wie weet, Henny, dankjewel in ieder geval voor jouw inzending. José van Beek die komt met deze van de Detroit Emeralds en Feel the Need in Me.

ook een lekker vrolijk plaatje. Gerda uit Vlaardingen die komt met een Nederlandstalige, een klassieketje ook hoor, van Frizzel Sizzel. En alles heeft een ritme.

0: Doe goed en wie weet komt deze eruit. Maar ik gun jullie het allemaal natuurlijk evenveel. We gaan weer door met de muziek.
1: Je luistert naar Als de Dag van Toen.
0: Met de nieuwe Seekers. Dit is

0: Terug naar 1966 met deze van de Rolling Stones en Painted Black. En daarvoor nog dat uber vrolijke plaatje van de New Seekers en Back, Steal or Borrow. Normaal gesproken hebben we dit op dit tijdstip altijd de top toen. Maar die is even uitgeschakeld voor de komende tijd. Want ik vond het namelijk leuk om weer eens eventjes wat nieuws te doen op dit moment. En dan hebben we niet iets nieuws, maar we halen even iets uit het stof.
1: De instrumentale plaat van de week.
0: Ja, dat dus inderdaad. Dat vond ik altijd een leuk onderdeel in dit programma, maar hebben we er eventjes uitgehaald. Soms moet je wel eens eventjes wisselen. Maar nu is die alweer geruime tijd uit en is het toch wel leuk om dat onderdeel in dit programma weer terug te halen. En dat gaan we dus doen om 4:15, dus rond deze tijd. De instrumentale plaat van de week. Betekent dus dat liedje moet helemaal instrumentaal zijn. Er zijn er een aantal echt wel van gemaakt. En deze week draaien we echt een klassiekertje, een toppertje zou ik bijna willen zeggen. Namelijk Apache van The Shadows, uitgebracht in 1960. De Britse band was de vaste begeleidingsgroep van Cliff Richard, maar groeide al snel uit tot een wereldact op eigen kracht. Met hun strakke samenspel, de karakteristieke Fender-gitaren en het melodieuze geluid werden Hank Marvin, Bruce Wells, Jet Harris en Tony Mayhem voorbeelden voor een hele generatie gitaristen. Het bijzondere aan Apache is dat het nummer oorspronkelijk werd geschreven door Jerry Lordan. Toen hij The Shadows het tijdens een tour hoorde spelen, wist hij meteen dat juist zij er een hit van konden maken. En dat gebeurde. De plaat bereikte de eerste plaats in de Britse hitlijsten en groeide uit tot een van de meest invloedrijke instrumentale nummers ooit. In een tijd waarin de Beatles nog moesten doorbreken en popmuziek er heel anders klonk dan we nu gewend zijn, liet Apache horen dat je zonder één gezongen woord een miljoenen publiek kon raken. Het nummer inspireerde talloze artiesten en gitaristen ook, onder wie Mark Knopfler, Brian May en Pete Townshend. Die allemaal natuurlijk hebben verteld dat die invloed er kwam van The Shadows. Nog altijd geldt Apache als een van de meest herkenbare, ik zei het al, instrumentale klassiekers aller tijden. Dus zet het volume gerust een tikje hoger en geniet van de heldere gitaarklanken waarmee The Shadows muziekgeschiedenis schreven.
1: De instrumentale plaat van de week.

Het liedje slaat wel een beetje op dit radioprogramma. I'll go where the music takes me. En zo is dat. Jimmy James en The Vagabond. En daarvoor nog die instrumentale plaat van The Shadows. Wat hebben we daar ook weer van genoten. En over I'll go where the music takes me gesproken. Nou ja, de muziek gaat ons nu weer even meenemen naar het mooie Frankrijk. En dan wil ik toch eventjes een klein beetje poëzie in dit programma zo gooien. Doe heel even je ogen dicht. En stel je voor, een zonnig terras, een kopje café au lait of een goed glas wijn, de geur van vers gebakken stokbrood en op de achtergrond de muziek die alleen Frankrijk zo goed kan maken. Ja, wat een mooie proza, hè? Ja, mooie proza. Ah, de Français, daar is het tijd voor. We beginnen met Julien Clerc, een van de grootste namen uit de Franse chansonwereld. Ja, welkom hem toch elke keer weer. Hij brak eind jaren 60 door en staat bekend om zijn warme stem, elegante pianospel en melodieuze liedjes. Gedurende zijn lange carrière werkte hij samen met beroemde tekstschrijvers als Étienne Rodagil en Maxime Le Forestier. Zijn repertoire leverde hem tientallen gouden en platina albums op en hij behoort nog altijd tot de meest geliefde artiesten van Frankrijk. We luisteren naar Si Enchantin, trouwens, een van zijn bekendste nummers uit 1972. En daarna is het de beurt aan Stephanie van Monaco. Als dochter van prins Rainier III en de beroemde filmster Grace Kelly stond ze al van jongs af aan in de schijnwerpers. Halverwege de jaren 80 verraste ze vriend en vijand met een carrière als popzangeres. Haar debuutsingle Urugan, uitgebracht in 1986, werd een enorme hit. Het nummer stond wekenlang bovenaan de Franse hitlijsten en maakte ook ver buiten Frankrijk indruk. En die hoor je dus zometeen, Stéphanie met Urugan. Maar eerst dus Julien Clerc en Si Enchantin. 1, 2, 3, 4.

0: Zij sloot het Franse tweeluik af. Deze Stephanie van Monaco, wel te verstaan. En Orogan, en daarvoor nog Julien Clerc en Séance Chantin. Goed, volgende week weer rond 16:30. Twee Franse plaatjes. Maar vergeet ook niet te luisteren naar Tess Mello, hè? Want die is terug deze zomer in de afwezigheid van Adres Onbekend. Je hoort Tess met 2 uur lang Franse liedjes op de zondag van 12 tot 2. Dus volgende week ook weer erbij. Ik ben nog eventjes de laatste administratie aan het opmaken voor het spel. Maar ik ben bijna zover. Ik had nog even 3 mailtjes te verwerken en 2 appjes. En dat komt goed. Dus na Ramse Shaffi en Sammy hebben wij de ontknoping van het muzikale rad voor vandaag.
1: Sammy loopt niet zo geboren.

0: ik maar omhoog kijken, maar ik zie niks hoor. Ja, ik zie studiolampen hangen.
1: Kevin's muzikale rat.
0: Maar ja, ik heet ook geen Sammy, dus misschien scheelt dat. Het is bijna 16:45. Tijd voor de ontknoping van het muzikale rat. Zoveel leuke suggesties binnengekregen. Ja, van Fats Domino tot ABBA tot George Michael, Father Figure, Foreigner. Heb ik gehoord. Frank Boeijer is ook een aantal keren trouwens doorgegeven. Freddie Mercury, Frank Sinatra, Fleetwood Mac. Frizzle Sizzle. Het is te veel om op te noemen. We gaan er weer eentje uithalen. Pak even de hoed, want dit is de hoed. Daar zitten de briefjes weer in. En dan ga ik daar heel snel en heel ferm een briefje uithalen. Zo, hartstikke idee. Zo. Die vouw ik open. En dan zie ik het winnende liedje. Dat is grappig. Wij hebben net twee Franse liedjes gedraaid. En wij zetten dat even voort, zie ik. Degene die dit liedje heeft ingestuurd zou het nu kunnen weten. Ik zoek ook even het telefoonnummer erbij. Ja. Kijk, dat gaat voorspoedig.
2: Met Han.
0: Dag Han, goedemiddag. Met Kevin spreek je van Radio West.
2: Hoi, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Die verwachtte je niet meer, Han?
2: Ik verwachtte hem niet, maar ik zit bij de radio. En toen zei je een Frans liedje, toen dacht ik van, oké.
0: Dat zou die van mij kunnen zijn.
2: Ja, inderdaad, ja.
0: Ja, want welke heb jij ingestuurd, Han?
2: Ik heb Catherine Perrin met Eau de Trois ingestuurd.
0: Ja, precies. Nou ja, die is er dus uitgekomen. We hebben net het Franse tweeluik gehad. En nu komt er nog een Frans liedje achteraan. Dat is een soort bonus. Nou ja, bij deze, je bent de winnaar, Han.
2: Nou, dankjewel. Superleuk. En het is een superleuk lied, vind ik.
0: Een heel leuk liedje ook, inderdaad. Dus wat dat betreft sluiten we wel een van dit programma af met een vrolijke noot. Wat was je aan het doen, Han, op deze zondag?
2: Nou, ik was een beetje aan het barbecue al eigenlijk een beetje. Af en toe een hapje erop en gezellig in de tuin.
0: Oh, lekker.
2: Dus, lekker knus.
0: En wat gaat er allemaal op de barbecue? Neem eens even mee.
2: Ik had nu een runderhamburgertje erop van Bavette. Uh-huh. En ik heb nog kippendijspiesje.
0: Oh.
2: Ja, ook een beetje en gewoon niet te veel. Maar gewoon eens in deze appels, gewoon lekker. En dan over een uurtje weer het wat erop en dan... Want weet je, en je zit er gauw vol van een barbecue.
0: Ik zit al vol bij het stokbrood aan het begin. Ja. en dan moet je nog.
2: Ja, dat klopt. Met al die salades en zo. Dus nu is gewoon...
0: Het duurt ook altijd even dat het vlees klaar is. En ik zit altijd al helemaal half vol voordat het vlees komt. Hey, en heb je nog een goede tip voor ons, Han? Van hoe je nou goed kunt barbecuen? Of doe je maar wat?
2: Nee. Ik doe het wel in het ei. Ik heb een ei. En dan laat ik hem gewoon, zoals die hamburger, dat laat ik gewoon heel langzaam garen.
0: Ja.
2: Tussen de 150 en de 130.
0: Ja, precies. Maar je neemt er echt de tijd voor, dat hoor ik al.
2: Ja. Dat anders krijg ik verbrand vlees en dat wil ik niet.
0: Nee, precies. En op de zondag, je hebt lekker alle tijd, dus waarom ook niet. Dus dat doe je hartstikke goed. Ik ga jou blij maken. Niet alleen met het heerlijke barbecuevlees, maar daar zorg je zelf voor. Ik zorg voor de draadloze koptelefoon en de powerbank van Fresh & Rebel. Want daar krijg je hem van aangeboden. En van harte gefeliciteerd.
2: Hey, dankjewel. Superleuk. Superleuk.
0: Ga jij lekker barbecuen en dan draai ik onder andere Catherine Ferry met Aan Deux Trois. Dat is een leuk liedje voor bij het barbecuen, toch?
2: Ja, zeker. Heel gezellig. Hey.

in het muzikale rad. Catherine Ferry en 1, 2, 3. En Han Bouwhuis uit Maassluis ging er vandoor met de prijzen. Mocht je nou mee hebben gedaan en toch een beetje teleurgesteld dat deze middag moet eindigen omdat je niet gewonnen hebt, heb ik wel goed nieuws. Volgende week spelen we het spelletje weer en probeer het dan gewoon nog een keertje. Toch? Gewoon op de zondagmiddag van 2 tot 5 hier in Als de Dag van Toen. Ik heb er nog 2 te gaan. Zometeen Petula Clark. Maar nu eerst deze van Spargo.

ze nog? Die fijne liedjes uit de jaren 60, 70 en 80? Muziek en herinneringen. Je luistert naar Als de Dag van Toen bij Radio West. Dit is Radio West.

Hier zit wel een heel bijzonder verhaaltje aan vast aan dit liedje van Petula Clark en This Is My Song. Het werd namelijk in 1966 gecomponeerd door Charlie Chaplin voor zijn film Accountants for Hong Kong, of From Hong Kong moet ik zeggen. En Charlie die wilde eigenlijk oorspronkelijk dat Al Jolson Al Jolson het zou zingen, maar die was in 1950 al overleden. En uiteindelijk nam Petula Clark het op dan in januari 1967. Maar die vond dus de tekst in eerste instantie vreselijk. Kun je nagaan, dan moet je een liedje gaan opnemen waarvan je de tekst eigenlijk vreselijk vindt. Maar laten we eerlijk zijn, het is toch een pareltje en leuk om die weer eens terug te horen uit die tijd. We zitten er doorheen als de dag van toen voor vandaag. Het gaat allemaal hard, snel als je het naar je zin hebt. We hebben natuurlijk die instrumentale plaat van de week. Hè, en op het moment dat je nou een instrumentale plaat hebt die je graag zou willen horen, dat je zegt, nou Kevin, die moet je eigenlijk volgende week doen. Laat mij dat even weten op kevin@omroepwest.nl. Want wie weet kan ik dan jouw favoriete instrumentale

0: heb wel weer meegezongen vandaag.
1: 60's, 70's, 80's, gouden tijden.
0: Het zijn de gouden tijden van de jaren 60, 70 en 80.
1: Zijn we de volgende week alweer.
0: En volgende week dan weer.

0: Waar is dit radioprogramma zonder haar luisteraars? Dus daar zijn we zeker dankbaar voor. Leuk dat je er weer bij was vandaag op deze zondagmiddag. Misschien lekker aan het barbecuen, genieten van het weer. Misschien blijf je wel lekker binnen zitten. Nou ja, hoe je het ook doet, luister lekker naar dit radioprogramma. Ook volgende week weer van 2 tot 5. Natuurlijk op Radio West. Dat is dan wel weer de enige 89.3 natuurlijk. Ik wens je een fijne avond. En zometeen heel veel plezier met muziek van alle tijden met Rob Langeveld. Bye bye.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
4: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl. Recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
3: In Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
4: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op fishlovers.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott... en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw... brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hilligensberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
8: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
9: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
10: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden... na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets... een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis... en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen... en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz... Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen... waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op... om een openbare busdienst te starten... Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld... en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond... maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
13: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
14: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
16: De lekkerste vis bestel je op vislovers.nl, recht uit de zee. Vandaag gevangen, morgen in huis. Even laten sissen of in de oven en je proeft het meteen. De Vislovers. Vandaag gevangen, morgen in huis.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
18: Klaar voor de nieuwe Zeeuwse mosselen? Bestel de lekkerste vis op vislovers.nl.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
23: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst in Alles anders dan Rembrandt.
23: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
24: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
25: Tot 7 uur, muziek van

Goedendag, zondag 12 juli 2026. Welkom bij Muziek van alle Tijden. Vandaag aflevering 333, oftewel 333. Ik ben Rob Langeveld. De komende twee uur ben ik uw gastheer bij dit verzoekplatenprogramma met de grootst denkbare muzikale diversiteit. Zo hebben we vandaag drie verschillende Bonnies bijvoorbeeld. En we hoppen muzikaal tussen de Platters, Creedence, Polleke en de Dutch Swing College Band. Maar we beginnen met Eros Ramazzotti en technicus Kees Huurbier. Die start hem in.

Eros Ramazzotti hoorde u met Musica E op verzoek van Willy Peters. En ze had er een bestemming bij deze plaat. Ik wil namelijk deze plaat aanvragen voor tandartsenpraktijk De Leijens in Zoetermeer. Bij voorbaat dank. Nou, graag gedaan, Willy Peters. En dank voor je aanvraag. Ik zei het al zojuist, we hebben in de komende 2 uur 3 keer een Bonnie. 3 keer een verschillende. De eerste die kennen we allemaal, hè? Bonnie Groen. Die wil graag een nummer horen in deze aflevering van Muziek van Alle Tijden. Ze mailt naar André, maar André die heeft even rustpauze. Maakt niet uit, we draaien natuurlijk met net zoveel liefde Ryan Paris met Dolce Vita.

die de Vierdaagse gaan lopen. José die ging ervan uit dat dat dit weekend al is. Maar volgens mij is de Vierdaagse in Nijmegen in het weekend van 21 tot 24 juli. Dus ze kunnen nog even letterlijk warm lopen. Welke muziek wil José Ridder horen voor die Vierdaagse deelnemers uit Hillegom? Nou, de Vierdaagse Mars. In dit geval de uitvoering van de Belgian

0: Nou, dan ga je toch vanzelf een stukje harder van wandelen, hè? U hoorde de band van de Belgische luchtmacht. En het nummer heet de Vierdaagse Mars. José Ridder uit Hillegom, die vroeg hem aan voor alle lopers uit Hillegom. En dan voegen wij aan toe, ja, en ook voor al die andere regiogenoten die van 21 tot 24 juli gaan wandelen in Nijmegen.
1: Naar muziek van alle tijden met Rob Langeveld.
2: Dit is Radio West.
0: En het volgende verzoek dat komt helemaal uit Eindhoven.

Is bestemd voor Jawana en aangevraagd door Nikai. Die komt ook uit Eindhoven dus. Allebei komen ze uit Eindhoven. En wat Nikai graag wil laten horen is een nummer van Polleke. En waarom? Omdat deze plaat precies voor haar is gemaakt. Voor haar. En dat is dus Jawana. En het nummer dat hij graag wil horen heet De Nacht Zingt Jouw Naam.

Welke was dat? Hij maakte dit nummer in 1978. De nacht zingt jouw naam. Aangevraagd door Nikai uit Eindhoven. Bestemd voor Javana, ook uit Eindhoven. Dichterbij is Zoetermeer, José Rapati. Die vroeg een nummer aan uit 1957. Buddy Holly and the Crickets, It's Too Late. It's too late.

Buddy Holly met Bril en met The Crickets, It's Too Late. Muziek 1957 en ja, natuurlijk, het had ook gewoon zomaar gepast in de rubriek De Oude Joekel. Die doen we straks in het tweede uur, want er komt nog veel meer ouds voorbij in dit programma. Wat te denken van het Charlie Barnett Orkest op verzoek van Rob de Jong. Die wil graag horen, uit 1944 zelfs, het nummer Skyliner.

0: En weer zo eentje die past in de categorie oude joekels. De Skyliner van het orkest van Charlie Barnett hoorde u op verzoek van Rob de Jong voor alle luisteraars van West en met name voor Leen Huisman.
1: Ik denk ook wel dat we dat weer hebben laten zien met 60 jaar Molukse Wijk Alphen. Hoe sterk we als gemeenschap eigenlijk zijn. En ik hoop gewoon dat we dat kunnen blijven voortzetten.
2: De Molukse Wijk in Alphen aan de Rijn bestaat 60 jaar. Een hechte gemeenschap die getekend is door het verleden.
3: Ja, omdat je toch een bepaalde achterstand had. Dat gevoel had ik in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
2: Je zit het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5:00, elk uur op het hele uur.
4: Alleen op TV West.
0: En u luistert naar Muziek van Alle Tijden op Radio West. Jan Konings uit Pijnakker wist ons weer te vinden. Hij wil een plaat aanvragen, namelijk Andy Tielman met de Harbor Lights. En heeft een opmerking bij Andy, de pionier van de Indo-rock en ridder in de orde van Oranje Nassau. Hij heeft fantastische muziek gemaakt, onder andere met zijn broers, jawel, de Tielman Brothers. Hij had een unieke stem. Op 11 november helaas te vroeg overleden. Andy werd 75 jaar, maar hij laat bijvoorbeeld wel dit na.

Heerlijk, toch? Op zondag Indo-rock in optima forma. U hoorde Andy Tillman met Harbor Lights op verzoek van Jan Konings uit Pijnakker. En dan sprak Mustafa Tunk uit Rotterdam-Zuid weer onze voicemail in. Heel verhaal, maar komt er in het kort op neer dat hij graag een nummer wil horen van Frans Bauer. Bij ieder afscheid valt een traan.

Mustafa Tunk vroeg hem aan, omdat er soms in het leven ook moeilijke tijden zijn, zoals Mustafa beschrijft. En Frans Bauer die brengt dan hopelijk wat troost. Rinus Jeneson, of moet je zeggen Jeneson, die liet dubbel van zich horen. Hij sprak twee keer de voicemail in, daarna ook nog een mail. Ja, Rinus, we weten het, je bent vandaag, zondag, jarig, je wordt 78 jaar. En dat is natuurlijk alle reden om een plaat voor jou te draaien. Een plaat van de Platters. En dan zeggen we er eerst nog even bij voor degene die zich afvragen. Rinus, waar ken ik die ook alweer van? Jawel, hij was jarenlang de terreinmeester van voetbalvereniging Scheveningen. Only you.

0: The Platters met Only You, een nummer uit 1955. Op verzoek van de jarige Rinus Jennison uit Scheveningen. En natuurlijk van harte gefeliciteerd, ook namens ons, Rinus.
1: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook muziek van alle tijden. Laan van Schavenmade 2, 2495 AJ in Den Haag. En dan is er nog de voicemail 070-307-8061.
2: Dit is Radio West.
0: U hoort ze wel, hè, die zegenluiden. Ja, ja. Die hoorde je ook in Soldaat van Oranje. En ik kan nu eindelijk zeggen, die hoorde je ook. Want na ruim 15 jaar, jawel, het was steeds nog maar zoveel maanden, nog maar zoveel weken. En iedere keer ging het toch weer door. U weet het, die voorstelling, de musical Soldaat van Oranje in Katwijk, Valkenburg zou je kunnen zeggen. Eindelijk, na al die jaren, komt er een eind aan. En wel vandaag. Afgelopen week had ik het genoegen om nog bij een van de allerlaatste voorstellingen te mogen zijn. Gisteren was de laatste met publiek en vandaag nog één keer voor iedereen die daar nauwe banden mee heeft en daarbij betrokken is. Dus alle reden, zou ik zo zeggen, om stil te staan bij die 15 jaar die achter ons liggen met Soldaat van Oranje. Een bekend nummer uit die musical is Morgen is Vandaag.

En nog nooit was die tekst eigenlijk zo kloppend. Niet morgen, maar vandaag. Vandaag voor het allerlaatst. Na 3.967 voorstellingen, 4 miljoen bezoekers en 29 castwisselingen is een einde gekomen aan de musical Soldaat van Oranje. Vandaar dat we dit nummer draaiden. Ella Fitzgerald, en dan weet u het, de aanvraag die komt van Marie-José Wagener van der Kamp. Ja, ik heb nog steeds zin in een plaat van Ella Fitzgerald. Gelukkig weet ze ook steeds weer een mooi nieuw nummer te vinden. Graag van haar voor mij en voor alle luisteraars. Sing me a swing song.

Sing Me a Swing Song. Ella Fitzgerald was dat. Muziek van alle tijden. Met in dit geval muziek van 1936. De volgende aanvraag die komt van Marijke Schoenmaker uit Den Haag. Zij vraagt dit nummer aan voor Ruud Schoenmaker, natuurlijk ook uit Den Haag. De herinnering aan Ruud, die op 15 juli 2006 van ons heen ging, is nu dus 20 jaar geleden en we missen hem nog dagelijks vreselijk. Namens Bianca, Fred en Marijke en iedereen die hem heeft gekend, The Darts met Come Back My Love. Wow.

Ter herinnering aan Ruud Schoenmaker. 20 jaar geleden, maar nog zeker bij heel veel mensen in gedachten. Het volgende verzoekje, dat is een mail van Luz, L-U-Z. Goedemorgen, ik zou het geweldig vinden als je het nummer America van de Spaanse zanger en poëet José Luis Perales zou draaien. Het lied is een eerbetoon aan het Latijns-Amerikaanse continent, zijn geuren, zijn muziek, zijn rijkdom, de natuur, de diversiteit. Uitgebracht in 1991, een poëtisch nummer, geschreven door Perales zelf. Je zult het prachtig vinden en de luisteraars ook.

0: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kom gezellig langs bij jouw Reedshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Reedshop, gewoon om de hoek.
4: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
5: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op 5 absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten denk ik gewoon daar mee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld, maar we komen er eigenlijk altijd uit. Dus dat gaat goed.
8: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
9: Ontsnap aan de drukte en stap in een wereld vol bijzondere planten, eeuwenoude bomen en botanische schatten. Wandel door de tropische kassen, bezoek de monumentale sterrenwacht en geniet tussendoor van koffie, lunch of iets lekkers in ons gezellige café. Bezoek de Hortus Botanicus Leiden, de oudste botanische tuin van Nederland. Plan je bezoek vandaag nog op hortusleiden.nl.
10: De zomervakantie draait om onbezorgd maken van nieuwe herinneringen. Maar stel nou dat je een kind hebt dat wel zorg heeft omdat het een zeldzame ziekte heeft. Ja, dan wil je toch mooie herinneringen maken. Bij het Zeldzame Ziektefonds voelen we die urgentie. Met medisch onderzoek bieden we gezinnen concrete hoop en tastbare oplossingen op weg naar nieuwe, mooie herinneringen. Steun ons, geef de patiëntjes een toekomst. Ga naar zzf.nl en doneer gewoon.
11: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
12: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
13: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Sharaa, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van vier dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: We moeten de hele Nederlandse kust, vind ik, niet gaan inrichten op vijf absurd drukke dagen. Dan heb je het mis. We moeten, denk ik, gewoon daarmee leren leven. Als heel Nederland in de auto stapt, is er geen badplaats die dat aan kan. Nou, daar is gewoon een spanningsveld. Daar is een spanningsveld. Maar we komen er eigenlijk altijd uit, dus dat gaat goed.
8: Luister nu op Spotify aflevering Leefbaarheid van podcast Aan de Haagse Kust.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
16: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
17: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
18: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
17: Nog niet helemaal dus.
18: Tja, die administratie. Toevallig tips?
17: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
18: Ga ik mee aan de slag, dank je.
17: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
16: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
19: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Tot 7 uur.

En zomers welkom in het tweede uur van Muziek van alle tijden. Muziek uit 1990, toen maakte Bonnie St. Clair dit nummer. De titel officieel luidt Lange Hete Zomer. En in 1990 gemaakt dus door Bonnie. En je kan nu al zeggen dat dat in 2026 zeker ook van toepassing zal zijn. Aangevraagd dit nummer door Anneke de Ruiter uit Delft. Voor iedereen die, zoals mijn man en ik, iedere zondag luisteren. Bonnie St. Clair was dat dus. Na in het vorige uur al Bonnie Groen met haar verzoekje, kan ik u aankondigen dat er in dit uur nog een derde keer een Bonnie komt. Maar dat is weer een volgend verhaaltje. Eerst gaan we naar Anneke Bastiaan uit Scheveningen. Zij vraagt een nummer aan voor Rina van der Vliet uit Pijnakker. Rina is op 11 juli 79 jaar geworden. En de plaat die ik haar heb gegeven toen zij 18 jaar werd, die wil ze graag nog een keer horen. Nostalgie dus. Voor Anneke, voor Rina, Nini Rosso met Il Silenzio.

Il Silenzio, oftewel de stilte. Nou, die zat duidelijk alleen aan het eind van dit nummer van de Italiaanse trompetist Nini Rosso. Aangevraagd door Anneke Bastiaan voor Rina van der Vliet uit Pijnakker. En dan, jawel, dat gebeurt nog steeds, een brief. Lieve mensen, ik ben Margriet Kleiweg uit Den Hoorn. Ik wil een plaat aanvragen voor Beb van Winden uit Schipluiden. Zij wordt op 13 juli, dat is morgen, 80 jaar. Wat een mijlpaal. Ze is een vriendin van mij. Ze heeft 3 leuke dochters met aanhang en 2 kleinkinderen. Haar man is 25 jaar geleden overleden. Dat is niet leuk. Ze doet het prima. Ze heeft een mooie tuin en ze kan goed luisteren. Dat was het. Nou, de plaat die Margriet Kleiweg uit Den Hoorn aanvraagt, die moet er natuurlijk nog wel even bij vermeld worden. Dat staat hier. Graag Jan Smit, Vrienden voor het Leven.

Jan Smit in Muziek van alle tijden. Vrienden voor het leven. En dat geldt zeker voor Margriet Kleiweg uit Den Hoorn. En haar vriendin Beb van Winden uit Schipluiden. Beb wordt morgen 80 jaar. En als we dan zeggen 80 jaar, ja, dat is toch wel een beetje een dingetje. Want bijna elke week krijgen we wel het verzoek om 80 jaar van Rinus Koevoets te draaien. Zo ook vorige week, zelfs precies toen ik aankondigde dat we proberen om dat nummer natuurlijk regelmatig te draaien, maar iets meer nog of vaker dan één keer per maand, dat is misschien toch net iets te. Dus de felicitaties die we vorige week uiten, die gold eigenlijk voor iedereen die in deze maand 80 wordt. Maar precies op dat moment sprak Ton Adam uit, weet ik niet, staat er niet bij, maar Ton Adam, ik denk uit Den Haag, die sprak de voicemail in en die zei, ja, luister nou even, ik word zelf 80 jaar, dus ik wil graag Rinus Koevoets horen. Nou, een compromis dan, stel ik voor. Want als je heel goed zoekt op internet, dan kom je nog een nummer tegen over 80 jaar. Niet helemaal à la Rinus Koevoets, maar het komt er misschien toch wel in de buurt. Het is Franstalig. Het is van Marie-Paul Bell. En de titel is Les Bleus de 80 ans.

0: Ja, dan mag u zelf oordelen of ze kan tippen aan Rinus Koevoets. Ton Adam, van harte gefeliciteerd met uw 80ste verjaardag. Hopelijk voldeed dit nummer in plaats van Rinus Koevoets. En afgesproken hoor, volgende maand dan laten we Rinus ook weer horen voor alle 80-jarigen.
1: Jouw verzoek in muziek van alle tijden op zondag.
2: Je luistert naar muziek van alle tijden. Met Rob Langeveld.
1: Dit is Radio West.
0: En die 80-jarigen, daar hadden we het zojuist over. Maar we hebben natuurlijk ook 60-jarigen en nog jongere luisteraars. Tilly Fortuyn uit Lisse, die vraagt een nummer aan voor Leo van Loon uit Lisse. Want Leo, die wordt morgen 13 juli 60 jaar. En dus dit nummer om afscheid te nemen van de 5 voor zijn leeftijd. Ja, wrijf het er maar in. Vanaf maandag staat er dus een 6 voor. Welkom bij de Club van 60 Plus, meldt Tilly Fortuyn uit Lisse voor Leo van Loon. Leo is een groot fan van CCR, oftewel Creedence Clearwater Revival. Zoek zelf maar een mooi nummer uit. Nou, wat dacht u van Midnight Special?

voor Leo van Loon, die morgen 60 jaar wordt. Gekke naam trouwens, hè, dat Creedence Clearwater Revival. Ik heb het even opgezocht. Waar komt dat nou eigenlijk vandaan? Het is een combinatie van drie merkwaardige elementen die symbool staan voor de oorsprong van de band. Nou, daar gaan we. Creedence, afgeleid van de naam Creedence Newbold. Dat is een goede vriend van de gitarist Tom Fogerty. En dan Clearwater, dat komt uit een tv-reclame voor puntje, bier, waarin de nadruk werd gelegd op helder water. En dan tot slot Revival, dat verwijst naar de heroprichting van de band. Ze gingen in 1967 verder, nadat ze dus onder een nieuwe naam, nadat ze eerder hadden gespeeld onder de naam de Gollywogs. Nou, weet u ook weer, kunt u bijschrijven. We blijven in de stijl van die tijd, de jaren 60, 70. En dat doen we bijvoorbeeld door stil te staan bij de geboortedag van niemand minder dan Christine McVie. En als we die naam noemen, dan weet u het, hè? Fleetwood Mac. Op dit nummer zingt ze. Ze zou vandaag 83 jaar geworden zijn. In 2022 is ze overleden. Maar Everywhere, dat staat natuurlijk in ieders geheugen gegrift.

0: Met zang van Christine McVie. Fleetwood Mac uiteraard. Christine die is geboren op 12 juli 1943. Helaas niet meer onder ons.
1: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
2: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook een uur geleden.
1: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.
0: U bent het gewend, hè? Halverwege het tweede uur van Muziek van Alle Tijden, dat is dus nu, dan draaien we een oude joekel uit het archief van Leen Huisman. En Nanny Plug uit Noordwijk, die helpt ons daarbij, want ze sprak de voicemail in en vertelde onder meer, het is nu 5 jaar geleden dat mijn broer is overleden en we willen hem graag herdenken. Hij was een groot fan van de Dutch Swing College Band en Kees, jullie stille kracht achter de knoppen, ja Kees, jij, jij mag een nummer uitzoeken van de Dutch Swing College Band. Draaien we ook voor schoonzus Ria, de dochter, de kleinkinderen en, zegt Nanny, een klein beetje voor mezelf. En welke woord het, Kees?
4: High Society.
0: High Society.

De Dutch Swing College Band. Een van de oude joekels van vandaag. Op verzoek van Nanny Plug. Ter nagedachtenis aan haar broer die 5 jaar geleden overleed. U hoorde High Society. De Dutch Swing College Band die nam dit nummer op in 1960. En de oorspronkelijke film High Society die komt uit 1956. Het is vandaag de dag van veel dingen voor het laatst. We hadden het al over Soldaat van Oranje. De allerlaatste voorstelling vandaag. Hoewel, je weet maar nooit, maar ik denk het wel. En wie ook voor het allerlaatst optreedt, dat is onze eigen Haagse Harry Jekkers. Hij staat voor het allerlaatst in de Koninklijke Schouwburg. En hij heeft aangekondigd dat dit ook echt voor de allerlaatste keer is. Nou, niet dat ik het mooi vind dat hij de laatste keer op de planken staat. Maar dit nummer, dat is wel zo mooi.

En dan is het ineens zomaar de allerlaatste keer. Harry Jekkers zong hier de allereerste. Maar vandaag dus de allerlaatste keer dat hij op de planken staat. En vandaar dat we ervoor kozen om Harry Jekkers te bedanken voor al het moois dat hij ons op muzikaal en ander terrein gebracht heeft. Onze Hagenees, Harry Jekkers, zo mooi hoort u. En dan was er afgelopen week het plotselinge schokkende nieuws. En daar komt die naam weer voor de derde keer, Bonnie. Maar in dit geval Bonnie Tyler is overleden. En daar is al de nodige aandacht aan besteed natuurlijk in de afgelopen dagen. Onder andere ook hier bij Radio West. Eén nummer, dat zou ik er toch wel graag uit willen pikken. Het nummer van Bonnie Tyler samen met Shaking Stevens. Het nummer heet A Rocking Good Way.

0: baby.
1: Total Eclipse of the Heart kennen we natuurlijk ook van Bonnie Tyler. Maar in 1983 maakten ze dus dit nummer samen met Shaking Stevens. En afgelopen week overleed Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Portugal.
2: Wil je ook een verzoekje aanvragen? Ga naar omroepwest.nl, klik op luister en dan op plaat aanvragen. Via de post kan natuurlijk ook. Muziek van alle tijden, Laan van Schravemade 2... 2495 AJ in Den Haag. En dan is er ook nog de voicemail 070 307 8061.
3: Dit is Radio West.
1: En u weet het, hè, op zondag van 12 tot 2 uur bij Radio West. Het Franstalige muziekprogramma. Het heet Enchanté. Dat gaat u dus straks beluisteren. Van Tess Merlo. En om alvast een beetje in de stemming te komen. Hier ook een Franstalig nummer. Michel Fugain. En hij gaat naar Paris.

0: Ja, of u denkt aan de Tour de France, Paris, Michel Fugain. En u denkt natuurlijk ook aan Tess Merlo Enchanté. Zo heet haar mooie Franstalige programma. Elke zondag deze zomer bij Radio West te horen van 12 tot 2 uur.
1: Eerder te horen op Radio West.
2: Voorzitter Michel Verbeek was dat van de Stichting Luilaak Voetbal Boskoop.
3: Ja, in Delft dus ook.
2: In Delft ook.
3: Word je er nog wakker van? Is het echt veel lawaai?
2: Het is een beetje bij mij ergens in de buurt. En er zijn buren van mij die al hebben gezegd in de groepsapps, de buurtapp, van wij gaan, we pakken een hotelletje.
3: Ja. Die gaan er vandoor.
2: Nou, als je het niet weet, dan denk je, nu vergaat dus de wereld. Dit is waar we altijd bang voor waren. Als je het wel weet, dan, ja, weet je, slippende motoren en zo. En echt een, ik zeg nooit teringherrie, maar het is echt een teringherrie.
3: Ja, maar ja. Dat Lisette dan zo uit de bol gaat, jouw vrouw, in zo'n nacht.
2: Nou, dat is wel fijn, want door die luilak hoor je dat dan niet. Je hoort haar dan één nacht niet.
3: Ja, Jordi Bloem. Oh, ik hoor dat trouwens Bob hier ook heel erg om moet lachen. Hoor je dat? Ja. Op locatie Bob.
4: Sorry. Ja. Ja. Ik wist niet dat ik al open stond.
5: Ja. Okay. Tot. Gaat het, Bob?
4: Jezus, zijn we dicht, jongens.
3: Ik zat van mijn tijd gewoon ongeluk de verkeerde schuim open.
2: Dat is echt geen grap. Dit gaat van mijn tijd af, vond ik Jordi zeggen.
3: Nou, Jordi, wordt het lekker weer.
6: Ja, het kunnen ook kort zijn, hoor. Prachtig weer voorlopig. Ja. Nou, tot ziens. Fijn.
1: Radio West, altijd dichterbij. Dit is
0: Radio West. En dan is het vandaag ook nog eens de verjaardag van Stef Bos. 65 wordt hij om precies te zijn. We brengen een eerbetoon aan hem, want hij brengt een eerbetoon aan ons.

En vanwege de 65ste verjaardag van Stef Bos draaien we op de radio zijn nummer. Er is nog tijd voor de Beach Boys. En hartstikke zomers natuurlijk vandaag. Dus niks mooiers dan fun, fun, fun.

The Beach Boys met muziek uit 1964. Fun, fun, fun hoorde u bij Muziek van Alle Tijden. Deze klanken betekenen het eind van alweer het tweede uur van Muziek van Alle Tijden. Het zondagse verzoekplatenprogramma van Radio West. Dankjewel Kees Huurbier voor de techniek. Muziek van Alle Tijden is er elke zondagochtend van 10 tot 12. En zoals nu in de herhaling van 5 tot 7 uur. Straks na het nieuws van 7 uur dan hoort u Aad de Been met Klassiek op West. Fijne avond.

0: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
5: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Kruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
4: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
6: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
7: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam-Hilligersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
9: Op 89.3 FM, DAB+, en overal online. Dit is Radio West.
10: Op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
13: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u en voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
14: Zwemmers. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
15: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergsehoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
16: Tot 9 uur, Klassiek op West.
17: Dit is Radio West.
18: Het Radio West Concert.
19: Van harte welkom, het Radio West Concert van december. De vaste bezoekers die weten dat wij de afgelopen concerten grote bezettingen hier hadden in de conservatoriumzaal van Amare. Vandaag wat kleiner, dat kunt u zien, het ziet er wat kleiner uit. Dat komt ook een beetje omdat we vandaag de muzici, de gitaristen van hun afdeling op het podium hebben. Dus het is een wat kleinere bezetting, maar dat wil niet zeggen dat we één gitarist hebben in die hele karakteristieke houding, een beetje gebogen, naar beneden kijken in dat gat en dan heel mooi gaan spelen. Het is allemaal wat frivoler. We hebben weliswaar één keer één gitarist, maar we hebben ook duo's, waarvan één zelfs met een fluit. We hebben kwartetten en we eindigen zelfs met een grote finale waar we 9 gitaristen hebben. En die spelen niet apart, maar die spelen allemaal tegelijk. Nou, tijd voor muziek, zou ik zeggen. We beginnen met Leos Janáček. Dat is een Moravische, je zou tegenwoordig moeten zeggen, een Tsjechische componist. En hij schreef een cyclus met de mooie naam over een overgrown pad. En dat is eigenlijk een, ja, zeg maar een pad dat vol ligt. En dat is voor ons een beetje verbazend, maar in Tsjechië is dat eigenlijk een hele gewone traditie. Wat gebeurt er als je trouwt? Dan moet je over een pad lopen naar de plek waar dat huwelijk wordt gesloten. En alle aanwezigen bestrooien dat pad met klavertjes 4. Ik denk dat ze even bezig zijn om dat te verzamelen, maar dat ligt vol. En u snapt waar dat voor is. Dat brengt geluk. We gaan een deeltje horen uit die cyclus van 10, en dat is nummertje 10. En dat gaat over de uil die nog niet is weggevlogen. En ook dat is een belangrijk symbool, want die uil die houdt alles scherp in de gaten. Het moet goed zijn. Deel 10 over de uil van Leos Janáček over zijn overgrown path.

Mariana en Nicolai. Over de uil die alles scherp in de gaten houdt... uit de cyclus Een overwoekerd pad van Leos Janáček. Tsjechisch componist. En dan neemt er zometeen een nieuw duo plaats hier achter de lessenaars. Gitaar en fluit. Het is door de eeuwen heen een heel geliefde combinatie. En u zult zometeen horen waarom. De componist is Tom Eastwood... En Engels componist, ik moest zelf even naar hem zoeken. Wat blijkt is dat hij, behalve in muziek, ook geïnteresseerd is in de natuur. Daar gaat trouwens het hele programma vandaag over. En hij reist heel vaak naar Zuid-Amerika en vooral de Amazone. En daar is natuurlijk heel veel natuur. Daar leeft opnieuw een vogel met de naam de Uraipuru. En dat is een bijzondere vogel, want het is voor de Indianen daar het symbool van de liefde. En er is nog een ander verhaal. Men zegt, als je hem hoort, dan brengt dat geluk. Nou, u hoeft er vandaag niet voor naar Brazilië, want de Uraipuru wordt vandaag gespeeld door een duo voor fluit en gitaar.

Anya Fernandez en Carlos Augusto met het portret dat de Engelse componist Philip Holton maakte van de wondervogel Uirapuru. En die kunt u horen als u ooit nog in de buurt van de Amazone zult komen. We reizen even naar de andere kant van de wereld, Australië. Daar hebben wij de componist Philip Holton. En hij maakte ook een portret van de natuur, waar het vandaag allemaal over gaat, van een van de kostbaarste mineralen die daar te vinden is. En er wordt jacht op gemaakt. Hij maakte een cyclus met de naam opals, de opaal. En ik zeg al, daar wordt jacht op gemaakt vanwege zijn prachtige, schitterende kleuren. Ze zijn er in allerlei kleuren en worden in veel sieraden verwerkt. Deeltje 3 uit de cyclus heet de White Opal. En daarvoor neemt plaats een van de eerste kwartetten, want we hebben er 4 gitaren die witte opaal beschrijven.

De White Opal uit de driedelige cyclus Opals van de Australische componist Philip Houghton. Door Monica, Alexandra, Nikos en Andreas. Dan krijgen we een volgend kwartet en dan denkt u, nou, dan blijven ze gewoon zitten. Nee, er zijn zoveel goede componisten en gitaristen in dit conservatorium dat we gewoon een heel nieuw kwartet krijgen. En we gaan ook met hun weer op reis. We gaan terug naar Zuid-Amerika. En dan komen we in Argentinië terecht, in Buenos Aires. Daar maakte de tango-grootheid Astor Piazzolla, in navolging van zijn grote voorbeeld Antonio Vivaldi, zijn vier jaargetijden. En hij schetst ze in de stad waar hij zelf opereert, waar hij zelf speelt en werkt met zijn eigen quintet. Dat is Buenos Aires. Winter in Buenos Aires, niet door het tango-quintet, maar door een volgend kwartet van vier gitaren. Winter in Buenos Aires.

En zo klonk dan de winter in Buenos Aires uit de vierjarige tijden van Astor Piazzolla. Door opnieuw een kwartet bestaande uit Pavel, Marco, Marius en Philip. En u hier in de zaal heeft gezien dat we nu een wat grotere bezetting krijgen. Dus we eindigen dit Radio West concert met, ik zal maar zeggen, vuurwerk, want dat mag nog net. Maar liefst 9 gitaristen tegelijk. En we hebben weer een soort weersomstandigheid. Het speelt zich af op Cuba. De titel is Regen op Cuba. En het werd gecomponeerd door Leo Brouwer. Als je zo'n naam hoort, dan denk je meteen, ach, dat is iemand uit Rotterdam of misschien Den Haag. Maar dat is niet waar. Hij is in 1939 geboren in Havana. En dat is op Cuba. Het is dus gewoon een Cubaan. Nou, we gaan luisteren naar een nonet. 9 gitaristen tegelijk. Met natuurlijk dank, zoals altijd, voor iedereen hier. De muzici in eerste instantie. Hun docenten, mensen van het conservatorium en Amare. Onze eigen techniek van Omroep West. Natuurlijk, want er luisteren heel veel mensen met ons mee thuis. We gaan luisteren naar Cuba in een mooie regen. Het is inmiddels daar, ook in Zuid-Amerika, inmiddels geen winter meer. Maar we moeten maar even ons voorstellen hoe dat gaat klinken. Ik wens u hier in de conservatoriumzaal van Amare voor zometeen wel thuis. Mooie feestdagen, want we zijn er pas daarna weer. En wij gaan het regenbuitje ondergaan.

En zo heeft u kunnen luisteren naar een herhaling van het Radio West Concert van december 2025. Met de dank nogmaals aan de studenten van de gitaarklas van het Koninklijk Conservatorium. We hebben nog wat tijd te goed naar het nieuws van 8 uur. In de eerste helft van de 19e eeuw was de gitaar heel populair. En zo schrijft Franz Schubert een kwartet voor gitaar, fluit, altviool en cello. Naar het nieuws met 2 deeltjes hieruit. Na 8, zoals altijd, nog een heel uur klassiek. Dus heel graag tot zo dadelijk.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
2: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.
5: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
6: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk en ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence, zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
9: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
10: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen, krijg deskundig slaapadvies en de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd goedemorgen.
9: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Tot 9 uur, Klassiek op West.
12: Dit is

Welkom terug voor een tweede uur klassiek. Dit was nog even namijmeren met de gitaar. Ook een beetje somber, want het nieuws stond de afgelopen weken bol van een natuurramp. De aardbeving in Venezuela. Een land dat toch al jaren geteisterd wordt door onrust. Dit was de Venezolaanse gitarist Eduardo Fernandez met twee van de Valses Venezolanos van Antonio Lauro. En wat doe je dan vervolgens op een zondag in de vakantie, terwijl alle podia stil zijn? Nou, je maakt gewoon een wandeling in de buurt. En dan blijkt het in de Haagse straten te wemelen van de componisten. We zijn op het Zwelingplein en wandelen daar rond en komen dan flink wat componisten tegen. Allereerst Zweling zelf, met misschien wel zijn bekendste, Esse Mars.

En zo begonnen we onze wandelingen op het Zwelingplein. Met S. de Mars van Jean-Pieterszoon Zwelink. In deze bewerking van een oud Frans liedje klinkt de vraag of het de god Mars die ik zag, of was het toch de god Amor, oorlog of liefde, ja, hoe dicht liggen ze bij elkaar? U hoorde het Brisk blokfluitkwartet met ensemble Camerata Trajectina. En wanneer we dan bij het Zwelingplein de hoek omgaan, zijn we in de Schuitstraat. Cornelis Schuit, Leidse componist en organist. Nou, luister gewoon maar even naar zijn Dolore me compli dicere. Verdriet dwingt me te spreken.

Musica Amphion, met een veelgehoord lied over pijn en verdriet. Deze was van Cornelis Schuit, Leids componist en organist.

Poésie des Femmes. Een kantate die een eerbetoon was aan de vrouw. En diende als reactie op een zeer vrouwonvriendelijk stuk van zijn Franse collega André Campra. L'apologie des femmes, een pleidooi voor de vrouw.

Maarten Koningsberger met de Academie van het Bagijnhof. De Apologie de Femme van Quirinus van Blankenburg. Haags componist, vereeuwigd in een straatnaam dicht bij het Zwelingplein. En het is meer dan rustig op de podia. Maar ik vertelde al eens eerder dat dit het moment is dat juist in deze tijd alle organisten in hun koele kerken de registers opentrekken. En zo zie ik twee concerten. Allereerst vanmiddag, achter de toetsen van het orgel in de Abdijkerk in Loosduinen. Maarten Wilmink. En dan speelt Pieter Jelle de Boer de 15e, dat is woensdag, in de Kloosterkerk. Vanmiddag, daar in Loosduinen, een niet zo vaak gehoord orgelwerk van Wolfgang Amadeus Mozart. Ik heb hem hier in een Fuga in S groot en een Allegro Giusto.

Een niet veel gehoord orgelwerk van Wolfgang Amadeus Mozart. Dit was Liewe Tamminga, maar vanmiddag Maarten Wilmink in Loosduinen met dezelfde muziek. En de orgelliefhebbers zien we woensdag terug in de Haagse Kloosterkerk. Dan wil ik bijna zeggen gewoon Bach. Mozart was laatst prominent in het nieuws. Aanschuiven bij een talkshow om zijn ongezouten mening over de politiek te geven is er helaas niet meer bij. Maar men had in de Nationale Bibliotheek in Parijs wel een onbekend stuk van hem opgedoken. Een handschrift, gemaakt in 1778 met 7 korte stukken voor fluit en harp. Nou, luister even naar nummer 1.

Nieuw ontdekte muziek van Wolfgang Amadeus Mozart. 7 stukken voor fluit en harp. Vermoedelijk een compositie waar hij wat mee oefende. Snel opgenomen door fluitiste Mathilde Calderini en harpist Nicolas Touyes. Normaal spelen zij in het orkest van Radio France. En zo komt Mozart gewoon steeds opnieuw tot leven. Dat gebeurt wel vaker met beroemde mensen van toen. Ik heb hier een geboortedatum. Vermoedelijk geboren op 12 juli van het jaar, jawel, 100 voor Christus. En zijn naam is Julius Caesar. Hij was keizer en geen componist. Maar er waren er nogal wat die composities aan hem opdroegen. Zoals zijn veldtocht naar Egypte. Händel maakte daar een hele opera over. De ouverture bij Giulio Cesare in Egitto.

De ouverture bij de opera van Julius Caesar. Julio Cesare op veldtocht naar Egypte, waar hij zijn rivaal Pompeius verslaat en vervolgens in een alles verzengende liefde met Cleopatra belandt. Muziek van Georg Friedrich Händel. Volgens de geschiedschrijving werd Caesar op 12 juli van het jaar 100 voor Christus geboren. En dan terug naar vandaag, want vanmiddag een concert in de tuin van Museum Rijswijk. Een mooie serie onder de naam Green Notes. Dit keer ruimte voor een duo, gitaar en cello.

Muriel Anderson, gitaar, en Julie Adams, cello, met Parisian Waltz. Duo voor gitaar en cello. Ik kreeg door vanmiddag ook in Rijswijk in de tuin van het museum. En we worden daar om 3 uur verwacht. Dan op het podium in het groen, à la Zirina en Joshua Herwig. En dan kwam ik een bijzondere viering tegen. We moeten daarvoor naar Amare, waar leerlingen van Jong Cassé, de vooropleiding van het conservatorium, een theatrale voorstelling hebben gemaakt van de Dias de los Muertos. Dat is het herdenken van de doden, met een combinatie van katholieke en heel oude pre-Colombiaanse tradities. Alles afkomstig uit Mexico. Ik heb hier een stukje met de naam Lutz de Luna, over het licht van de maan.

Lutz de Luna van Natalia Lafourcade door ensemble Los Macorinas. De School voor Jong Talent van het conservatorium sluit met veel muziek de traditie van Díaz de los Muertos op 15, 16 en 17 juli feestelijk het schooljaar af in Amare. Vorige week vertelde ik in het kader van Tour de France over het ongeluk dat Ernest Chausson overkwam toen hij op zijn nieuwe fiets een heuveltje afdenderde en tegen een muurtje tot stilstand kwam. Een ander, ik zou bijna willen zeggen zomers einde, was voorbestemd voor componist Guillaume Lequeux. Hij besloot op een warme dag een sorbetijsje te nemen. Helaas bleek het ijs besmet met een lelijke bacterie, waarmee Lequeux op 24-jarige leeftijd het leven liet. Maar we hebben wel een muzikale erfenis. Luister naar zijn Capriccio Poco Allegro uit het strijkkwartet in G groot.

Het Quatuor Debussy speelde het derde deel Capriccio uit het strijkkwartet in D van Guillaume Lequeux, die jammerlijk overleed na het eten van een besmet ijsje op een mooie zomerse dag. Wees voorzichtig. En dan een jarige met een voor mij onbekende naam. Het is 12 juli 1675, wanneer in het Italiaanse Verona de cellist en componist Evaristo Felice Dalla Bacco geboren wordt. Hij zal al jong naar München vertrekken om kapelmeester daar te worden. En later is hij ook werkzaam in Bergen, dat is België, en het Franse Compiègne. We horen zijn muziek maar zelden. Dus luister vandaag naar het Largo en Allegro uit zijn concert in D-klein.

Largo en Allegro uit het concert in D-groot van de jarige Evaristo Felice Dall'Abaco. Dit was Ensemble Il Tempio Armonico. En daarmee zijn we bijna door onze klassieke tijd heen. Nog een toetje voor de liefhebbers van de vrolijke opera tot besluit. Shakespeare maakte een verhaal over The Merry Wives of Windsor. Over de berooide Lord Falstaff, die arriveert op Windsor Castle en daar alles op alles zet om de welgestelde dames voor zich te winnen. Een vrolijk verhaal op muziek van de Duitse componist Otto Nicolai. Waarnaar zelfs een Haagse straat is vernoemd, jawel. Met de ouverture zeg ik u voor vandaag gedag. Nog een heel fijne zondag.

0: Klassiek of West is ook als podcast te beluisteren op elk gewenst tijdstip. Kijk voor meer informatie op omroepwest.nl.
1: Omroepwestadverteren.nl. Omdat roepen in je eigen straat niet genoeg is.
2: Start nu met adverteren en ga naar omroepwestadverteren.nl.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Kom naar Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg. 650 vierkante meter topdesign. Voor het complete Rolf Bent assortiment, het beste advies en de scherpste prijzen. Rolf Bent Studio Rotterdam Hillegersberg vindt u bij Frans Metz in Bergsenhoek.
5: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
6: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
7: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
8: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de toergeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Gun je ogen en oren het allerbeste. Je vindt bij Linnenwever in Wateringen de mooiste collecties monturen en zonnebrillen. Ook voor contactlenzen en gehoorbescherming zien we je graag. Kom langs bij Linnenwever in Wateringen.
11: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
10: Voor je ogen en oren ga je naar Linnenwever in Wateringen. Kijk op linnenwever.nl.
11: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
12: Denkt u wel eens na over ouderenzorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.

0: u kunt meehelpen met het oplossen van misdrijven die zich in de regio hebben afgespeeld.
1: Dinsdag op TV West, Team West. Met beelden van de plaats delict, reconstructies, compositiefoto's en bewakingsbeelden om het misdrijf in kaart te brengen.
2: Hier komt de man aanfietsen. Vanaf een ander standpunt is te zien dat hij op de groep affietst en iets lijkt te zeggen of schreeuwen. De 26-jarige man loopt achteraan, tikt de fietser aan en zegt dat hij normaal moet doen.
1: Ook jij kunt helpen.
0: U weet het, heeft u een tip, geef hem door.
1: Team West, dinsdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook in uw verleden.
0: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.
3: Don't close your

als je eenzaam bent, mijn liefste. Brand dan een kaars vannacht voor je venster. Een beschermde vlam

0: Adverteer op Omroep West en bereik duizenden mensen in jouw regio.
1: Want je buurman weet het nu wel, maar de rest van de stad nog niet.
2: Start nu met adverteren. Omroepwestadverteren.nl.
3: Auping Studio Frans Metz, Rotterdam Hillegersberg. Voor het complete Auping assortiment. Kom uitgebreid proefliggen. Krijg deskundig slaapadvies. En de scherpste prijs. Bij Auping Studio Frans Metz is het altijd. Goedemorgen.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
5: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
6: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
7: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Een verhuizing is een grote stap, maar bij Seniorenverhuizing Regionaal houden we rekening met uw wensen, behoeften en emoties. Van het inpakken tot het netjes achterlaten van uw oude en nieuwe woning. Geen zorgen, geen stress, gewoon echte service zoals vroeger en zoals het hoort. Kijk op seniorenverhuizing-regionaal.nl.
9: Ook nu de koopkracht onder druk staat, wilt u beter zitten dan ooit. Wilt u ook betaalbaar maar comfortabel zitten en gemakkelijk weer opstaan? Zorgdrager is de Fitform zitspecialist voor Zuid-Holland. Wij maken relax en sta-opstoelen. In een mum van tijd bij u thuis, echt op maat. Vind betrouwbaar refurbished en tweedehands op zorgdrager.com.
10: Zwemmes. Bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmesdenhaag.nl.
11: Geadviseerd door de ergotherapeut. Welkom bij Zorgdrager.

0: in de maatschappij, in de Nederlandse samenleving. Dat je echt moest vechten voor je plek.
1: Je ziet het in de documentaire serie Thuis in Twee Werelden. Maandag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Vandaag op TV West, John West in Ahoy. Met gastoptredens van onder andere Jan Smit, Lange Frans en Mike Petersen.
1: Oké, nog eentje voor ik ga. Dat riep ik ook nu verleden.
0: Vandaag zie je aflevering 3 van het concert. Vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
2: Alleen op TV West.

0: Denkt u wel eens na over oudere zorg? Voor uzelf of voor iemand die u lief is? Florence is er voor u. En voor uw naasten. Ook bij dementie. Gewoon thuis of in een van onze woonzorglocaties. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen op florence.nl. Florence. Zorg die bij u past. Altijd dichtbij.
1: De grootste collectie boxsprings en matrassen vindt u bij Frans Met de Bedderij in Bergse Hoek. Met topmerken als Auping, Pullman, Cuperus, Jensen en Tempoer. De hoogste kwaliteit, de beste service en de scherpste prijs. Kijk op fransmetdebedderij.nl.
2: Lekker weer naar buiten? Kies dan voor een scootmobiel van Scootmobiel Polanen. Bezoek onze vernieuwde showroom aan de Heliumstraat 220 in Zoetermeer. Of kijk op onze website www.scootmobielpolanen.nl.
3: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
4: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
5: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
6: Elf uur, Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een watertekort in Nederland komt dichterbij. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet die commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De commissie zegt dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat kan nu snel een feit worden. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait. Volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. FIFA-baas Infantino verdedigt de hoge ticketprijzen op het WK voetbal. In een interview met de Zwitserse televisie wijst hij erop dat vrijwel alle stadions vol zitten en dat kaartjes legaal voor veel geld worden doorverkocht. Infantino zei ook dat de FIFA overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken. In de wielerwereld gaan steeds meer stemmen op om koersen in de zomer aan te passen om de hitte te vermijden. Wielervakbond CPA pleit voor vroegere starttijden. En de leider in de Tour de France, Tadej Pogacar, wil helemaal geen koersen meer op plekken waar het zomers warm is. De toeretappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege de hitte. Er gold code rood in dat deel van Frankrijk. De heuvelachtige etappe naar Ussel werd gewonnen door Mathieu van der Poel. Het weer. Vanuit het noorden trekt bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen opnieuw veel zon. In het noorden begint de dag met wat bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 graden in het noorden tot 31 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Welke zuivel in je supermarkt bevat sloopmelk? Melk van doorgefokte koeien die meer produceren dan goed voor ze is. Dat check je met de sloopmelkscanner van Wakker Dier. Laten we hem even testen.
8: Hier, moet je opletten.
7: Chocomel?
9: Sloopmelk.
7: Mona?
9: Ja, ook sloopmelk.
7: Milner?
9: Sloopmelk.
7: Dus, koop nooit meer sloopmelk. De sloopmelkscanner. Download hem nu op wakkerdier.nl.
9: Sloopmelk.
10: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt.
8: en maak kennis met het dagelijks leven in Oman en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum Het Hannemahuis in Harlingen.
10: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
11: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
12: Meer doen met uw vermogen? Investeer in de zakelijke hypotheek van een ondernemer. Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk, verder met vastgoedfinanciering.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast?
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
12: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met e-boekhouden.nl.
16: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
17: Nu, 15 maanden gratis voor starters.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 18 graden. Binnen zit Kees Grimbergen.
2: Harry Jekkers trad vanmiddag voor de allerlaatste keer op in de Koninklijke Schouwburg Den Haag. Voor oogluisteraars die Harry op het podium gaan missen, heb ik een tip. Vrijdagavond leerde ik op North Sea Jazz een Amerikaanse artiest kennen, Jon Batiste uit New Orleans. In een koor van 10.000 toeschouwers in de Naalzaal zong ik mee met Batiste's slaapliedje Butterfly. Een bijna magische ervaring. De schoonheid, de troost en de liefde waar we zo naar hunkeren. Je kunt het vinden bij artiesten als Jon Batiste en Harry Jekkers. Ja, welkom bij het oog van deze zondag. Gisteren overleed een vertrouweling van Donald Trump, Lindsey Graham. Victor Pak van EW Magazine duidt de gevolgen van zijn dood. Bij AZC Ter Apel zijn vrijwilligers van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk vertrokken. Het wordt er te onveilig. Frank van Zessen van de hulporganisatie Migrate is nog wel actief. Hoe houdt hij dit vol? Hieke Jippes, zij vertelt bij ons over de nieuwste oneenigheden tussen de Britse koning Charles, zijn zoon Harry en zijn zus Anne. Anne, moet ik natuurlijk zeggen. En morgen staat Ilana Glazer, een Amerikaanse comedian, in de Meervaart in Amsterdam. Jelle Brumsen, die schrijft voor NRC over cabaret, die vertelt ons en u, oogluisteraar, waarom steeds meer Amerikaanse comedians in Europa en in Nederland optreden. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
1: Zondag 12 juli.
3: We bombed the hell out of them last night.
2: President Trump maakte duidelijk dat Amerika opnieuw bommen heeft gegooid op Iran. En zodra dat gebeurt, is de vraag:
4: is the Strait of Hormuz open or closed?
2: Al wekenlang heeft niemand een duidelijk antwoord.
5: The Strait of Hormuz is open.
6: The Strait of Hormuz closed.
7: It's open.
8: Closed again.
9: Is open.
10: Is closed.
11: Open
12: or closed.
2: Dit doet toch een beetje denken aan het kinderliedje De Wielen van de Bus.
13: Open en dicht, open en dicht, open en dicht.
2: Iran zegt vandaag dat de Straat van Hormuz weer dicht is. En wat zegt Trump?
14: Which is it, Mr. President?
3: It's
14: and how
3: open.
14: Are you?
3: It's open.
2: En dan de Tour de France. Opnieuw won een Nederlander een etappe.
15: Hak door, trek door, beuk door, racht door, sprint door. Mathieu van der Poel!
2: Nog naheigend moest Van der Poel in de hitte direct de pers te woord staan.
16: Clearly you adapted to the heat.
2: Sorry. Even later maakte Van der Poel duidelijk waar hij deze winst aan te danken heeft.
17: Ja, zoals altijd, goede benen. Zonder goede benen ben je niks in de Tour. En die had ik gewoon niet de eerste dagen.
2: Verder met iets heel anders. Het jaarlijkse multiculturele Kwakoe Festival in Amsterdam-Zuidoost. Het is weer begonnen.
18: Het heeft te maken met onze roots. Dus dan zie je al je eigen mensen hier.
2: Wat maakt het festival ook populair?
19: De warmte, het bijeenkomen. Lekker eten, lekker drinken, lekker muziek.
2: Vooral het eten is belangrijk.
20: Dit eten is heel lekker, man.
2: En dus?
19: Nou, dit kan je niet missen, waar je ook bent.
2: Tot slot het WK-voetbal. Vannacht schoot Jude Bellingham Engeland naar de halve finale met 2 doelpunten.
21: Here is Bellingham. Still Jude Bellingham. Jude Bellingham! It's that man again. Jude Bellingham.
2: Jude Bellingham kreeg een staande ovatie en werd ook nog eens toegezongen. Natuurlijk, dat liedje van de Beatles, Hey Jude. Paul McCartney had eerst een heel andere naam in zijn hoofd, weten we. Hij wilde een liedje schrijven voor het zoontje van John Lennon, omdat zijn ouders gingen scheiden.
22: I felt a bit sorry for their son. I was thinking about the boy whose name is Julian. I started this idea, Hey Jules, don't make it bad. It's all gonna be okay. You know, it was like a reassurance song.
2: Maar jammer genoeg voor de zoon van Lennon en fijn voor Bellingham werd Jules uiteindelijk toch Jude.
22: And then I came back and worked on the song some more. But I like the name Jude. It's just a name in a song.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
22: And it's all cool.
2: En gaan we naar de krant van morgen. Jan, jij bent aangeschoven. Ja. Ga je gang.
7: De spreidingswet, dat is een splijtswam binnen de SGP. De SGP-fractie in de Tweede Kamer is tegen de wet. Maar bij de SGP-burgemeesters is de meerderheid voor. Blijkt uit een inventarisatie van het ND.
2: Eén burgemeester, Stoop van West-Betuwe, heeft vanwege de kwestie zelfs zijn lidmaatschap opgezegd. Het lijntje werd dunner en brak, zegt hij.
7: Volgens Stoop is het goed dat solidariteit tussen gemeenten goed geregeld is. Maar de SGP in de Tweede Kamer wil gemeenten niet dwingen om asielzoekers op te nemen.
2: Volgens burgemeester Stoop is het goed dat de... intussen groeit het aantal asielzoekers dat noodgedwongen bivakkeert in een AZC. En de wachttijden worden steeds langer, staat in Trouw. Het aantal mensen dat 3 tot 4 jaar in een AZC zit is vorig jaar verdrievoudigd.
7: En dat lange wachten in een AZC of een noodlocatie is slecht voor een mens. Veel asielzoekers hebben fysieke of psychische problemen.
2: Muziek, dat helpt, schreef Gerard Reven. Dat klopt. Patiënten die bij een heupoperatie naar hun favoriete muziek luisteren hebben minder kans op een delier, staat in het Parool.
7: Bij een delier raken patiënten plotseling erg verward. 1 op de 6 ouderen maakt dat mee na een heupoperatie.
2: Artsonderzoeker Thomas Derven volgde 449 vergelijkbare patiënten van 65+. Liet hen muziek uitkiezen en merkte resultaat. Muziek vermindert de kans op een delier met zo'n 50%.
7: De vervuiler betaalt. Met dat principe in gedachten hing de Europese Unie 20 jaar geleden een prijskaartje aan de uitstoot van het broeikasgas CO2. En nu komt Brussel met aanpassingen, staat in het FD.
2: Probleem is dat maar 10% van de opbrengst van zulke emissierechten terechtkomt bij de vergroening van de industrie. Dat percentage moet omhoog. In ruil krijgt de industrie meer tijd en ruimte om te verduurzamen.
7: Vervelende passagiers aan boord van een vliegtuig. Volgens senior purser Frederik Wille zijn luidruchtige dronkenlappen heus niet het enige probleem. Dat zegt hij in het AD.
2: Wille kreeg laatst in New York een oudere kloosterzuster in zijn vliegtuig. Zij wilde niet op haar eigen stoel gaan zitten en begon te slaan. Die moest er dus uit.
7: Volgens de purser zijn stille passagiers de grootste bommetjes. Mensen die na 1 drankje ineens heel boos worden. Nederland pleit voor boetes en voor uitwisseling van lijsten met vervelende reizigers.
2: Veel Nederlandse jongeren gaan uit in knokken aan de Belgische kust. In België mag je namelijk drinken vanaf je 16e. Knokke is volgens de Telegraaf de eerste vakantiebestemming zonder ouders.
7: Dat vakantievieren leidt nogal eens tot overlast. En daarom houdt een aantal Nederlandse politieagenten in Knokke een oogje in het zeil.
1: Deze onderwerpen uit.

0: Jon Batiste, de man die vrijdagavond Noordzee Jazz op zijn kop zette met Freedom. De invloedrijke Republikeinse senator Lindsey Graham overleed op 71-jarige leeftijd, zo werd vandaag bekend. Hoewel eerst fel tegenstander, was hij de laatste jaren een van de trouwste volgelingen van president Trump. En Graham durfde bij momenten ook nog kritisch tegen Trump te zijn. Victor Park, jij bent Amerika-kenner van EW Magazine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Jij vindt je goed, hè, neem ik aan.
1: Zeker, okay. Zeker.
0: Hey, de dood van Graham kwam als een verrassing. Zijn medewerkers deelden mee dat hij na een korte en plotse ziekte overleed. Is er inmiddels al iets meer bekend?
1: Ja, dat is echt zojuist bekend geworden dat hij is overleden aan een gescheurde aorta. Dat verklaart ook eigenlijk de plotsheid van zijn overlijden. Hij was natuurlijk 71, wat na de pensioenleeftijd is. Maar voor zover we verder wisten, was hij niet ziek. Hij was nog ontzettend actief. Recent natuurlijk net terug uit Kiev. En reisde eigenlijk de wereld nog rond zoals hij dat altijd deed. En daar is nu natuurlijk plotsklaps een einde aangekomen.
0: Ja, een zeer plots einde. En in ieder geval dit bericht van vanavond haalt sommige complottheorieën die ook alweer zichtbaar werden, gelukkig onderuit, hè?
1: Zeker, want er werd druk gespeculeerd over het onverwachte overlijden, omdat hij net in Oekraïne was geweest natuurlijk.
0: Wat voor republikein was deze Lindsey Graham? En onder welke vleugel van de Republikeinse Partij zou je hem scharen, Victor?
1: Ik denk dat hij van gedaante is verwisseld. Als je kijkt naar zijn klassieke carrière. Hij is in 1994 begonnen als congreslid en in 2002 werd hij senator. Waarin hij echt voor het Amerika stond zoals we dat toen nog kenden onder het Amerika van Bush. Dus dat heel erg pro een actieve rol had in de wereld. Dat Amerika zag als de enige en cruciale supermacht op deze planeet. Die ook die rol moest oppakken. Dus internationaal gezien stond hij echt voor een actieve rol van Amerika in de wereld. Dat heeft hij gepropageerd bij het invallen van Irak, van Afghanistan. Maar ook later heeft hij dat altijd vastgehouden, terwijl de Republikeinse Partij toen natuurlijk langzaam aan het schuiven was. Dus toen in 2015 een Donald Trump kandidaat werd voor het presidentschap, was Graham dat ook. En Graham was de kandidaat die stond voor de klassieke vleugel van de Republikeinse Partij. Dus hij hekelde Trump.

0: Zeker, enorm.
1: Oekraïne uit de wind houden, uit de oorlogswind halen?
0: Nou, steun vooral bieden aan Oekraïne. En ook laten zien dat Amerika aan de zijde staat van Oekraïne. Daar is natuurlijk, zeker in Europa, wordt daar nog wel eens aan getwijfeld als we Trump weer tweets of andere berichten zien plaatsen op sociale media. En Graham heeft het altijd belangrijk gevonden dat Amerika ook op het Europese continent goed vertegenwoordigd is. Hij had een heilig geloof in die zin in de NAVO. Maar dan wel met de voorwaarde dat Europese landen ook daadwerkelijk hun steentje bijdroegen. Maar wel dat als dat dan gebeurde, Amerika dat ook altijd zou blijven doen. Die transatlantische bond, die zag hij. En in die zin is het denk ik ook een klassieke republikein van zijn generatie. Hij is 71 jaar, net na de Tweede Wereldoorlog geboren. Hij was de eerste van zijn familie die ging studeren. Dus hij heeft die welvaartsgolf van Amerika, die ook in Europa gelijktijdig plaats had, ontzettend gevolgd, geprofiteerd. En dat heeft ook zijn ideologie gevormd in de zin dat Europa en Amerika verbonden waren met elkaar.
1: Graham zou vanochtend in het Amerikaanse tv-programma Meet the Press aanwezig zijn als gast. Hij was overleden, is daar niet. Dan belt Meet the Press vanochtend met president Trump. En die zegt dan het volgende.
2: And you know, he had a unique ability. He was able to deal with Democrats and Republicans. If I had a problem, a real problem, I wouldn't often ask. But if I had a problem with a Democrat, he could work it out. He was a great politician, actually.
1: Hij was aanvankelijk tegenstander van Trump. Dat is hij geweest binnen de Republikeinse Partij. Maar dat is veranderd. Hoe is dat proces verlopen, dat deze Graham en Trump zo dicht bij elkaar kwamen te staan?
0: Nou, golf speelde daar een belangrijke rol in. Maar ook Graham's politieke gevoel, haarscherpe antenne voor weten welke wind waait in Washington D.C. We horen het Trump zeggen. Hij kon een deal sluiten, Graham, met Democraten of Republikeinen. Maar ook uiteindelijk met Trump. Ik zei al, hij had een hekel aan Trump, omdat hij kritiek had op zijn politieke vriend John McCain. Maar toch zag hij daarna in dat de Republikeinse Partij onder Trump veranderde. En dat wilde Lindsey Graham daar nog een rol in hebben, dat hij toch wel maatjes moest worden met die man in het Witte Huis. En dat daar koos hij uiteindelijk voor. En dat heeft hem op ontzettend felle kritiek gestaan. Mensen die hem een opportunist vinden. Je zou hem ook een realist kunnen noemen voor het feit dat hij toch richting een president is opgeschoven van wie hij aanvankelijk een hekel had, maar waarvan hij ook zag, ik kan Donald Trump ook mijn kant af en toe opduwen. Als we bijvoorbeeld kijken naar Oekraïne.
1: Ja, maar hij was dus invloedrijk. Graham heeft kunnen duwen.
0: Dan heeft Graham daar ontzettend
1: op geduwd. Geef voorbeelden van, onder andere Oekraïne.
0: Nou, ik denk dat we zien in bijvoorbeeld de regelingen die nu zijn opgetuigd, dat Amerika nog altijd wel wapens ter beschikking stelt, niet meer voor betaald. Dat doen Europese bondgenoten van Oekraïne. Maar het feit dat die Amerikaanse wapens nog altijd de kant van Oekraïne opgaan, is iets waar Graham altijd voor heeft gepleit. Hij heeft altijd uitgelegd, Amerika is het klaar dat wij moeten betalen. We kunnen het op dit moment niet betalen. De staatsschuld van Amerika, zei Graham dan, is torenhoog. Dus ook nog die oorlog in Oekraïne of Oekraïne daarbij financieel steunen, dat gaat niet. Maar als er betaald wordt voor die wapens, dan gaan wij ze netjes afleveren in Oekraïne. En dat doen de Europese bondgenoten die wapens niet zelf kunnen maken. Die betalen ons dan maar voor die wapens die Oekraïne gebruikt. Nou, op dat soort punten, daarnaast ook met de Iran-oorlog,
1: heeft Graham daar een rol in gehad? In Trump was die Iran aanvalt?
0: Ja, Graham hij heeft bij veel mensen het oor gehad, maar Benjamin Netanyahu, de Israëlische premier, had het oor van Graham en heeft ontzettend Graham gebruikt in aanloop naar de Iran-oorlog om boodschappen over de dreiging van Iran uiteindelijk ook in het Witte Huis te bezorgen. En dat is
1: Netanyahu fluistert Graham in, Graham fluistert Trump in.
0: Ja, en dat is een positie die Graham eigenlijk vaker had. Ook voor Europese politici was Graham iemand die ze tegenkwamen bijvoorbeeld op een veiligheidsconferentie van München of bijvoorbeeld bij overleggen van de NAVO. En was waarvan eigenlijk politie dus wereldwijd, dus de Israëlische premier, politie in Europa, wisten dat als je hem een boodschap geeft die hij belangrijk vindt, en dat vindt hij, want hij houdt van Amerika's rol op het wereldtoneel, dan komt hij wel aan in het Witte Huis.
1: Denk jij dat het wegvallen van Lindsey Graham nu gevolgen zal hebben voor de koers van

0: Trump in de wereld. Want met deze Graham valt ook een kritische stem richting Trump weg.
1: Nou, ik denk dat je zal zien dat binnen de Republikeinse Partij het deze vacature als het ware heel moeilijk gevuld zal worden. Graham met zijn eigen visie op Amerika's rol in de wereld. Daar is niet zo snel een tweede of derde Republikeinse senator die dat zo goed had, die het adresseboekje had van een Graham. En ik denk dat dat voor, nou ja, bijvoorbeeld rondom Oekraïne, dat het voor Europese landen ingewikkelder zal zijn om bij het bureau van de, bij het oor van de president te vinden, van Trump te vinden, omdat Graham daarin nogal eens een belangrijke rol speelt. En er is geen echt andere Republikeinse senator die rol zomaar kan overnemen.
0: Dus dat gaan we de komende tijd, moeten we dat zeer afwachten, wat dat betekent voor de positie van Amerika in bijvoorbeeld het conflict Oekraïne.
1: Zeker, dat is echt een kwestie van afwachten en misschien ook even bang zijn voor het feit dat die steun minder wordt.
0: Victor Pak, dankjewel van EW Magazine. Jij sprak met ons over het overlijden van Lindsey Graham, 71-jarige vertrouweling van Donald Trump.

0: Douwe Bob met Summer in Your Eyes. Gisteravond was het opnieuw onrustig bij aanmeldcentrum Ter Apel. Er waren diverse opstootjes. Het was de eerste avond in het aanmeldcentrum zonder de hulpverleners van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk. Die trokken zich vrijdag na onder meer twee steekincidenten terug. Wat zijn de gevolgen van die beslissing van Rode Kruis en Vluchtelingenwerk? Frank van Zessen hier in de Oogstudio. Jij bent van de hulporganisatie Migrate. Welkom.
1: Ja, klopt.
0: Fijn dat je er bent. Jouw organisatie, mag ik jij zeggen?
1: Ja.
0: Jouw organisatie werkt als enige hulporganisatie wel door in en rond Ter Apel.
1: Ja.
0: Eerst over die onrust. Wat is het beeld over de incidenten van gisteren?
1: Nou, ik vind zelf dat het heel erg uitvergroot wordt. Zeg maar, ja, er gebeuren wel eens incidenten. Maar je moet ook het complete plaatje zien. Zeg maar, het zijn mensen die sowieso een heel heftig verleden hebben. Veel mensen hebben trauma's. De oversteek om hierheen te komen is super heftig geweest voor die mensen. Dan komen ze hier, is er superveel onzekerheid over de hele procedure. En zitten ze in een sobere opvang.
0: Ja.
1: Met veel mensen in een kleine ruimte op elkaar. En ja, als je die situatie hebt, dan gebeuren er wel eens dingen. Ja.
0: Rode Kruis en Vluchtelingenwerk stopten dus met hun werk vanwege die onveiligheid. Jullie als organisatie Migrate gaan wel door. Waarom?
1: Ja. Wij zien die onveiligheid niet als dreiging richting ons. Zeg maar, wij hebben niet het idee dat het zo onveilig is. Wat er vaak gebeurt, of ja, wat wel regelmatig gebeurt, zijn kleine opstootjes. Maar dat gaat vrijwel altijd tussen mensen die op het veld zijn daar. En daar kunnen wij ons heel makkelijk kunnen heel makkelijk afstand van nemen. En dat zien wij niet echt als een bedreiging voor ons.
0: Ja. Werken jullie veel samen met die andere hulpverleningsorganisaties die dus nu vertrokken zijn? Rode Kruis en Vluchtelingenwerk?
1: Ja, zeker. Natuurlijk, als wij bijvoorbeeld kwetsbare mensen signaleren waarvan wij denken van oké, deze hebben extra aandacht nodig en deze moeten voorrang hebben om naar binnen te krijgen, dan geven we dat vaak aan bij Vluchtelingenwerk of bij Rode Kruis. Of als er, ja, dus meestal bij Vluchtelingenwerk en als er medische dingen zijn, dan geven we het vaak bij Rode Kruis aan.
0: En wat is dan jullie constatering? Is het onveiliger geworden de afgelopen weken? Afgelopen dagen?
1: Nou ja, het is omdat er meer op het veld gebeurt. Zijn daar meer mensen die dus moeten wachten voordat ze naar binnen kunnen. Rode Kruis is er een vluchtelingenwerk, waardoor het ook wel mensen van binnen aantrekt. En dat wordt steeds groter. Dus er komen steeds meer mensen van binnen. En daardoor is het gewoon heel druk op dat veld. Soms wat niet alleen mensen zijn die wachten om naar binnen te kunnen.
0: Ja.
1: En ja, doordat het gewoon heel veel mensen op elkaar zijn, gebeurt er wel eens iets.
0: Ja, ja. Dus het is iets onveiliger geworden.
1: Ja, ik denk niet dat die incidenten abnormaal zijn. Zeg maar, ik denk dat ze normaal gesproken
0: ook binnen. Heb je het uitgelegd?
1: Ja, maar ik bedoel dat ze normaal gesproken ook binnen plaatsvinden. Alleen nu gebeurt het dus wat meer buiten.
0: Ja. Die onveiligheid zou vooral komen door zogenoemde veilige landers. Hè? Jonge mannen die geen kans hebben op asiel. Wat voor gedrag vertoont die groep, de veilige landers?
1: Ik durf daar niet zo'n onderscheid in te maken dat het specifiek om veilige landers gaat. Wat ik me wel kan voorstellen, zoals ik net zei, wat al die mensen hebben mensen die uit zogenaamd veilige landen komen, ook nog hetgene dat ze eigenlijk weinig kans maken in de asielprocedure. Dus dat ze ook eigenlijk helemaal geen toekomst vooruitzicht hebben, geen toekomstperspectief. En ja, dan komt er natuurlijk nog meer onrust. En ja, mensen weten gewoon niet zo goed waar ze heen moeten. En daar komt problematiek bij.
0: Ja. En constateer je dan dat deze groep om die reden dus ook de grootste oorzaak is van onrust en onveiligheid?
1: Nee.
0: Niet?
1: Nee, ik zou dat niet zo hard durven zeggen eigenlijk. Nee, ja, ik kan niet zo duidelijk aanwijzen van dat zijn die mensen.
0: Die groep of die groep?
1: Ja, nee.
0: Het gaat vooral, waar deze incidenten zich voordoen, het gaat om het voorterrein, het zogeheten voorterrein van het AZC Ter Apel. Het is de plek waar asielzoekers 's nachts moeten slapen als de opvang te vol is.
1: Ja.
0: Hoe beschrijft die plek is, dat voorterrein?
1: Het is eigenlijk, je hebt de oprit van waar gewoon de hoofdingang is en waar mensen zich ook moeten aanmelden. En daarnaast zit zeg maar een grasveldje met een aantal bomen. En er is eigenlijk verder niks. Daarnaast loopt de grote weg. En ja, er is niet zoveel. Aan de andere kant van de ingang is er nog een plekje met bomen en wat zand waar wat auto's geparkeerd staan. Dat is een beetje...
0: En wie is dan verantwoordelijk voor de veiligheid en de orde op dat voorterrein? Is dat het COA of is dat de gemeente Ter Apel?
1: Nou, daar is veel over te doen. Het is in principe gemeenteterrein en het COA is daar niet verantwoordelijk voor. Maar het COA is weer wel verantwoordelijk voor de opvang van die mensen. Dus het overlapt elkaar een beetje.
0: Wijzen die twee naar elkaar, de gemeente ja, en het COA?
1: Ja, vaak gebeurt dat wel, ja.
0: Met als gevolg?
1: Ja, met als gevolg dat naar mijn idee veel partijen een beetje hun handen ervan af willen trekken en niet de volledige verantwoordelijkheid voor willen nemen.
0: Het geen geschikte werkplek meer vinden voor hun vrijwilligers.
1: Ja.
0: En wat zijn dan de gevolgen? Deze vrijwilligers zijn nu vertrokken, jullie zijn er nog wel. Wat zijn nou de gevolgen voor de mensen op het voorterrein, maar ook binnen?
1: Nou ja, de gevolgen zijn vooral groot voor de mensen op het voorterrein. Kijk, op dit moment, dit weekend heeft COA nog allemaal mensen naar binnen gelaten. Maar na het weekend is dat nog onzeker of dat gaat gebeuren. Wat er dan gebeurt is dat er, ik schat zo'n 50 tot 80 mensen daar op het voorterrein zullen zitten die niet naar binnen kunnen.
0: Ook vannacht weer?
1: Die, mogelijk wel. Die geen voedsel hebben. Die geen water hebben en geen schaduwplekken hebben. Geen plekken hebben om te slapen ook. En ja, die moeten dan daar gewoon wachten. Dus het is natuurlijk echt een onleefbare situatie.
0: Ja. Dan zijn de problemen in Ter Apel, die duren al heel lang voort.
1: Ja.
0: De oplossing is meer capaciteit in de noodopvang. Zie jij dat de komende weken gebeuren?
1: Ik hoop het heel erg. Ik hoop dat de overheid zijn verantwoordelijkheid neemt en zorgt dat er gewoon meer opvang überhaupt komt. Niet alleen noodopvang, maar gewoon dat het hele systeem meer ruimte krijgt. En dat mensen ook fatsoenlijke opvang krijgen en fatsoenlijke zorg en fatsoenlijke aandacht. Dan zullen die incidenten vanzelf ook weggaan.
0: Ja. En de komende dagen, wat is je verwachting?
1: Ik hou mijn hart vast. Ik ben bang dat het juist heel erg wordt en dat er heel veel mensen op straat moeten slapen.
0: Frank van Sessen, jij bent van de hulporganisatie Migrate en jij ligt het toe wat er op het ogenblik gebeurt in Ter Apel. Ik wens je sterkte met je werk.
1: Ja, heel erg bedankt. En fijn dat er nu eindelijk aandacht is voor dit onderwerp, voor deze situatie.
0: Graag gedaan.

0: Dit was echt Defender Benhard met Cristobal Risquesques. Het was een tumultueuze week deze week voor het Britse Koningshuis. De spanningen tussen koning Charles en zijn zoon prins Harry liepen weer hoog op. Over het op het oog een kleinigheid. De Britse media stonden er vol van. De koning werd daarin gesteund door zijn zus, prinses Anne. Wie zal u zeggen? Prinses Anne? Reden voor ons het licht te laten schijnen op deze Engelse royal, Prinses Anne. En Hieke Jip is oud-correspondent in Londen. Die weet er alles van. Welkom, Hieke.
1: Dank je.
0: Als we hier in Nederland zelden iets over haar horen, zegt dat misschien wel over iets over de saaiheid van deze Prinses Anne?
1: Ja, die speelt zich niet meer zo ontzettend in de kaart hier. Wij kennen haar. Wij die wat ouder zijn, kennen haar nog van het feit dat ze in Boekelo, geloof ik, was dat, meedeed als ruiter aan de military.
0: Zo'n paardensportevenement.
1: Ja, paardensportevenement. Want zij is een hele goede ruiter die ook aan de Olympische Spelen voor Engeland heeft deelgenomen.
0: En daarin was ze niet saai. Dan gaan we naar de Britse media van deze week. Die stellen dat ze deze week weer een grote steun was voor koning Charles. Op wat voor manier?
1: Ja, ze een beetje herinterpreteren van de Britse media. Ze is altijd een grote steun voor koning Charles, omdat zij degene is die altijd opkomt draven, die geen kapzones heeft, die niet moeilijk doet, die als er iets ingevuld moet worden van een bezoek, dat altijd daar zal zijn en het competent af zal handelen. Dus wat betreft als steunpilaar van de firm, zoals prins Philip dat altijd noemde, is ze onafvolgbaar.
0: Nou is er een ruzie tussen vader en zoon, tussen Charles en Harry, botert al heel lang niet. Wat is er nou deze week aan de hand geweest?
1: Nou, het is bijna te vermoeiend om te vertellen. Maar het is het bekende patroon dat Harry en Meghan, hoewel ze dus geen lid meer zijn van de koninklijke familie, in Amerika aan hun boterham moeten komen. En die hebben er dus belang bij om voortdurend hun royal connections uit te buiten, publicitair en financieel. En ook om de pot van oneenigheid steeds maar daarin te roeren. Dat was dit keer ook weer het geval. Het kamp Harry liet weten dat hij graag met zijn twee kinderen, die hun grootvader al 4 jaar niet gezien hadden, op vakantie naar Engeland zou komen, waar hij toch zakelijk ook moest zijn voor de Invictus Games. De vraag was of Meghan en de kinderen wel mee konden komen, want hij ging zijn kinderen niet blootstellen aan de paparazzi in Londen die hen ongetwijfeld zouden opwachten, want zijn automatische koninklijke beveiliging was nog steeds niet geregeld. Nou is het irritante daarvan dat hij heeft natuurlijk de koninklijke familie verlaten, dus het paleis zal het ook wel nalaten om op kosten van de belastingbetaler hun beveiliging in orde te maken. Hè, er is een commissie voor die dat moet beslissen, maar die vindt in ieder geval niet dat als Harry met vakantie komt, dat hij automatisch de beveiliging moet krijgen die buitenlandse staatshoofden bijvoorbeeld.
0: En dit leidde dus tot een misverstand.
1: Veel publiciteit op en neer. Hij mocht in het paleis slapen.
0: En de kleinkinderen hebben opa nu niet gezien deze week.
1: Nou, het blijkt nu dat afgelopen vrijdagmiddag Meghan en de kinderen, ongezien door die paparazzi, in het buitenhuis van Charles in Highgrove, in Gloucestershire, ver buiten Londen, op bezoek zijn geweest en daar kopje thee hebben gedronken. Daar is geen foto van verschenen.
0: Daar ben ik als gezinsman toch wel weer gerustgesteld over dat opa en kleinkinderen elkaar in ieder geval kunnen zien.
1: Daar zijn we allemaal heel blij mee. Maar het paleis had van tevoren natuurlijk gewargamed. Ja. Want dat doen ze tegenwoordig. Dat de Sussexes er zeer op uit zouden zijn om hier ook publiciteit over te schrijven. Er is geen foto verschenen. Er is alleen een bulletin geweest van 3 regels dat ze elkaar gezien hebben.
0: En dan gaan we naar Prinses Anne. Want daar gaat het nu om. Te midden van al dit tumult gaat zij morgen op reis naar Oost-Azië om de banden met Zuid-Korea en Thailand aan te halen. Wat zegt dat over haar, dat ze zo diplomatiek wordt ingezet in dit, door dit koningshuis en door Charles?
1: Dat wordt ze al jaren. Je kunt haar zien als een soort werkbij binnen het koninklijke bestel. Zij heeft een hele nuchtere dispositie. Al die nonsens met de Sussexes, daar moet ze ook helemaal niets van hebben. Zij heeft zoiets van, wij zijn in deze rol geboren, we hebben een opdracht en je hoort gewoon je werk te doen en geen kapzones. En mensen die wel kapzones hebben, die wil ze nogal krachtig toespreken soms.
0: Ja, en wat is haar karakter verder dan?
1: Haar karakter is zo dat prins Philip altijd zei dat hij liever haar als zoon, als troonopvolgerzoon had gehad dan die vage Charles die met planten praatte en steeds maar aarzelde of hij nou wel of niet Camilla ten huwelijk moest vragen.
0: Ja, nou heeft het Britse koningshuis wordt al jarenlang geplaagd door schandalen, familievetes en gedoe. Heeft prinses Anne nou nooit een slechte pers gehad door jouw zogenoemde paparazzi?
1: Ze heeft een hele goede pers gehad, helemaal in het begin van haar huwelijk, ergens in de jaren 70. Toen ze met haar eerste echtgenoot terugkwam van een of ander partijtje in Centraal Londen, vlak voor Buckingham Palace, in haar koninklijke limousine overvallen door een schizofrene man die twee vuurwapens bij zich had en die haar probeerde uit haar auto te trekken. En de bedoeling was dat hij wilde haar geboeid meenemen, los geld voor haar vragen, 2 miljoen in biljetten van 5 pond. Dus heel veel. En die moest de Queen zelf dan naar een vliegtuig gaan brengen op Heathrow, wat naar Zwitserland zou vliegen. Dus
0: welk jaar is dit gebeurd?
1: 74, geloof ik. Dus prinses Anne was jong en mooi, net getrouwd. Zaten achter in die limousine met een hofdame, een chauffeur en één beveiliger, want dat was toen nog in die tijden. Op de Mol is dit gebeurd. Die man reed die autoklem en die is meteen, toen de beveiliger uitstapte, de chauffeur protesteerde, die is meteen gaan schieten. Dus die heeft iedereen die ook maar bewoog, daar heeft hij opgeschoten. Portier.
0: Zijn doden bij gevallen?
1: Nee, maar wel mensen die ernstig gewond zijn geraakt. Hij is tenslotte wat helemaal.
0: Maar wat zegt dat over Anne?
1: Nou, wat in haar karakter, dat typeert haar karakter helemaal. Haar man hield haar dus vast om haar middel achterin die auto. Die man riep maar steeds, kom eruit, kom eruit. Zij zei, al bloody don't. Bekijk het maar, ik doe het niet. Op en neer getrek. En ze is tenslotte met een achterwaarts koprol, waarbij ze haar jurk spleet, uit die auto gevallen. Die man rende om de auto heen. Zij sprong weer in. Kortom, gedoe.
0: Een ferme dame.
1: Een hele stevige dame die uiteindelijk hier goed is uitgekomen. Want toen er inmiddels een bokser was die de aanvaller op zijn kop sloeg en een paar politiemensen ook ter plekke waren, toen zei ze tegen hem, nou, nu is je kans op de been te nemen. Het heeft hij gedaan. Toen is hij vervolgens overweldigd.
0: Dit is een kleine schets van het karakter van Prinses Anne, de vrouw die toch een beetje Prins Charles of Koning Charles steunt in al die conflicten in de familie. Het geeft een beetje een inkijkje in hoe die familie werkt en ook in de persoon van Prins Anne. Dankjewel, Hieke Jeppes.
1: Graag gedaan.

0: niet de sterkste.
1: Hanna May met Waterdicht. Morgen staat de Amerikaanse comedian Ilana Glazer in de Meervaart in Amsterdam als onderdeel van haar Europese tour. Glazer werd bekend door de satirische serie Broad City, speelde op Broadway en is inmiddels in Amerika een personality op social media. Meer dan 1,5 miljoen volgers op Instagram wereldwijd. Jelle Brumsen, jij bent hier. Welkom. Fijn dat je er bent. Je schrijft over cabaret en theater voor NRC. Ja. Hoe zou jij Ilana Glazer typeren, deze comedian die morgen in de Meervaart staat?
2: Ja, in een zekere zin is het best wel een klassieke Amerikaanse stand-up comedian, zou ik zeggen. Dus ze heeft een soort van palet wat je best wel vaak ziet. Dus een eigen podcast, ze heeft een eigen comedy-serie gehad. Je zei Broadway, ze heeft volgens mij een musical geproduceerd ook. Het is heel erg een soort van klassieke stand-up, hoe wij Amerikaanse stand-up comedy denk ik zien. Dus okay. Een microfoon, een kruk, een podium en dat is het.
1: Zullen we een fragmentje van haar laten horen uit een van haar oudere programma's, Ilana Glazer.
3: Man, homophobia is the lamest, most transparent form of hate I can think of. When someone's homophobic, they're just admitting they think about gay shit all the time. Homophobia is like when someone farts and immediately blames it on someone else. But we all know that he who smelt it is curious about hooking up with another dude, and that is fine.
1: Homophobia. En homofobie is dus een onderwerp voor haar.
2: Ja, ik denk dat je wat je bij haar ziet, is dat toch dat soort zaken, wat natuurlijk. Ik denk in zekere zin heel goed is hoor, om te noemen op een podium. Maar toch een soort van allerlei identiteitskwesties, wat heel breed. Dat toch ook wel op het podium wordt gebracht. Ook, ik geloof zeker in dat daar ook goede intenties achter zitten. Maar het is denk ik ook wel een soort commercieel ding, denk ik. Omdat
1: dit thema, homofobie, is een commercieel thema voor een Amerikaanse comedian.
2: Nou, niet alleen, dat, zo klinkt het wat, wat ruw misschien op die manier. Maar toch dat soort thema's vanuit een goed hart. Hè, dat wil ik gelijk geloven, denk ik ook dat wel werkt.
1: Dus
2: ja.
1: Zij is, Glazer is niet de enige Amerikaanse comedian die naar Europa en naar Nederland trekt. Doen er meer. Wat maakt optreden in Europa voor deze comedians zo interessant?
2: Als je cynisch bent, zou ik willen zeggen. Geld, onder andere zeker. Ik denk dat het zeker gewoon een financiële prikkel heeft om te beginnen. En ook de wetenschap dat er publiek is. Dat er fans zijn. En dat komt denk ik weer heel erg door de soort van infrastructuur die de laatste 10 jaar om comedians heen. Die ze om zichzelf heen hebben gebouwd, vaak ook met sociale media als toch wel een belangrijk onderdeel daarvan.
1: Zijn deze comedians nou in Europa, kunnen die zich een vrijere manier van uiten permitteren dan in Amerika? Kunnen ze Trump hier wat meer kritiseren dan ze in Amerika zouden doen? Of maken ze dezelfde show als die ze in de States maken?
2: Ja, dat is een goede vraag. Dat, je bent natuurlijk geneigd. Ook, we hebben ook voorbeelden gezien van in Amerika late night hosts die een soort van gecanceld is vanuit het Witte Huis. Dus. Maar ik moet wel eerlijk zeggen, er zijn nog niet voorbeelden van podium optredens waarbij Trump zelf, zoals hij laatst met de rode kaart heeft gedaan, zeg maar, heeft ingegrepen. Dus er zijn geen aanwijzingen dat ze echt in Europa echt iets anders doen dan in eigen land zelf.
1: Heeft Nederland een publiek? Heeft Europa een publiek voor deze Amerikaanse comedians?
2: Ja, nee, zeker. Ik denk dat het grote verschil is met, laten we zeggen, 10, 15 jaar geleden. Dat sociale media heeft heel erg. Het is reclame voor artiesten, maar het is ook een soort. Een soort marktonderzoek. Je kan heel direct zien van. In Nederland bijvoorbeeld heb ik op deze plek. Zoveel volgers, zoveel mensen bekijken mijn filmpjes of zoveel mensen beluisteren mijn podcast. En dat is toch dan een. een reden om naar zo'n plek toe te gaan. Dus ik denk dat de reden dat mevrouw Glaeser morgen in Amsterdam staat, is denk ik dat ze weet, ik kan hier de Meervaart, want daar staat ze in Amsterdam, kan ik min of meer uitverkopen.
1: Min of meer uitverkopen, ja. Ja, er zijn nog maar enkele tientallen plekken. En mensen hebben dus ook behoefte aan dit soort Amerikaans entertainment in Amsterdam.
2: Ja, ja, inderdaad, klaarblijkelijk. En ik denk ook eerlijk gezegd, ik weet niet hoe het in jouw kring zit. Ik denk dat de meeste bezoekers, misschien zijn die ook onderdeel van jouw kring overigens, maar ik denk dat de meeste bezoekers toch ja, Amerikaanse Nederlanders zijn, expats, mensen met Amerikaanse roots, Engelsen. Ja. Ik denk dat, ik heb geen onderzoek ernaar gedaan, maar ik denk dat het aantal Nederlanders in de zaal toch eigenlijk wel beperkt is. Het aantal een hier opgegroeide Nederlanders, laat ik het zo zeggen. Ja.
1: Nou, dankjewel. Fijn dat je, Jelle Brumsen, dat je vertelde over Ilana Glaeser, die morgen in de Meervaart staat, Amerikaanse comedian. Dit was het oog voor deze zaterdagavond, deze zondagavond. Ik was blij om hier te zitten en morgen zit op deze stoel Chris Keijne. Goeienacht voor jullie allemaal.

0: Bij Lo van Eck krijgen we vaak de vraag:
1: kunnen jullie ons helpen met AI-geletterdheid?
0: Natuurlijk kunnen we dat. En zelfs meer. Wij zorgen dat medewerkers AI niet alleen begrijpen, maar er ook echt goed mee kunnen werken. Interesse? Ga naar lovaneck.nl.
2: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
0: Ga voor een training AI-geletterdheid naar lovaneck.nl.
2: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
4: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Vers aan tafel.
6: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
5: Vers aan tafel.
4: Ontdek en proef het geheim van de Goudse kaas en stroopwafels.
6: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
5: Vers
6: aan tafel.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Voel de zinderende zomer, zoals alleen Van Gogh die schildert. Gruller-Müller Museum, een dagtrip met zongarantie.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Maak een uitstapje naar de Veluwe en bezoek de tentoonstelling Het Europa van Isaac Israëls. Nu te zien in het Kruller-Müller Museum.
12: NPO Radio 1.
13: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

Contact met de radiostudio kan heel simpel via WhatsApp. Het nummer is 070 307 8080. Wil je reageren op een programma van Radio West? Heb je een nieuwstip of een verzoek? Stuur je bericht naar 070 307 8080 en je app komt rechtstreeks in de studio uit. 070 307 8080.

0: van tussen 6 en 7 in West Komt Thuis is de muziekkeuze aan jou. In 60s at 6 met Bas Martinius.
1: Welke jaren 60 plaat kan ik voor je draaien en waarom? Nou, zet het allemaal even in een mailtje aan bas@omroepwest.nl.
0: 60s at 6 in West Komt Thuis, alleen op Radio West.

0: op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd en de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor Zuid-Holland altijd dichterbij. 89.3 FM.

0: Dit brede deel van de Borneo-straat met zo'n brede stoep van meer dan 5 meter breed. Ja, daar kunnen we zeker de helft van vergroenen. Ja, en ik denk dat de boel daar enorm van gaat opfleuren.
1: Ook dit jaar gaat een aantal Haagse straten zijn best doen om te vergroenen.
2: Nou, we staan aan het eind van de Burgemeester van de Werfstraat en dit is een basisschool. En gymzalen van scholen hebben altijd zo'n hele grote blinde muur. Dus dit is een ontzettende kans voor ons om hier heel veel planten te realiseren.
1: Je ziet het in de Groenste Straat. Woensdag vanaf 5 uur, elk uur op het hele uur.
3: Alleen op TV West.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Aan het eind van de dag zorgt Radio West voor de nodige ontspanning. Romantiek op West is er elke avond tussen 9 en 11.
2: Love and you is easy 'cause you're beautiful.
1: Hier hoor je ze 2 uur lang non-stop. De beste liedjes over de liefde. Sluit de dag af met Radio West. Vanavond weer vanaf 9 uur.

Wil je een programma terugkijken of terugluisteren? Dat gaat heel makkelijk in de Omroep West-app. Nieuws, weer, verkeer en sport. De feiten in één app. Download hem nu. En natuurlijk helemaal gratis.

0: Op 89.3 FM, DAB Plus en overal online. Dit is Radio West.
1: Nu op Radio West, het nieuws uit binnen- en buitenland.
2: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben Iran opnieuw aangevallen, meldt het Amerikaanse militaire commando voor het Midden-Oosten. Trump wil met de aanvallen Iran ter verantwoording roepen. Iran werd vanaf 11 uur Nederlandse tijd bestookt. De VS zegt de aanvallen uit te voeren om Iran verder te verzwakken en zo het aantal aanvallen van Iran op commerciële schepen in de straat van Hormuz terug te dringen. Iraanse staatsmedia bevestigen de aanvallen, maar melden geen slachtoffers of schade aan infrastructuur. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen